Een grote deel van de 65-plussers die na een val bij de spoedeisende hulp belandt, heeft ernstig letsel. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van kenniscentrum Veiligheid NL. Vorig jaar kwamen er naar schatting zo'n 124.000 ouderen na een val bij de spoedeisende hulp. Bijna 80% van hen liep ernstig letsel op als breuken en hersenletsel. Door het hoge aantal vallende ouderen neemt de druk op de zorg toe, zegt Veiligheid NL. Vandaag begint de Nationale Valpreventieweek, waarin ouderen adviezen krijgen om kracht- en balansoefeningen te doen. Opnieuw is in de buurt van Johannesburg het lichaam van een vrouw gevonden. Vermoedelijk is ze het 11e slachtoffer geworden van een serie moordenaar. De afgelopen maanden werden al 10 vrouwen onder dezelfde omstandigheden aangetroffen. Ze waren halfnaakt en toegetakeld. Zaterdag is een man opgepakt die mogelijk iets met de moorden te maken heeft. Onderzocht wordt nog of hij ook betrokken is bij het meest recente slachtoffer. Wielrenner Mathieu van der Poel kan goed leven met de bronzen medaille die hij haalde bij de wegwedstrijd op de wereldkampioenschappen. Volgens Van der Poel heeft hij er alles aan gedaan om kampioen te worden en is dat helaas niet gelukt. De titel ging naar de Amerikaan McNulty die solo over de streep kwam. Het weer. Het raakt bewolkt. In het westen kan een bui vallen. Het koelt vannacht af naar een graad of 15. Overdag is het aan de kust bewolkt met een enkele bui. In het binnenland geregeld zon en het wordt 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. In de Noord-Ierse stad Portadown hebben katholieke betogers voorkomen dat de omstreden Oranjemars van protestanten gehouden kon worden. Tot na middernacht blokkeren ze een weg waar de optocht langs zou komen. De blokkade was al begonnen in de nacht van zaterdag op zondag. De hele dag stonden de betogers tegenover elkaar. Aan het begin van deze nacht was de weg weer vrij. De Oranjemars zou voor het eerst in 28 jaar doorgaan. De mars in Noord-Ierland was jarenlang verboden, omdat die in de jaren 90 vaak uitliep op geweld. Het overgrote deel van de 65-plussers die na een val bij de spoedeisende hulp belandt, heeft ernstig letsel. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van Kenniscentrum Veiligheid NL. Vorig jaar kwamen er naar schatting zo'n 124.000 ouderen na een val bij de spoedeisende hulp. Bijna 80% van hen liep ernstig letsel op als breuken en hersenletsel. Door het hoge aantal vallende ouderen neemt de druk op de zorg toe, zegt Veiligheid NL. Zuid-Korea eist excuses van Oekraïne omdat dat land naar buiten heeft gebracht dat er Noord-Koreaanse krijgsgevangenen op een vliegtuig naar Zuid-Korea zijn gezet. De kwestie zou volgens Zuid-Korea vertrouwelijk blijven, maar de Oekraïense president Zelensky maakte het bekend in een toespraak bij de Verenigde Naties. Zuid-Korea betreurt dat, maar volgens Oekraïne was er geen afspraak om de overdracht vertrouwelijk te houden. Voor Zuid-Korea komt dit op een ongelukkig moment, omdat het land juist de gesprekken met

Noord-Korea probeert te hervatten. De Servische president Vučić is opgestapt. Daarmee kunnen er nieuwe verkiezingen worden gehouden in het land. Die staan gepland voor 25 oktober. De president had zijn vertrek in juni al aangekondigd. De afgelopen tijd waren er veel protesten tegen zijn regering. Demonstranten wezen op corruptie in het land, aanvallen op de rechtsstaat en de persvrijheid. Het weer bewolkt. In het westen kan een bui vallen. Het koelt af naar een graad of 15. Overdag is het aan de kust bewolkt met een enkele bui. In het binnenland geregeld zon bij 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De politie in Rotterdam heeft aan het begin van de nacht twee mannen aangehouden. Daarbij is volgens de politie een waarschuwingsschot gelost. Eén man werd aangehouden omdat hij dreigende taal zou hebben geuit. De politie zette daarbij een team in. Dat komt als een verdachte mogelijk in het bezit is van een vuurwapen. Bij die aanhouding is ook het waarschuwingsschot gelost. Even later werd in Rotterdam ook de tweede persoon opgepakt. Het overgrote deel van de 65-plussers die na een val bij de spoedeisende hulp belandt, heeft ernstig letsel. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van kenniscentrum Veiligheid NL. Vorig jaar kwamen er naar schatting zo'n 124.000 ouderen na een val bij de spoedeisende hulp. Bijna 80% van hen liep ernstig letsel op als breuken en hersenletsel. Door het hoge aantal vallende ouderen neemt de druk op de zorg toe, zegt Veiligheid NL. Vandaag begint daarom de Nationale Valpreventieweek, waarin ouderen adviezen krijgen om kracht- en balansoefeningen te doen. In de Noord-Ierse stad Portadown hebben katholieke betogers voorkomen dat de omstreden Oranjemars van protestanten gehouden kon worden. Tot na middernacht blokkeerden ze een weg waar de optocht langs zou komen. De blokkade was al begonnen in de nacht van zaterdag op zondag en de hele dag stonden de betogers tegenover elkaar. De Oranjemars zou voor het eerst in 28 jaar doorgaan. De mars in Noord-Ierland was jarenlang verboden omdat die in de jaren 90 vaak uitliep op geweld. In de Nations League heeft Griekenland een historische 0-1 zege geboekt op Duitsland. Het was voor het eerst dat de Grieken Duitsland wisten te verslaan. Door de overwinning gaat Griekenland nu aan de leiding in de pool waar ook het Nederlands elftal in zit. Oranje won gisteravond van Servië. Het werd 1-2. Het weer bewolkt en aan de kust kan een bui vallen. Het is een graad of 15. Overdag is het aan de kust bewolkt met een enkele bui. In het binnenland geregeld zon. Het wordt 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Bij een protest in Liverpool zijn meer dan 50 mensen opgepakt. Het zijn mensen die steun betuigden aan de actiegroep Palestine Action, die sinds vorig jaar zomer verboden is in het Verenigd Koninkrijk. De groep had toen onder meer ingebroken bij een luchtmachtbasis en daar militaire vliegtuigen besmeurd. Een gerechtshof oordeelde dat de groep als terroristische organisatie kan worden gezien. Afgelopen dag namen enkele honderden demonstranten het op voor de groep. Omdat ze een illegale groepering steunden, werden ze opgepakt. Amnesty International sprak schande van het politieoptreden. Van de ouderen die na een val bij de spoedeisende hulp terechtkomt, heeft bijna 80% ernstig letsel opgelopen. Dat blijkt uit cijfers van Kenniscentrum Veiligheid NL. Afgelopen jaar zijn er naar schatting zo'n 124.000 ouderen bij de spoedeisende hulp beland. Vandaag start een preventieweek waarin ouderen leren hoe ze een val kunnen voorkomen. Opnieuw is in de buurt van Johannesburg het lichaam van een vrouw gevonden. Vermoedelijk is ze het 11e slachtoffer geworden van een seriemoordenaar. De afgelopen maanden werden al 10 vrouwen onder dezelfde omstandigheden aangetroffen. Ze waren halfnaakt en toegetakeld. Alle slachtoffers zijn gevonden in de buurt van het vliegveld van Johannesburg. Zaterdag is een man opgepakt die mogelijk iets met de moorden te maken heeft. Onderzocht wordt nog of hij ook betrokken is bij het meest recente slachtoffer. De politie in Rotterdam heeft aan het begin van de nacht 2 mannen aangehouden. En daarbij is volgens de politie een waarschuwingsschot gelost. 1 man werd aangehouden omdat hij bedreigingen zou hebben geuit. De politie zette daarbij een team in dat komt als een verdachte mogelijk in het bezit is van een vuurwapen. Bij die aanhouding is ook een waarschuwingsschot gelost. Even later werd in Rotterdam ook de tweede persoon opgepakt. Het weer bewolkt en aan de kust kan een bui vallen. Het is een graad of 15. Overdag is het ook aan de kust bewolkt met een enkele bui. In het binnenland geregeld zon. Het wordt 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Radio Ideaal.
2: Van de ouderen die na een val bij de spoedeisende hulp terechtkomt, heeft bijna 80% ernstig letsel opgelopen. Dat blijkt uit cijfers van Kenniscentrum Veiligheid NL. Afgelopen jaar zijn er naar schatting zo'n 124.000 ouderen bij de spoedeisende hulp beland. Vandaag start een preventieweek waarin ouderen leren hoe ze een val kunnen voorkomen. Bij een Russische aanval op de Oekraïnse stad Kharkiv zijn 15 mensen gewond geraakt. Onder de gewonden zijn ook kinderen, meldt de burgemeester van de stad. Er zou een bom zijn ingeslagen in een flatgebouw. Zuid-Korea wil dat Oekraïne excuses aanbiedt omdat het land vertrouwelijke informatie naar buiten heeft gebracht. Dat ging over Noord-Koreaanse krijgsgevangenen die op een vliegtuig naar Zuid-Korea zijn gezet. Zuid-Korea wilde dat stilhouden en dacht dat daar afspraken over waren gemaakt. Maar Oekraïne zegt dat er geen afspraken waren. Bij een protest in Liverpool zijn meer dan 50 mensen opgepakt. Het zijn mensen die steun betuigden aan actiegroep Palestine Action, die sinds vorig jaar zomer verboden is in het Verenigd Koninkrijk. De groep had toen onder meer ingebroken bij een luchtmachtbasis en daar militaire vliegtuigen besmeurd. Een gerechtshof oordeelde dat de groep als terroristische organisatie kan worden gezien. Afgelopen dag namen enkele honderden demonstranten het op voor de groep. Omdat ze een illegale groepering steunden, werden ze opgepakt. Amnesty International sprak schande van het politieoptreden. In de Nations League heeft Duitsland een verrassende nederlaag geleden. Er werd van Griekenland verloren met 0-1. Door de uitslag gaan de Grieken nu aan kop in de pool van Oranje. Eerder op de avond had het Nederlands elftal weten te winnen van Servië. Door 2 goals van Meerdink werd het 1-2. Oranje staat nu tweede in de pool achter Griekenland. En donderdag spelen die ploegen tegen elkaar. Het weer. In het noorden en westen wordt het een bewolkte dag met af en toe een bui. In het binnenland schijnt de zon geregeld. Het wordt 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Trouwringenshow van 123 Gold bij juwelier Robers in Vrede, Duitsland.
4: Wist u al dat u bij 123 Gold waardevollere trouwringen krijgt voor uw geld? Ontwerp nu uw eigen trouwringen met 10% korting bij juwelier Robers in Vrede, Duitsland.
3: www.123gold.de.
5: Op zoek naar een nieuwe keuken en de nieuwste keukentrends? Deze vind je bij Lusink Keukens in Apeldoorn. Bij ons geniet je van transparante en schappelijke prijzen. En zorgen we voor een perfecte uitvoering, van planning tot montage. Loop gezellig bij ons binnen. Of maak een vrijblijvende afspraak op lusinkkeukens.nl.
6: Een plek waar elke dag als vakantie voelt. Dat is Wonen in het Blauw, aan de Oosterhoutse Plas bij Nijmegen. Luxe, drijvende watervilla's, midden in de natuur. Kijk snel op woneninhetblauw.nl. Of bel Hans Jansen of de Bruinmakelaars.
7: We hebben steeds langer zorg nodig. Om nu en in de toekomst goede zorg te kunnen blijven geven, zijn nieuwe manieren van zorg belangrijk. Jeffrey stelt via een app vragen aan zijn huisarts.
8: Dat scheelt mij een reisje naar de praktijk.
7: En het scheelt de huisarts een hoop tijd.
9: Zo hou ik ruimte voor andere patiënten.
7: Ook in jouw omgeving zijn mensen bezig met nieuwe manieren van zorg. Doe jij ook mee?
6: Wonen in het Blauw. De verkoop van de eerste 10 woningen is gestart. Kijk op woneninhetblauw.nl.
10: Goedemorgen Gelderland.

Hillman, 1979, Don't You Write Her Off. Goedemorgen Gelderland, het is maandagochtend 28 september inmiddels. Het is 6 over 6.

0: Ik fietste vanochtend al langs de eerste oliebollenkraam in het centrum van Arnhem, maar we krijgen dus nog wel wat warme dagen hoor. Vandaag is er een tweedeling. In het westen en noorden van het land bewolking, kans op buiige regen. Terwijl bij ons in Gelderland de zon wat vaker schijnt. Het wordt 19 tot 25 graden. Morgen stroomt veel warmere lucht de provincie binnen dan mogelijk 29 graden. Dan kan het warmterecord zelfs worden gebroken. En ook woensdag, de laatste dag van deze maand, kan het uitzonderlijk warm worden. Daarna koeler en natter. Heb jij al gestemd op alle1300goed.nl? Het begint nu namelijk al een beetje spannend te worden hoor. Dit is dag 8 van in totaal 10 dagen dat je kunt stemmen. Ik zie bijvoorbeeld dat Mike uit Tilburg graag Dick van Altena wil horen. Jan-Willem Kobus uit Arnhem kiest voor QB in the Blizzards en Tenpole Tudor. En Fred Eveleens voor de Coors en Dusty Springfield. Wat wil jij horen straks? 10 dagen lang draaien wij De Smaak van Gelderland. Hopelijk dus ook wat jij leuk vindt, maar dan moet je het wel even doorgeven op alle1300goed.nl. Nu eerst een greep aan het Gelders nieuws van vandaag en natuurlijk de voorpagina's van de maandagochtendkranten. Twee Nederlandse sporters staan vandaag op bijna iedere voorpagina. Ik heb het over Demi Vullering, die werd in Canada eindelijk wereldkampioen wielrennen met gouden tranen. En Achterhoeker Max Meerdink schoot oranje in Servië met 2 doelpunten naar de eerste zege onder onze nieuwe bondscoach Xavi.
1: 2-1 is aanstaande, daar is hij al. Weer Max Meerdink en dit is een doelpunt van grote klasse. Daar krijgt hij de bal mee. 1 pas langs de tegenstander en dan glijdend met zijn linkerbeen, zijn sterke linkerbeen, langs de doelman. Het is een geweldige spitsengoal. Nederland heeft weer een spits.
0: Ja, zo schoot Meerdink oranje dus naar de zege. En dat terwijl hij al een week geleden nog niet eens bij de selectie zat. Na afloop moest het allemaal nog een beetje tot hem doordringen.
2: Ja, ik ben heel blij. Het is een jongensdroom wat hier gebeurt en ja, gewoon super blij.
3: Wat is nou het meeste een jongensdroom? Is dat je scoort in het Nederlands elftal, dat je wedstrijden wint, dat je belangrijk bent?
2: Beide. Dat je gewoon voor het grote oranje uit mag komen. Dat je scoort en ja, als team dat we hier winnen. Dat is heel mooi.
0: Door de zege staat Oranje nu tweede in de groep achter het verrassende Griekenland. En juist daar moeten we donderdag al naartoe voor een duel met de koploper op het eigen veld. De Gelderlander kopt dat de spoedposten van de huisartsen steeds meer telefoontjes krijgen van mensen die eerst hun klachten hebben opgezocht en daar het advies kregen om voor de zekerheid toch maar te bellen. Een kip, een koe, een trosse duiven en een man met dikke bontmuts. Geen dierentuin op wielen, maar verklede deelnemers op zo'n geel-blauwe OV-fiets. Bij het NK-OV-fietsklimmen fietsten ruim 50 mensen dit weekend zo hard mogelijk de Italiaanse weg bij Doorwerth op. Bijna een kilometer bergop is dat, over de klinkers en door haarspeldbochten.
4: Go, go, go! Vandaag bij het NK-OV-fietsklimmen 2026. Ondertussen alweer de 5e editie. De eerste Lustrum-editie hebben we al bereikt.
5: Jezus, heftig.
6: Dat eerste stuk.
5: Ja, en ik dacht elke keer, jij komt eraan.
6: Ja, ik probeer het, maar hij liep van me weg.
4: We willen de outfitprijs graag uitreiken aan de 2 druiven.
0: Dat was dus ook een prijs voor de winnende outfit en die ging naar een tros druiven. Dat bestond dus uit een stel dat had zichzelf helemaal volgehangen met paarse ballonnen en een groen petje als steeltje. En dan dus op de OV-fiets de berg op, een kilometer lang. Wie in Zuid-Korea op school een flinke pestkop is, kan daarmee ook zijn eigen toekomst behoorlijk verpesten. Alle universiteiten moeten bij de toelating namelijk naar het leerlingendossier kijken. Staat daarin dat je je schuldig hebt gemaakt aan pesten of ander schoolgeweld, dan krijg je strafpunten. En bij de zwaarste gevallen maak je dus eigenlijk geen kans meer. Het is bedoeld als extra middel tegen het grote pestprobleem in Zuid-Korea. En een zoete vreemde lucht zorgde gisteravond voor flink wat onrust in de straat in het Brabantse Oosterwijk. Bewoners vertrouwden het niet en belden de brandweer, die meteen ging meten, maar geen gevaarlijke waardes vond. Voor de zekerheid gingen de brandweerlieden met een ladder nog even gluren bij de buren. En wat vonden ze daar? De dader. Niks gevaarlijks, gewoon een bloeiende plant. Welke plant het was, is nog een raadsel, maar de olijfwilg, de schijnhulst en de kansenboom staan in deze tijd allemaal geurend op de lijst van verdachten. Zoete vreemde lucht. Is het gewoon een plant? De police hoor je nu. And every little thing she does is magic.

Zing mee onder de douche en schuif aan bij het lekkerste ontbijt van Gelderland. Dit is Goedemorgen Gelderland met Frank van Dijk.

1967, Aretha Franklin en Baby I Love You. En het is gewoon nog steeds lekker. En daarvoor dus The Police. En zometeen hebben wij een goed begin, is het halve werk. You said you hated

0: Camila Cabello en Ed Sheeran was dat.
1: Een goed begin is het halve werk.
0: Laten we de nieuwe week in deze maandag eens even goed beginnen. Met een goed begin is het halve werk. Idee erachter is dat je de eerste paar seconden hoort van een plaat, een intro.
1: Een goed begin.
0: En op basis daarvan moet jij mij dan gaan vertellen welke plaat dat is geweest. Is het goed, dan draaien we de plaat. Is het niet goed, dan draaien we hem niet. Maar meestal lukt het wel, want er is altijd wel iemand die hem herkent. Dus misschien ben jij dat wel vandaag, dat jij deze plaat herkent. Laat dan even weten met de titel en de artiest in een mailtje of een appje. Dus frank@gld.nl of een appje met de titel en de artiest van deze plaat.
1: Een goed begin.
0: Ik ben benieuwd. Draai ik ondertussen even Barry White.
2: We got it together, didn't we?
0: Omdat het gewoon lekker is.
2: We've definitely got our thing together, don't we?
0: Zo gaat ze hoog met die brombeer. In je oor.
2: Isn't that nice?
0: Oh,

Gelderland staat op. Radio Gelderland staat aan. Goedemorgen Gelderland, met Frank van Dijk. Let me say the same, baby.

0: er weer aan. De lijst met de smaak van Gelderland. Alle 1300 goed. De beste hits en de mooiste muzikale verrassingen. Samengesteld door jou.
1: Oh, het Trojka-lied.
2: Het Trojka-lied?
1: Ja, dat is leuk. We kunnen Wolf ook meehouden.
0: Onder de inzenders verloten wij 50 ontbijtjes voor de finale van alle 1300 goed. Live vanuit Jans Food & Wine Bar in Arnhem. Dus snel naar alle1300goed.nl en laat weten wat wij niet mogen missen in alle 1300 goed.
1: Hartstikke bedankt ook.
0: Joejoe.
3: We hebben steeds langer zorg nodig. Om nu en in de toekomst goede zorg te kunnen blijven geven, zijn nieuwe manieren van zorg belangrijk. Nora leert hoe ze zelf haar bloeddruk kan meten.
4: Zo heb ik minder zorg nodig en blijf ik langer zelfstandig.
3: En Alex helpt zijn buurvrouw zich voor te bereiden op een gesprek met haar arts.
5: Zodat zij weet welke vragen ze wil stellen.
3: Ook in jouw omgeving zijn mensen bezig met nieuwe manieren van zorg. Kijk wat het beste bij jou past.
6: Tegels en vloeren nodig? Kom inspiratie opdoen in onze showroom. Bezoek nu Wenters Tegels en Vloeren. De tegelspecialist in Winterswijk. Wenterstegelsenvloeren.nl.
7: Nu bij Woonboulevard Zutphen. Altijd direct de beste prijs op onze inspirerende keukenafdeling. Je vindt ons aan de Pollaan 50 in Zutphen.
8: Last van spataderen, krampen of vermoeide of onrustige benen? Kom dan op 10 oktober naar onze open dag voor een vrijblijvend onderzoek. Kijk op waalkliniek.nl voor meer informatie en het aanmelden voor een gratis onderzoek.
9: Het is 6:01. Je luistert naar Radio Gelderland. Goedemorgen. In Halle-Nijman, gemeente Bronckhorst, 13,6. In Aalst, gemeente Zaltbommel, 16 graden. Het wordt vandaag opnieuw vrij warm. 23 graden maximaal. De zon schijnt geregeld, maar er zijn ook veel wolken. Het wordt hierna uitzonderlijk warm. Morgen en woensdag stijgt het kwik tot 28 graden. De zon schijnt flink. De wind is matig uit het zuidoosten. Het regenboogpad bij station Nijkerk is opnieuw beklad. Dit keer met homofobe teksten en tekeningen. Het pad werd eind augustus aangelegd. Sindsdien al zeker 4 keer vernield. Wie er achter de nieuwste bekladdingen zit, is onbekend. En Max Meerdink uit Winterswijk heeft Oranje met 2 doelpunten... aan een 2-1 overwinning op Servië geholpen. De 23-jarige spits stond pas voor het eerst in de basis van het Nederlands elftal en maakte in zijn tweede interland meteen beide Nederlandse goals. Meer Gelders nieuws lees je op gld.nl en in de Omroep Gelderland app. Verkeersinformatie dan van de ANWB op de A1 Apeldoorn Amsterdam tussen Kootwijk en Hoevelaken 7 minuten. De A2 Den Bosch Utrecht tussen Veghel en Kerkdriel 7 minuten. En op de A2 Den Bosch Utrecht tussen Kerkdriel en Waardenburg 5 minuten. Is er dan op het spoor iets te melden? Nee, dat valt mee. Dat rijdt allemaal lekker door aan de spoor.
10: Een plek waar elke dag als vakantie voelt. Dat is Wonen in het Blauw aan de Oosterhoutse Plas bij Nijmegen. Luxe, drijvende watervilla's midden in de natuur. Kijk snel op woneninhetblauw.nl of bel Hans Jansen of de Bruinmakelaars.
11: Een goede relaxstoel kost al gauw een paar duizend euro. Bij Zitcomfort hebben wij deze week tot wel 50% korting. Dezelfde stoel, dezelfde kwaliteit, maar dan goedkoper. Kom proefzitten in een van onze 5 filialen. Zitcomfort.nl.
10: Wonen in het Blauw. De verkoop van de eerste 10 woningen is gestart. Kijk op woneninhetblauw.nl.
11: Zitcomfort. Vandaag bestellen is morgen al relaxen. Zitcomfort.
12: Gelderland, waarom meer betalen voor kerstartikelen als het ook voor 30% minder kan? Rij naar de kerstdiscounter Megastore in Venlo. Kerst-discounter.nl. Groot in kast, klein in prijs.
13: Goedemorgen Gelderland.

0: Our love is like a ship on the ocean. The Hughes Corporation and Rock the Boat. Goedemorgen Gelderland. De oplossing van een goed begin gaan we zo meteen behandelen. Maar eerst ga ik met je naar de Ocean van Burgers Zoo in Arnhem in de dierentuin. Daar zwemmen duizenden vissen rond in 8 miljoen liter water daar in de ocean. Hoe de dieren daar nou echt vergaat is eigenlijk best lastig vast te stellen. Je kunt het ze niet zeg maar, op de vis afvragen. En daarom beginnen ze nu in Arnhem samen met Diergaarde Blijdorp en de Universiteit van Wageningen een groot onderzoek.
1: Hoe weet je of een vis zich prettig voelt? Dat is niet altijd eenvoudig te zien. Daarom is Blijdorp samen met Burgers Zoo en Wageningen University and Research gestart met Zoofish. Een vierjarig onderzoeksproject om het welzijn van vissen in kaart te brengen. Daarbij onderzoeken we hoe factoren zoals waterkwaliteit, stroming, licht en temperatuur invloed hebben op het welzijn van deze dieren. Hoe beter we begrijpen wat vissen nodig hebben, des te meer we hun leefomgeving af kunnen stemmen op hun behoeften. Blijdorp richt zich daarbij op de dieren uit het Noordzeegebied, zoals in het Oceanium.
2: Ja, hier in Burgers Zoo is het koraalrif aquarium een levend ecosysteem waar we al jaren bezig zijn om het welzijn van de dieren zo goed mogelijk te verzorgen. Maar juist dit project kan juist een stapje extra geven die ons kan helpen om beter te begrijpen wat voor kleine finesses er zijn die daardoor hopelijk het welzijn van de dieren nog meer gaat verbeteren. Nou, voor ons is het best een spannend onderzoek. Natuurlijk zijn we al dagelijks bezig met het welzijn van de dieren, maar als je steeds betere gereedschappenbox krijgt om naar andere aspecten te kijken van welzijn van de dieren en dat ook daadwerkelijk te kunnen meten. En dan als je iets laat veranderen, het nog een keer te kunnen meten, heb je echt een wetenschappelijke tool, wetenschappelijke gereedschap om dat onderzoek te kunnen doen en de dieren te kunnen volgen. En ik hoop wel dat daarmee het welzijn nog een stapje beter wordt.
3: Wageningen University and Research doet het onderzoeksgedeelte van Zoofish. En waar wij ons dus mee bezighouden en ook ik, is dat wij dus bepaalde onderzoeksapparatuur gebruiken. Zoals onderwatermicrofoon voor geluid en camera's voor gedragsanalyse. Om daarmee te kijken of we daar dus bepaalde welzijnspatronen uit kunnen halen voor het project. Het doel van Zoofish is dus om viswelzijn meetbaar, zichtbaar en verbeterbaar te maken.
0: Het onderzoek is hard nodig, want voor vissen bestaat er tot nu toe eigenlijk weinig, nauwelijks een goede maatstaf voor welzijn. Voor honden, voor koeien, voor olifanten is het allemaal veel beter uitgezocht. Maar de onderzoekers kijken nu dus ook naar de vissen, naar het dag- en nachtritme in het aquarium. En dan zouden over 4 jaar een nieuwe standaard moeten liggen voor het welzijn van aquariumvissen. Zometeen een oplossing van een goed begin, of de oplossing voor een goed begin natuurlijk, naar Coldplay. Dit is Clocks.

0: Coldplay en Clocks op Radio Gelderland.
1: Een goed begin is het halve werk.
0: Tijd voor een goed begin is het halve werk. En de vraag was vanochtend, wie herkent dit stukje?
1: Een goed begin.
0: Ja, dat is maar net de vraag. Maar gelukkig is er Raymond en Gerrit en Leon. Die herkennen daar allemaal wel Dionne Warwick in. En Heartbreaker. En daar ben ik blij om. En dan kan ik hem nu helemaal draaien. Dank jullie wel, jongens.

0: Bruno Mars en Just Might op Radio Gelderland. Goedemorgen.
1: Goedemorgen. Hoe is het buiten?
0: Ja, hoe is het buiten? Daarvoor hebben we onze weerman Floris Lefebvre. Floris, goedemorgen.
2: Frank, een hele goede morgen.
0: Je hebt wel een bijzondere week, denk ik, als weerman om te werken, toch? Qua weer.
2: Inderdaad. Ja, een zeer bijzondere week staat ons te wachten in de provincie. Want we krijgen namelijk de komende periode te maken met uitzonderlijk warme lucht vanuit Zuid-Europa. Ook vandaag is al een beetje zo'n overgangsdag met hoge temperaturen van zo'n 20 graden in het westen van Nederland en zo'n 23 of 24 graden in onze provincie. Best wel warm, maar er ontstaan best wel grote verschillen. En dat komt omdat we momenteel op een scheidingsvlak liggen met wat minder warme lucht in het noordwesten van Europa en hele warme lucht in het midden en zuiden van Europa. En op dat scheidingsvlak van die twee luchtsoorten ontstaat vandaag veel bewolking en daaruit kunnen ook enkele buien vallen, misschien lokaal met onweer daarbij. En ik denk dat Gelderland, met name de Achterhoek, aan de warme zijde van dat front zit. Dus daar wordt het vandaag gewoon een vleugje zomer.
0: Dus verschillen ook echt binnen Nederland of binnen de provincie?
2: Ja, het zou ook wel in de provincie kunnen zijn. Waar dat scheidingsvlak vandaag precies komt te liggen is onzeker. Maar de grootste kans op een aantal buien en minder hoge temperaturen zijn weggelegd voor het noordwesten van Gelderland. En verder naar het zuidoosten, daar is het wat zonniger, droger en ook wat warmer vandaag.
0: En dan vooral de aandacht voor morgen en woensdag, hè?
2: Inderdaad, ja, want dan trekken de buien en bewolking weg naar het noordoosten. En dan draait de wind overal naar het zuiden tot zuidoosten. En dan wordt er uit die richting hele warme lucht naar onze provincie toegeblazen. Het gaat ook best wel droge lucht, dus het zal morgenmiddag ook best wel zonnig zijn in de provincie. En dan wordt het zelfs zomers warm met 25 tot lokaal zelfs 28 graden.
0: Ja.
2: Woensdag ook zo'n dag, een zomerse dag met 25 graden of nog wat meer. We starten dan zonnig, maar aan het eind van de dag passeert er een koufront en dat brengt dan veel bewolking en een aantal stevige buien met zich mee. Dus echt een aantal mooie zomerdagen krijgen we.
0: Ja, en het viel mij gisteren ook echt op dat het brandde niet zo op de huid. Het was gewoon echt lekker buiten.
2: Inderdaad, ja, het was zeer aangenaam gisteren. Een vleugje zomerweer hadden we gisteren in de provincie Gelderland. Echt, het voelde lekker aan. Veel zonneschijn, wat sluierwolken en ook vrij hoge temperaturen. De zon schijnt momenteel in de middag met UV-index 2 of 3. Dat is niet meer een zonkracht waarin je kan verbranden, maar gewoon lekker vitamine D op kan doen. Dus voor heel veel mensen is dat gewoon uitstekend eigenlijk.
0: Ideaal.
2: Okay. Ideaal, ja.
0: Tot over een uurtje?
2: Tot over een uurtje, Frank.
0: Afgesproken. Floris, dankjewel. En wij hebben natuurlijk zometeen na 7 uur, het is een maandag, even contact met onze sportcollega Jan Sommerijk om ons bij te laten praten over de sport in Gelderland van afgelopen weekend. Maar eerst Hans de Boy en een vrouw zoals jij. Het is 6 voor 7. Goedemorgen.

0: Een plek waar elke dag als vakantie voelt. Dat is wonen in het blauw aan de Oosterhoutse Plas bij Nijmegen. Luxe, drijvende watervilla's midden in de natuur. Kijk snel op woneninhetblauw.nl of bel Hans Jansen of de Bruinmakelaars.
1: Wente Tegels en Vloeren uit Winterswijk is niet voor niets de tegelspecialist. Maar ook voor sanitair en keukens kunt u bij ons terecht. Toptegels rechtstreeks af fabriek voor de laagste prijs. En desgewenst vakkundig gelegd. Voor de goedkoopste tegels, sanitair en keukens hoef je echt de grenzen niet over. Kijk en vergelijk. Wentestegelsenvloeren.nl.
0: Wonen in het blauw. De verkoop van de eerste 10 woningen is gestart. Kijk op woneninhetblauw.nl.
2: Friends and Family actie in Design Outlet Ochtrop Duitsland. Als lid krijg je 30% extra korting op de oude prijs. Van veel merken. Zoals PMA Legend, Opus en Playmobil. Nog tot en met vrijdag. Word gratis lid op designoutletochtrop.nl.
3: Radio Gelderland. Het nieuws van 7 uur.
4: Door Almegens met het NOS-journaal. Progressief Nederland wil dat abortus uit het wetboek van strafrecht verdwijnt. Pro-Kamerlid Vliegendhart komt met een initiatief wetsvoorstel. Nu is abortus strafbaar op enkele uitzonderingen na. Vliegendhart wil de schaamte rond abortus wegnemen.
5: Wat we zien, dat in de praktijk gelukkig de toegang op dit moment tot abortus voor een grote groep vrouwen goed is. Maar we zien ook nog steeds dat er ontzettend veel stigma op de zorg is, heel veel schaamte is. En dat wordt veroorzaakt door het feit dat abortus nog in het strafrecht staat.
4: Om er zeker van te zijn dat abortus zorgvuldig wordt uitgevoerd, moeten alle bestaande eisen daaraan gehandhaafd blijven, vindt Vliegendhart. Daarom wil ze dat abortus uitsluitend in zorgwetten wordt opgenomen. Van de ouderen die na een val bij de spoedeisende hulp terechtkomen, heeft bijna 80% ernstig letsel opgelopen, blijkt uit cijfers van Kenniscentrum Veiligheid NL. Afgelopen jaar zijn er naar schatting 124.000 ouderen bij de spoedeisende hulp beland. Vandaag begint een preventieweek waarin ouderen leren hoe ze een val kunnen voorkomen. Bij een Russische aanval op de Oekraïnse stad Kharkiv zijn 15 mensen gewond geraakt. Onder de gewonden zijn kinderen, meldt de burgemeester van de stad. Zou een bom zijn ingeslagen in een flatgebouw. In de Nations League heeft Griekenland een historische 0-1 zege geboekt op Duitsland. Het was voor het eerst dat de Grieken Duitsland wisten te verslaan. Volgens trainer Jurgen Klopp ontbrak het aan overtuiging bij de Duitsers en is het zijn taak om dat te verbeteren.
6: Ons had die overtuiging gefehlt. Dat moet man zo zeggen. Jetzt kan ik hier zitten hier en zeggen: we hadden meer overtuiging hebben moeten. We hadden ze niet. Also is mijn job ervoor te zorgen dat we het volgende keer meer overtuiging hebben.
4: Door de overwinning gaat Griekenland nu aan de leiding in de pool waar ook het Nederlands elftal in zit. Oranje won gisteravond van Servië. Het werd 1-2. Het weer in het noorden en westen wordt het een bewolkte dag met af en toe een bui. In het binnenland schijnt de zon geregeld. Het wordt 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Dankjewel. Verkeersinformatie. De A1 Apeldoorn-Amsterdam tussen Voorthuizen en Hoevelaken 6 minuten. De A2 Den Bosch-Utrecht tussen Hintom en Kerkdriel 8 minuten. En er wordt gewerkt ook op diezelfde A2 tussen Waardenburg en Knoopendel 1 minuut door wegwerkzaamheden. En de linker rijstrook die daar dicht zit. Op de A50 Arnhem-Os tussen Ewijk en Ravenstein 6 minuten vertraging.
8: Bij Woonboulevard Zutphen. Elke hoekbank is naar wens samen te stellen. Polaan 50 in Zutphen.
9: Hey, Wim hier van Uniek Slapen. Wilt u ook een bed dat omhoog en omlaag kan? Makkelijk schoonmaken en makkelijk opmaken? Nu tot 1000 euro terug voor uw oude bed. Een echt ouderwets familiebedrijf. Ga naar unieksslapen.nl.
10: Op zoek naar een persoonlijk en betaalbaar grafmonument? Gerritse Grafmonumenten biedt ruime keuze aan grafmonumenten in vele soorten en stijlen. Kom vrijblijvend langs voor inspiratie. Gerritse Grafmonumenten in Baak. Kijk op gerritsengrafmonumenten.nl.
9: Uniek Slapen. Altijd een winkel bij u in de buurt. Ga naar uniekslapen.nl.
11: De nieuwe Bed 2 TTA is er voor ondernemers.

0: anders zoals Bob. Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
1: Echt waar, joh?
0: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
2: Welke Toyota bedrijfswagen ik moest hebben voor de zaak? Oh, appje van een collega. Even puinrijden. Ben zo terug.
3: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee rij je de bedrijfswagen die bij je past en krijg je standaard tot 10 jaar garantie. Ontdek alle bedrijfswagens op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
4: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
5: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
4: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
5: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
3: Nu tot €7.900 voordeel op een volledig elektrische Toyota bedrijfswagen.
6: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
7: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
8: Goedemorgen Gelderland.

0: Vandaag een tweedeling qua weer. In het westen en het noorden is er bewolking en kans op regen. Terwijl bij ons in Gelderland de zon gaat schijnen. Het wordt 25 graden. Morgen nog veel warmere lucht bij ons in de provincie. Met mogelijk 29 graden. Het warmterecord kan worden gebroken. En ook woensdag, de laatste dag van september, uitzonderlijk warm. Daarna koeler en natter. Heb jij al gestemd op alle 1300goed.nl? Dat begint namelijk nou best wel een beetje spannend te worden. Dag 8 van in totaal 10 dagen dat jij kunt stemmen. En ik zie bijvoorbeeld Dick van Harskamp uit Barneveld. Die wil graag Chicago horen. Normaal en Suzy Quattro. Jos en Arnie Niels uit Gent kiezen voor de Drifters, de Nits en Doris. Oh, en Edith Bertel uit Arnhem wil onder andere de Beatles, Paul van Vliet en Wim Sonneveld. Nou, wat wil jij horen? We gaan 10 dagen lang de smaak van Gelderland draaien volgende maand. En hopelijk dus ook wat jij leuk vindt. Geef me even door. Alle 1300goed.nl. Geef ik je nu een overzicht van het Gelders nieuws van vandaag en de maandagochtendkranten. Twee Nederlandse sporters staan op de voorpagina. Demi Vullering werd in Canada eindelijk wereldkampioen wielrennen. Dat ging niet zonder gouden tranen. En Achterhoeker Max Meerdink schoot oranje in Servië met 2 doelpunten naar de eerste zege onder bondscoach Xavi. In Winterswijk hebben ze gisteravond extra hard gejuicht, want daar is Max geboren. Hij speelde jarenlang in de jeugd van de Graafschap. Zijn vader Martijn speelde trouwens ook ooit voor oranje. Dus het oranje shirt is geen onbekende in de wasmachine van moeder Meerdink. Steeds meer ouderen belanden na een val met ernstig letsel in het ziekenhuis. Vorig jaar moesten zo'n 124.065-plussers na een val naar de spoedeisende hulp. Vaak met een gebroken heup of hersenletsel. Ieder jaar valt ongeveer 1 op de 3 ouderen, samen zo'n 1 miljoen Nederlanders. Daarom begint vandaag de Valpreventieweek. Ouderen kunnen hun balans laten testen en krijgen tips om vallen te voorkomen op testjevalrisico.nl. De Gelderlander kopt dat de spoedposten van de huisartsen steeds meer telefoontjes krijgen van mensen die eerst hun klachten online hebben opgezocht en dan daar het advies kregen om voor de zekerheid toch maar even te bellen. De Telegraaf. De Telegraaf rekent voor dat je steeds sneller in de hoogste belastingsschijf belandt, ook als je helemaal niet rijk bent. Straks kan dat al gelden voor mensen die 1,5 keer modaal verdienen. En over een paar jaar vallen volgens de krant ook agenten, leraren en verpleegkundigen in dat toptarief. Op haar trui staat in grote letters Lady Trucker. En dat is niet voor niks. Ze begon als echt dieselmeisje. Maar tegenwoordig moet haar enorme vrachtwagen aan de stekker. En dat vraagt wel wat geduld. Want waar tanken een paar minuten duurt, staat een vrachtwagen al snel een uur aan de lader.
1: De 20-jarige Yara rijdt sinds een paar maanden op een elektrische wagen. En dat heeft zo zijn voordelen.
2: En je hebt, bijvoorbeeld met de stoelverwarming en stoelkoeling, je hebt eigenlijk alles er wel op zitten. Dus luxe dan luxe kan je de haast niet hebben.
1: Bij het transportbedrijf zijn ze al langer bezig met verduurzamen.
3: We hebben natuurlijk heel veel met diesel gedaan, maar we willen het heel graag nog lang blijven doen. Ja, en wij denken dat je dan moet verduurzamen. Dus wij krijgen gewoon steeds meer elektrische vrachtwagens.
4: Heb je een voorkeur?
2: Nee, dat eigenlijk. Ja, het was in het begin natuurlijk wel heel erg wennen. Maar nu ik eenmaal op deze rij, dan blijf maar lekker op deze rij.

0: The Streets of Philadelphia van Bruce Springsteen maakt het 17 minuten over 7. Goedemorgen. We hadden opluchting dit weekend, eindelijk opluchting. Een enorme opluchting kan ik wel stellen bij de Graafschap. Ze hebben weer gewonnen en ze zijn weer eens een keer geen hekkensluiter. En Max Meerdink, ik noemde het net al even, 2 doelpunten in oranje voor de spits uit Winterswijk. We gaan het hebben over de Gelderse sport van het weekend. Dat doen we met Jan Sommerdijk. Jan, laten we even beginnen met die wedstrijd tegen Servië met Max Meerdink. Hoe verrassend was het eigenlijk dat hij 2 keer scoorde voor het Nederlands elftal gisteravond?
1: Nou ja, kijk, hij is eigenlijk helemaal niet de eerste spits. Dat is Brian Brobbey. En hij werd er wel bijgehaald op een gegeven moment. Maar toen viel Brobbey weg en mocht hij al invallen. Dat deed hij al behoorlijk goed tegen Duitsland. Maar nu deze wedstrijd, ja, in de basis. En ja, toen viel Gakpo uit. Dat is de eerste penaltynemer. En toen kreeg Nederland de penalty. En toen kreeg hij dus de verantwoordelijkheid. En hij nam hem op een historische plek. Want ooit in dat doel is de Panenka gemaakt. Als je nog weet wat dat is voor oudere luisteraars. Ja. Dat is zo'n stift penalty. Hè? De eerste die dat ooit deed was Antonin Panenka. Dat is 50 jaar geleden.
0: En is op die stip gebeurd?
1: Dat gebeurde daar. Dus Meerdink nam dat risico niet, maar schoot hem wel gewoon goed in. Maar zijn tweede goal was nog veel knapper. Dat was de winnende. Ja, heel attente spitse goal was dat. Dus het is echt een man met intuïtie. En als we dan eens bedenken, een paar jaar geleden speelde hij nog voor Vitesse een half jaar. Op huurbasis van AZ. En toen kwam hij helemaal niet tot scoren. Dus die carrière is wel in een enorme stroomversnelling terechtgekomen.
0: Ja, later deze week nog naar Griekenland. We zijn zeer benieuwd. Hey, de Graafschap 1-0 gewonnen van FC Den Bosch. Dat is een enorme opluchting geweest. Dat was hard nodig.
1: Ja, want ze stonden laatste. Hè, dus dat was heel pijnlijk. En tot nu toe heel zwak seizoen. De laatste 4 wedstrijden op de Vijverberg, waar ze altijd normaal met dat publiek zo sterk zijn, verloren. Dus ook daar een keer winnen was heel prettig. Dus het was op alle mogelijke manieren welkom.
0: Was het een goede wedstrijd? Of nou, misschien wel iets minder belangrijk? Want
1: nee, dat is op dit moment helemaal niet belangrijk. Maar heel precies. Goed was het zeker niet. Nee. Nee. Alleen hadden ze de mazzel dat Den Bosch ook geen hoog niveau haalde. Verdedigend was het wel behoorlijk goed. Hè. Ze hebben de 0 gehouden. Weinig kansen weggegeven. Ja. En aanvallend was het rommelig. Ze hebben eigenlijk zeker de tweede helft niet het voetbal gespeeld waar ze eigenlijk voor staan met trainer Thomas Duivenvoorde. Want ze willen mooi verzorgd spelen en druk zetten voorin. Dat was helemaal niet aan de orde. Het was gewoon vrouwen en kinderen eerst die ballen wegrammen en dan maar op de counter wat proberen. Waar ze ook nog wel een paar kansen bij hadden. Maar het hield niet over. Maar niemand op de Vijverberg maalde erom. Ze waren hartstikke blij.
0: Ja, vooral opluchting dus.
1: Ja, zeker ook bij de trainer Thomas Duivenvoorde. Want ja, hij was toch een beetje de kroonprins van het trainerschilde. Hij moest het dan gaan doen. Nou, verwachtingen en misschien wel rechtstreeks promoveren. In ieder geval beter doen dan vorig jaar toen ze 4e waren. Dat werd allemaal uitgesproken in de voorbereiding. Maar ja, die spelers die hij wilde, die kwamen maar niet. De ervaren goede spelers hadden wel veel jeugdige talenten. Maar ja, dat liep dus totaal niet. Ja, en dan kom je op een gegeven moment die laatste plek terecht. Dat vond Thomas Duivenvoorde echt heel erg moeilijk.
2: Kijk, winnen is iets waar je soms bijna gewend raakt. Misschien als speler bij een club of als trainer. Maar ja, dit heeft me wel even met de neus op de feiten gedrukt. Dat zeker geen vanzelfsprekendheid is, hè, in het voetballen. En dat er allerlei omstandigheden kunnen zijn. Waardoor je het als team net even in een fase niet voor elkaar krijgt. En dat knaagde enorm aan me.
0: Ja, dat knaagde enorm. Dat is dus nu gekeerd met een 1-0. Gaat dit een vervolg krijgen of was het slechts mazzel?
1: Dat gaat volgende week in Eindhoven blijken. Daar moeten ze zaterdag spelen, uitwedstrijd. Maar er is in ieder geval een lichtpuntje. Want Mark Diemers is erbij gehaald. En dat is nou typisch de speler die ze eigenlijk al de hele tijd nodig hadden. Gewoon een ouderwetse spelverdeler die technisch heel goed is. Een leider. Hij ging meteen de lijn uitzetten. En toen hij erin kwam, ja, je zag gelijk het verschil. De rust in de ploeg. En alles wat hij aan de bal deed was gewoon ook van een andere orde dan wat alle anderen op het veld deden. Dus met Mark Diemers erbij, als hij dadelijk nog fit wordt om ook in de basis starten. En hij zegt dat kan volgende week waarschijnlijk al. Ja, dan gaat de Graafschap denk ik toch meteen beter voetballen. Kunnen andere spelers zich ook aan optrekken.
0: Hey, Vitesse dit weekend ook gespeeld. 2-0 verloren uit tegen Heracles. Kun je daar nog iets over zeggen? Of?
1: Ja, weet je, dat kan. Want kijk, Heracles is gewoon de koploper. Dat is de beste ploeg op dit moment in de eerste divisie.
0: Niet raar.
1: Nee, niet raar. Maar Vitesse had wel vrij weinig in te brengen. Het was niet best wat ze lieten zien. Dus de tweede helft stonden met 2-0 achter. Nou, dan mag je nog wel wat aanvallend verwachten. Nou, geen enkele kans gecreëerd. Dus dat was minder. Ja, Vitesse staat nog steeds op een behoorlijke positie. 8e. Een beetje op de plek waar de Graafschap zou willen staan. Daar staat Vitesse nu. Maar ook die moeten de komende weken even kijken of ze een beetje zich kunnen handhaven daar. Want ze hebben nog wat pittige tegenstanders. En ze mogen het laten zien.
0: Okay. Jan, dankjewel weer voor het bijpraten. En wij hebben natuurlijk ook op onze site de sportberichten samengevat. Daar kun je het ook allemaal nalezen. Hier op de radio zometeen. plaatdelict. Je maakt kans op een Radio Gelderland zaklamp als je weet over welk plaat het dossier gaat. Zometeen na Creedence Clearwater Revival. Dit is Down on the Corner. Het is 8 minuten voor 7:30. Goedemorgen.

0: En ondertussen komt er weer een stemlijstje binnen voor alle 1300 goed van Derek. Dankjewel, Derek. Helemaal goed. Down on the Corner, CGR was dat.
1: Plaatdelict.
0: Tijd voor plaatdelict.
2: De platenpolitie vraagt uw aandacht voor het volgende.
0: We behandelen vandaag een aangifte. Deze man heeft zich vrijwillig bij de platenpolitie gemeld en legt zonder enige druk een volledige bekentenis af. Als jij weet over wie ik het heb en welke plaat, dan maak jij misschien wel kans om gouden tipgever te worden. En dus een Radio Gelderland zaklamp te ontvangen. Deze man die zichzelf meldt met een bekentenis zegt dat er maar één vrouw is die hem werkelijk begrijpt en dat hij sinds haar komst een ander mens is geworden. Over zijn verleden wil hij geen misverstanden. De man die hij vroeger was, bestaat volgens hem niet meer. Voor deze nieuwe liefdeszaak bewaart hij al zijn aandacht uitsluitend voor haar. Nou, waarom is dit een aangifte? Hij zegt, ik ben schuldig. Schuldig aan de misdaad. Hij, de verdachte, vraagt zijn partner zelf plaats te nemen als rechter en jury. Het vonnis kan wat hem betreft meteen worden uitgesproken. Schuldig. En wat is dan die misdaad? Nou, hij houdt hopeloos veel van haar. Dus onvoorwaardelijke liefde met een volledige schuldbekentenis. De verdachte ziet af van hoger beroep. Hij lijkt zelfs opvallend tevreden met een levenslange veroordeling. En hiervoor zoeken wij een Amerikaanse rockband van hoogvliegers die in de jaren 70 groot zijn geworden met mix van rock, country en een sterke, meerstemmige zang. Dit nummer verschijnt pas later, 2007. En de tekst levert zelf de hele rechtszaak. Dus een bekentenis, een verdachte, een rechter en jury en uiteindelijk een misdaad die helemaal geen misdaad blijkt te zijn. Enig idee? Frank@gld.nl of een appje. Dan heb ik graag de titel en de artiest van je. Draai ik nu even een platenlicht van vorige week. Yves Berendsen, hebben we opgelost, hè? En verlangen.

0: Hun levenswerk mag niet verloren gaan. Hun kennis is onmisbaar. Maar wie neemt het straks van hen over? In Opvolger Gezocht zien we bijzondere Gelderlanders die hun vak, passie of ambacht willen doorgeven aan de volgende generatie. Opvolger Gezocht, elke vrijdag op TV Gelderland.
1: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AHA houdbare halfvolle melk voor, wat denk je, maar 82 cent. Meer prijzen raden? Speel het spel in de AHA-app en maak kans op tot 250 euro aan prijsfavorieten.
2: We hebben steeds langer zorg nodig. Om nu en in de toekomst goede zorg te kunnen blijven geven, zijn nieuwe manieren van zorg belangrijk. Nora leert hoe ze zelf haar bloeddruk kan meten.
3: Zo heb ik minder zorg nodig en blijf ik langer zelfstandig.
2: En Alex helpt zijn buurvrouw zich voor te bereiden op een gesprek met haar arts.
4: Zodat zij weet welke vragen ze wil stellen.
2: Ook in jouw omgeving zijn mensen bezig met nieuwe manieren van zorg. Kijk wat het beste bij jou past.
5: Onze nieuwe keuken is de ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop. Op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert van der Stad Keukens, Tegels en Sanitair uit Nijmegen alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
6: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
7: Oktober is woonmaand. Van woonkamer tot slaapkamer. Van keuken tot badkamer. Alles valt op zijn plek. Met aanbiedingen die je niet wilt missen. Ontdek het bij Woonboulevard Nijmegen.
8: Het is 1:08. Goedemorgen. Je luistert naar Radio Gelderland. In Hupsel is het 13,1. In Zaltbommel 15,9. Vandaag wordt het opnieuw vrij warm. Maximaal 23 graden. De zon schijnt geregeld. Er zijn ook veel wolken. Het wordt daarna uitzonderlijk warm. Morgen en woensdag 28 graden. De zon schijnt flink. De wind is matig uit het zuidoosten. Bij een motocrosswedstrijd in Hengelo is gisteren een deelnemer gewond geraakt na een val. De cross is met onbekend letsel naar het ziekenhuis gebracht. De wedstrijden werden tijdelijk stilgelegd, maar later weer hervat. En streekomroep VRMG heeft een lokale media award gewonnen voor de verslaghebbing van de grote natuurbrand bij de Harde afgelopen april. De jury van de award roemt de snelle, correcte en veelzijdige berichtgeving tijdens de brand die 4 dagen duurde. Meer Gelders nieuws lezen bij ons op de site gld.nl en in de Omroep Gelderland app. Verkeersinformatie dan van de ANWB. Ik lees voor vanaf 10 minuten of bijzonderheden. De A2 Den Bosch-Utrecht tussen Hintham en Waardenburg, 20 minuten. De linkerrijstrook is dicht tussen Waardenburg en Geldermalsen. Op de A28 is de afrit dicht tussen Ermelo en Strand-Nul door een kapotte vrachtwagen. De A50 Eindhoven-Arnhem tussen Os en Knoop het Bankhoef, 18 minuten. En tussen Valburg en Ravenstein, 11. Op de N311, dat is de provinciale weg Terlet-Wolfheze, tussen de aansluiting met de A50 en Schaarsbergen, 2 kilometer, maar dat kost je 17 minuten extra.
9: Een goede relaxstoel kost al gauw een paar duizend euro. Bij Zitcomfort hebben wij deze week tot wel 50% korting. Dezelfde stoel, dezelfde kwaliteit, maar dan goedkoper. Kom proefzitten in een van onze 5 filialen. Zitcomfort.nl.
10: Uw dak vakkundig laten koten? Dak- en schoorsteentechniek Engels en Zoon in Arnhem is een erkend ASPB-bedrijf. Professioneel onderhoud voor al uw dak- en schoorsteenwerkzaamheden in heel Gelderland. Meer info op schoorsteenveegbedrijfengels.nl.
9: Zitcomfort, met filialen in Elst, Bennekom, Barneveld, Apeldoorn en Zeist.
10: Uw dak vakkundig laten koten? Kijk op schoorsteenveegbedrijfengels.nl.
11: Wist je dat een kalfje dat net is geboren meteen bij de koe wordt weggehaald? Omdat er anders te weinig melk overblijft om te verkopen. Gelukkig sluiten steeds meer boeren zich aan bij Kalverliefde. Dat is melk van boeren die het kalfje wel bij de koe houden. Kalverliefde. Eerst het kalf, dan wij. Ga op zoek naar het roze pak bij Albert Heijn, Plus en Picnic.
12: Hey Remo!
13: Je draagt bij aan een beter milieu met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
14: Ontdek de volledig elektrische Volvo EX40. Verrassend veelzijdig, klaar voor ieder moment. Met een rijbereik tot 573 kilometer en Google Services voor optimaal gemak. De nieuwe EX40 is er vanaf €40.995. Boek een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
12: Hey, Remo!
13: Ontdek de voordelen van zacht water op remowaterontharders.nl.
15: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
16: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
17: Goedemorgen Gelderland.

0: Justin Timberlake en Can't Stop the Feeling. En zometeen plaatdelict. Hij is opgelost vooral door wat diehard plaatdelictrechercheurs van Radio Gelderland. Vooral mensen met al een sterretje achter hun naam. Maar dat zegt misschien nog alleen maar dat hij wat lastiger was vandaag. Dat zometeen. Eerst iets wat mij ook opvalt in de stad Arnhem. Vroeger trok je voor een dagje vissen echt met laars en een klapstoeltje naar de plas. Ergens buiten in de natuur. Nu gooien jongeren hun hengel gewoon over de schouder en vissen ze tussen de huizen, in de sloten en in de vijvers van hun eigen nieuwbouwwijk of midden in het centrum zelfs bij mij. Het heeft er zelfs een hippe Engelse naam bij gekregen.
1: Je pakt je fiets, je pakt je hengel, klein tasje met spullen, lekker licht op pad. Het is gewoon helemaal hip, een soort gamen aan de waterkant, zeg ik maar altijd.
2: Streetfishing is het helemaal onder de jeugd. Je pakt je hengel en gaat gewoon lekker vissen bij jou in de woonwijk.
3: In heel Nederland zie je dat elke stad die uitbreidt ook gelijk rekening houdt met het aanleggen van een mooi natuurlijk plaatje. Dus ja, voor de deur kun je bijna vissen vaak.
1: Compleet nieuw grachtenstelsel, nieuwe parkjes. Ja, dat is gewoon superleuk om te ontdekken wat hier allemaal te zwemt en te vangen is.
4: Je gaat toch een beetje proberen uit te vinden wat je moet doen, welke kleur je moet gebruiken. Of je aan de oppervlakte moet vissen of toch diep moet vissen. Het is altijd toch nog een soort hosseltje die je aan het doen bent. En dat maakt het vissen voor mij hartstikke leuk en interessant.
5: Heb je ook het idee dat vissen weer hipper wordt omdat het gewoon in de woonwijken kan?
6: Ja, eigenlijk wel. Want heel veel vrienden die doen het ook sinds kort.
7: En dan gaan we appen en dan spreken we soms af met elkaar om te vissen.
5: Ook naar school?
7: Ook naar school, zeker.
0: Ja, streetfishing dus. Een nieuwe trend. Je ziet ze inderdaad ook echt door de stad en bij mij in de straten gewoon lopen met de dengeltjes. Wie het zelf wil proberen, vanaf je 14e heb je meestal een vispas nodig. En die haal je bij een hengelsportvereniging. Voor jonge kinderen zijn er goedkopere jeugdpassen. Of ze vissen mee met de volwassene die er al eentje heeft. En wie niks vangt, heeft in elk geval een goed excuus om morgen gewoon weer te gaan. Ja, goedemorgen. Plaatdelict. De platenpolitie is weer zeer erkentelijk voor het meedenken vanochtend. Het muzikale misdrijf is opgelost en de dader is gepakt hoor. We hadden te maken met een verdachte die zijn geliefde vraagt zelf het vonnis uit te spreken. Hij beweert een compleet nieuwe man te zijn sinds zij in zijn leven kwam. Het is een man die smoorverliefd is op zijn partner en metaforisch bekend: ik ben schuldig. Schuldig aan de misdaad van het liefhebben. Hoewel de titel doet denken aan een duister misdaadverhaal, is het vooral dus een romantisch rocknummer waarin de zanger Joe Walsh zingt dat hij zijn wilde haren heeft verloren en zijn leven volledig wil toewijden aan zijn geliefde. En in de tekst vraagt hij haar om zowel rechter als jury te zijn en vervolgens verklaart hij zichzelf schuldig aan de misdaad van het houden van haar. You be the judge, you be the jury, I'm guilty of the crime of loving you, baby. Ja, nou. Welk nummer was dit? Er kwamen heel wat suggesties binnen. Maar niet zoveel suggesties met de juiste plaat. En onder de juiste inzendingen van dus ook de juiste titel en artiest. Eigenlijk vooral bekende namen. Dus rechercheurs die al eens een keer een gouden tipgever zijn geweest. Een Radio Gelderland zaklamp thuisgestuurd hebben gekregen. Sterker nog, van alle goede antwoorden heeft iedereen ook bijna wel een sterretje achter de naam. Dat betekent dat je al 2 keer het juiste antwoord hebt gegeven. En hier hebben we aan de lijn. Willem, goedemorgen.
8: Goedemorgen, Frank.
0: Ja, Willem uit Ulft, hè?
8: Ja, helemaal goed.
0: Als ik even kijk, volgens mij was jij een van de eerste platenlichtoplossers. Jij was in week 1 in januari was je er al bij, hè?
8: Je was de allereerste.
0: De allereerste, ja, nou zie ik het, ja. 5 januari van dit jaar. Jij was de eerste oplosser. Wat goed, zeg. Ja, dat is een eer. Ik praat niet iedere dag met iemand die er zo goed bij zit. En een sterretje achter je naam, want je hebt het al 2 keer opgelost. Dus dat betekent dat jij voor een 3de keer het juiste antwoord hebt vandaag. Jij gaat een pretpakketje van ons krijgen.
8: Nou, wat een feest.
0: Ja, nou, dat is toch lekker beginnen, zo'n nieuwe week.
8: Ja, zeker.
0: Hoe is de nul?
8: Nou, prima, ik ben net een beetje wakker. Dan luisteren we altijd even naar naar Omroep Gelderland, naar het laatste licht. En daarna dan is het stap een beetje uit, ontbijt en onder de douche.
0: Ja, ja, nou, dan ben je er goed scherp bij vanochtend.
8: Ja.
0: Want wie zoeken wij?
8: De Eagles.
0: Ja.
8: En het nummer Guilty of the Crime van het album Long Road Out of Eden.
0: Kijk, ik krijg het album er ook nog even bij gratis vermeld. Wat goed zeg. Ja, helemaal goed. Guilty of the Crime, The Eagles. Ik ga hem voor je draaien. Kun jij aan je ontbijt beginnen?
8: Ja, ga ik doen.
0: Dag Willem.
8: Oké.
0: Hoi.
9: De Platenpolitie dankt u voor uw medewerking.

0: Guilty of the Crime, de Eagles. En ook Jan Woudenberg, Corine Alkerk, Willy, Hans Visser, ook zij hadden het vanochtend goed hoor. Dus dank voor het meespelen weer met Plaatdelict. Heb je nou een tip voor ons voor een nieuw Plaatdelict voor morgen of verderop deze week? frank@gld.nl of een appje met dus de titel en artiest en waarom wat volgens jou een Plaatdelict is. Maar je mag ook de plaatselijke politie bellen natuurlijk.
1: Zaak gesloten.
0: Ja, en dan... Oh, nee, geen Lois Lane. Even het weer natuurlijk. Want Floris Lefever zit voor ons klaar. Goedemorgen.
2: Frank, een hele goede morgen.
0: Wat een bijzondere week hebben wij voor de boeg.
2: Een zeer bijzondere week inderdaad, want we krijgen te maken met een vleugje zomerweer. Ongekende temperaturen voor de tijd van het jaar staan voor ons klaar. Normaal is het overdag zo'n 16 of 17 graden en gaan we eigenlijk een beetje over naar de herfst. Een winderig weertype zou je eerder verwachten in deze periode. Maar daar zitten we eigenlijk heel ver vanaf, want we krijgen te maken met hele warme lucht vanuit Zuid-Europa. Vandaag is een beetje een overgangsdag. We zitten tussen twee luchtsoorten in. En dat betekent dat we vandaag veel wolkenvelden kunnen verwachten. Daaruit kunnen ook enkele buien ontstaan. Misschien lokaal ook met onweer daarbij. Maar in het oosten van het land, dus in de regio rondom de Achterhoek, daar blijft het waarschijnlijk op de meeste plaatsen vaker droog. De zon schijnt daar geregeld. En daar liggen de temperaturen met 22 of 23 graden op een zeer aangenaam niveau ook.
0: Ja, het klinkt allemaal heel mooi. Er komt dus een hele warme lucht onze kant op deze dagen.
2: Inderdaad. Ja, vanavond en vannacht moeten we nog wel rekening houden met een aantal buien. Misschien valt er lokaal ook flink wat regenwater naar beneden. Maar morgenochtend trekt die band met bewolking en buien via het midden naar het noorden van het land weg. Klaart het breed op. De zon komt er morgenmiddag echt fantastisch bij in onze provincie. En onder invloed van die matige wind uit het zuiden wordt er dus hele warme en droge lucht aangevoerd. Met een hele forse temperatuurstijging als gevolg. Morgenmiddag de zomerse temperaturen in heel Gelderland van 25 tot de top zelfs 28 graden in de Achterhoek. Dat zijn echt ongekende waarden voor de tijd van het jaar, Frank.
0: Ja, en gaat er woensdag dan nog warmer worden of niet?
2: Ja, een beetje vergelijkbaar warm. Het wordt misschien ook zelfs een beetje drukkend warm. Oh ja. Door een hogere luchtvochtigheid. Flink wat zonneschijn tijdens de ochtenduren. Maar in de loop van de middag neemt dan de bewolking toe. En dan stijgt aan het eind van de dag ook de kans op een aantal buien. Maar voor die buien uit nog zomerse waarden van 25 tot lokaal 28 graden in Gelderland. Dus ja, dat zijn echt nogmaals zeer bijzondere waarden. Vanaf donderdag krijgen we een overgang naar een minder warm weertype. We schakelen dan over naar een graad of 20. Nog steeds zeer zacht voor de tijd van het jaar. En daarbij moeten we dagelijks rekening houden met een aantal buien. Maar de zon krijgt ook geregeld ruimte om te schijnen. Dus eigenlijk helemaal niet zo verkeerd voor de tijd van het jaar dus.
0: Nee toch? Nee. Oké, dankjewel. Ik wil dit eigenlijk over een uurtje nog een keer horen.
2: Gaan we doen, Frank. Tot straks.
0: Afgesproken. En nu mogen ze wel. Ze stonden al te trappelen, de zusjes. Lois Lane, Takes a Million.
3: I think

0: De herfst is begonnen. Tijd om je interieur op te fleuren met warme kleuren en prachtige bloemen. Kom naar Tuincentrum Bloemendaal in Drempt en ontdek de magie van het seizoen.
1: Gun jezelf het comfort van een prachtig interieur en een gezonde nachtrust. Bij Betting Wonen in Bredevoort vind je de mooiste meubelen en slaapsystemen van topkwaliteit. Onze experts helpen je persoonlijk bij het maken van de juiste keuze. Betting Wonen in Bredevoort. Voor een interieur waar je jarenlang van droomt.
2: Last van spataderen, krampen of vermoeide of onrustige benen? Kom dan op 10 oktober naar onze open dag voor een vrijblijvend onderzoek. Kijk op waalkliniek.nl voor meer informatie en het aanmelden voor een gratis onderzoek.
1: Betting Wonen in Bredevoort. Voor meer informatie kijk op bettingbredevoort.nl.
3: Herkenrad Fietsplaza nodigt u uit om kennis te komen maken met onze uitgebreide collectie op het gebied van e-bikes. Ervaar het verschil in comfort op onze testbaan en laat u verrassen door een testrit. Onze haal- en brengservice maakt alles helemaal compleet. Wij ontzorgen u met 100% services en kwaliteit. Herkenrad Fietsplaza, de e-bike specialist van de regio.
4: Friends and Family actie in Design Outlet Ochtrop Duitsland. Als lid krijg je 30% extra korting op de outletprijs van veel merken. Zoals PMA Legend, Opus en Playmobil. Nog tot en met vrijdag. Word gratis lid op Design Outlet Ochtrop.
5: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
6: Dorald Megens met het NOS-journaal. Het is voor consumenten te onduidelijk hoe computergestuurde prijzen...
4: Tot en met vrijdag. Word gratis lid op Design Outlet Ochtend.
5: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
6: Dorald Megens met het NOS-journaal. Het is voor consumenten te onduidelijk hoe computergestuurde prijzen tot stand komen. Dat zegt de autoriteit Consument en Markt na onderzoek.

0: Nederland wil dat abortus uit het wetboek van strafrecht verdwijnt. Pro-Kamerlid Lisa Vliegendhart komt met een initiatiefwet om het in zorgwetten op te nemen. Want abortus is volgens Pro geen misdaad en hoort daarom niet in het strafrecht. Het is aan de vrouw om erover te beslissen, niet aan de strafrechter of aan artsen. Nu is abortus strafbaar op enkele uitzonderingen na. Bij een asielzoekerscentrum in Eindhoven heeft brand gewoed. Die brak vanochtend door nog onbekende oorzaak uit in een tent op het terrein van het AZC. Voor zover bekend is niemand gewond geraakt. Alle ongeveer 150 bewoners van het Eindhovense opvangcentrum zijn uit voorzorg geëvacueerd en buiten opgevangen. Hulpdiensten delen warmtedekens uit. Wielrenner Mathieu van der Poel kan goed leven met de bronzen medaille die hij haalde bij de wegwedstrijd op de wereldkampioenschappen. Volgens Van der Poel heeft hij er alles aan gedaan om kampioen te worden en is dat helaas niet gelukt.
1: Ja, je weet het nooit. Ik denk, als ze daarachter wat twijfelen, ze geven ons iets meer tijd, dan is het zeker mogelijk. Maar ja, uiteindelijk komen ze terug en scheelt het eigenlijk nog niet veel. Maar ja, toen moest ik wel gokken.
0: De titel ging naar de Amerikaan McNulty, die solo over de streep kwam. Het weer, in het noordwesten en westen veel bewolking met af en toe een bui. Aan zee kan veel regen vallen, dan wordt het 18 tot 20 graden. In het binnenland geregeld zon, daar stijgt de temperatuur naar 23 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Schat, wat doen we met die wilde haag en knotwilgen achter de schuur?
3: Geen idee, snoeien?
2: Dan ben ik jaren bezig. Ik laat het wel door Veldhuizen Groen en Graafwerk doen.
3: Veldhuizen wie?
2: Groen en Graafwerk. Zij knotten en snipperen machinaal. Geen klus is te gek. Kijk maar eens op groenengraafwerk.nl. Ik laat de experts het werk doen. Dan gaat het ook lekker snel.
3: Top, gaan wij iets leuks doen.
4: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Garvo. Voer naar mijn hart. Kijk op garvo.nl.

0: uit jouw regio.
1: Ik ben Nicole Vlonden. De Schipbeekbrug en de Bolksbeekbrug op de N346 tussen Lochem en Goor worden vervangen, omdat zij het einde van hun levensduur hebben bereikt en in de toekomst niet meer aan de veiligheidseisen voldoen. De werkzaamheden duren van 28 september tot en met april 2027. In die periode is de N346 tussen Lochem en Goor afgesloten voor doorgaand verkeer. Er zijn twee omleidingsroutes waarbij weggebruikers rekening moeten houden met 15 tot 20 minuten extra reistijd. Woningen en bedrijven in de directe omgeving blijven wel bereikbaar. Bronkhorster jongeren van 6 tot 18 jaar kunnen dit najaar gratis kennis maken met veldrijden. Op 7 oktober geeft profielrenner Joris Nieuwenhuis bij ZAMC in Zelhem een kliniek waarin deelnemers verschillende veldrijtechnieken leren. Jongeren van 11 tot 18 jaar die verder willen, kunnen aansluiten bij de Kasteel Cross Challenge. Tijdens 5 trainingen bereiden zij zich voor op hun eerste veldrijwedstrijd tijdens de 22e Kasteel Cross in Vorden op 3 januari 2027. Een geschikte fiets is gewenst, maar voor deelnemers zonder fiets zijn beperkt fietsen en helmen te leen. Aanmelden voor de kliniek kan tot 5 oktober. Inwoners, ondernemers, scholen en verenigingen in de gemeente Lochem kunnen nog tot en met 16 oktober gratis een boom aanvragen via de actie 1 boom mot kunnen. De gemeente stelt maximaal 600 bomen beschikbaar. In het buitengebied kiest, levert en plant de Agrarische Natuurvereniging het Onderholt een passende boom in overleg met de grondeigenaar. In de dorpskernen haalt de grondeigenaar de boom zelf op en plant deze. De bomen worden vanaf december geplant of opgehaald. De actie is bedoeld om Lochem groener te maken en de biodiversiteit te versterken. En dit was alweer een overzicht van het nieuws uit de Achterhoek.
0: Het weer in de regio.
2: Vandaag hebben we te maken met wolkenvelden, maar ook zonnige perioden. We zitten nog in de wat warmere luchtsoort, wat meer naar het noordwesten van Nederland. Daar is de lucht wat koeler, is meer bewolking, kan ook een bui vallen. Bij ons lijkt het de hele dag droog te blijven. En met de zon erbij kan het dan 23 tot 24 graden worden. De wind daarbij is over het algemeen zwak tot matig. Vanavond en begin van de nacht kan er een enkele bui vallen, ook in het oosten, maar de meeste plaatsen houden het droog en dan koelt het af naar een graad of 16. En dinsdag wordt met een zuid- tot zuidoostenwind warme lucht aangevoerd. Het is zonnig, het is droog. Het kwik zal oplopen naar 27 tot lokaal 28 graden en verder blijft het ook droog. Woensdag wordt ook een warme en vrij zonnige dag in eerste instantie. Later is er wel wat meer bewolking, maar voor die tijd loopt de temperatuur ook nog op naar 27 graden. Maar in de avond en de nacht na de donderdag vallen enkele buien met kans op onweer. En ook donderdag hebben we daar meer te maken, vooral hier in het oosten van het land. De temperatuur erbij die zit in de nacht naar de donderdag op een graad of 18. En donderdag komt met die buien de koelere lucht binnen en dan is het 's middags droog met een graad of 20. Vrijdag en het weekend blijft het ook zo goed als droog met 20 tot 21 graden. En hebben we aardig weer, want de zon die schijnt ook geregeld. En de temperaturen liggen dan rond de 20 tot 21 graden.
0: Verkeersinformatie.
3: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De files van de ochtendspits nemen geleidelijk aan wat af. Op de A2 Den Bosch richting Utrecht er staat nog een lange file tussen Rosmalen en Waardenburg 11 kilometer met een half uur vertraging. Van Utrecht naar Den Bosch op de A2 bij Beest 4 met daar maximaal 10 minuten op onthoud. A28 van Zwolle naar Amersfoort tussen Strand Nulde en Knoopend Hoevelaken 5 kilometer file. De vertraging is daar 10 minuten. A50 Arnhem richting Os tussen Knoopend Valburg en Ravenstein langzaam rijden over 9 kilometer met ruim 10 minuten op onthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Garvo. Voer naar mijn hart. Kijk op garvo.nl.
1: Deze week kijken we terug op een geslaagd boer zoekt stalseizoen met boer Gert in Woperijs. Gert, hoe heb jij dit avontuur beleefd?
2: Als een erg fijne tijd. Eerst zie je alleen de bouw van de stal. Ja, en dan kom je binnen. Man, man, man. Dan word je pas

0: totaaloplossing voor de agrarische sector. Woprijs.nl. Tijd maar weg.
1: Zoek je werk dat wel om jouw leven heen past? Dan zit je goed bij Facility Groep Nederland. Je werkt in de regio, op tijden die jou uitkomen en voor een goed salaris. Geen gedoe, wel duidelijkheid, waardering en een team dat weet van aanpakken. Goed geregeld schoonmaakwerk. Bekijk de vacatures en solliciteer vandaag nog. Facility Groep Nederland. Werk dat om jouw leven heen past.
2: Zal ik je eens een geheimtje verklappen? Sinds we samen zijn, gaat Woprijs nu ook de mestopslag verzorgen. Woprijs.nl. Tijd maar weg.
1: Werk in jouw buurt. Uren die bij jou passen. En een goed salaris? Bekijk de vacatures en solliciteer direct. Facility Groep Nederland. Werk dat om jouw leven heen past.
3: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
4: Dooral Negens met het NOS-journaal. In de eerste helft van dit jaar tankten Nederlandse automobilisten vaker over de grens. Uit cijfers van de Nederlandse bank blijkt dat het aantal pinbetalingen met een vijfde is gestegen. Dat leverde Belgische en Duitse tankstations net over de grens 25 miljoen euro extra op. Het ligt voor de hand dat de hogere benzineprijzen in Nederland een rol speelden, ziet ook DNB. Zo kost een liter benzine in Duitsland vaak zo'n 25 cent minder. En in België is een liter benzine ongeveer 50 cent goedkoper dan in Nederland. Het systeem van computergestuurde prijzen is te ondoorzichtig, vindt de autoriteit Consument en Markt. Bij vliegtickets worden soms voor hetzelfde ticket tientallen prijzen gehanteerd. Met grote België is een liter benzine ongeveer 50 cent goedkoper dan in Nederland. Het systeem van computergestuurde prijzen is te ondoorzichtig, vindt de autoriteit Consument en Markt. Bij vliegtickets worden soms voor hetzelfde ticket tientallen prijzen gehanteerd met grote onderlinge verschillen, vertelt de ACM.
5: Wat we het meeste zien zijn prijzen.

0: nemen. Want abortus is volgens Pro geen misdaad en hoort daarom niet in het strafrecht. Het is aan de vrouw om erover te beslissen, niet aan de strafrechter of aan artsen, zegt Vliegend Hart. In een tent op het terrein van het asielzoekerscentrum in Eindhoven heeft vanochtend brand gewoed. 150 bewoners van het centrum moesten daarom allemaal naar buiten. Brandweer heeft het vuur snel kunnen blussen. Voor zover bekend is er niemand gewond geraakt. Het weer in het noordwesten en westen is het een bewolkte dag met soms een bui. Direct aan zee kan het soms flink regenen. Het wordt een graad of 19 daar. In het binnenland vaker zon en 23 graden. In Limburg kan het 25 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
1: Verkeersinformatie.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits lost geleidelijk aan op. Op de A2 Den Bosch richting Utrecht. Daar rijdt het verkeer nog langzaam. Tussen Rosmalen en Waardenburg 10 kilometer met zo'n 20 minuten vertraging. A15 van Nijmegen naar Gorkum. Tussen Knopendijl en de afrit Arkel 4 kilometer met daar een kwartier op onthoud. A28 van Zwolle naar Utrecht. Tussen Harderwijk en Nijkerk 4 kilometer file. Verderop tussen Nijkerk en Amersfoort 6. In totaal is de vertraging daar 20 minuten. A50 Arnhem richting Os tussen knooppunt Valburg en Ravenstein. Langzaam rijden over 8 kilometer. Het oponthoud is 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Op zoek naar bedrijfskleding die echt indruk maakt? Maak kennis met Frederiks Bedrijfskleding. Of je nu in de bouw, de horeca of de zorg werkt, wij hebben de perfecte collectie voor jouw bedrijf. Persoonlijk advies, een passessie op locatie en bedrukking. Alles wordt geregeld. Frederiks Bedrijfskleding levert kwaliteit en service waarop je kunt vertrouwen. Maak vandaag nog een afspraak op frederiksbedrijfskleding.nl en kleed ook jouw bedrijf voor succes.
4: Discus Molenkamp is de leukste dierenspeciaalzaak van de Achterhoek. Heb je een hond, kat, knaagdier, vogel of vis? Kom dan eens langs bij Discus Molenkamp in Zelhem. Hier vind je alles wat jouw huisdier nodig heeft. Tegen scherpe prijzen en met het beste advies. Kom snel naar de leukste dierenspeciaalzaak in de Achterhoek. Discus Molenkamp in Zelhem. Oh ja, je maatje mag natuurlijk gezellig mee.
3: Wil jij in je vrije tijd net zo strak bijlopen als op je werk? Bij Frederiks Mannenmode vind je een uitgebreide en stijlvolle collectie. Ontdek de nieuwste trends in onze winkel in Hengelo Gelderland.
5: L&B Vorden. Al meer dan een halve eeuw vakmanschap in tractoren, land- en tuinbouwmachines. Kwaliteit gegarandeerd. Als dealer van topmerken KHIH, Steyr en Puttinger. Ook voor onderhoud ben je aan het juiste adres.
6: En dat maakt het verschil in het veld.
5: Meer weten? Kijk op lnbvoorde.nl voor meer info. Een goede boer, groot of klein, wet dat hij bij LNB Vorden moet zijn.
7: Vanaf 2 oktober opent Meisjes van Greve haar deuren aan de Stationsstraat 30 in Zelhem. Ontdek onze mooie collectie wollen vesten, leren tassen en accessoires, stoere outdoor laarzen, sfeervolle woonaccessoires en leuke cadeaus. Natuurlijke producten, met aandacht en zorg voor u uitgezocht. Nieuwsgierig geworden? Kom gezellig binnen en laat u verrassen. Meisjes van Greve, Stationsstraat 30 in Zelhem.
8: Wist u dat ze werkelijk van alles hebben bij Eugelink in Hengelo? Kozijnen, prachtige veranda's en uitstekende zonweringen. Eigenlijk te veel om op te noemen.
9: Ja. Ze hebben ons ook perfect geholpen daar bij Eugelink. Je merkt gewoon de kwaliteit. We konden nergens slagen. Maar die jongens, die hebben er verstand van.
8: Dus voor comfort om het huis, gaat u naar Eugelink. Aan de Bleekstraat 12 in Hengelo Gelderland.
10: Wie heeft jullie geholpen met die nieuwe waterinstallatie?
11: Verheij uit Toldijk laten komen.
10: Rijden die met die blauwe werkbusjes?
11: Ja, en naast watertechniek doen ze ook installatiewerk en elektra. Die jongens kunnen alles.
10: Handig, want ik kan nog wel wat hulp gebruiken hier.
11: Mooi, zij ook.
12: Verheij Toldijk, sterk in techniek, thuis in het buitengebied. Verheij Toldijk zoekt nieuwe collega's. Bekijk de vacatures op verheijtoldijk.nl.
13: Feest vieren of een vergadering of workshop organiseren midden in de natuur aan de voet van de Lochemse Berg? Kom naar de Heksenlaak voor al uw feesten en partijen tot 450 personen. Kijk op heksenlaak.nl.
14: Echte barbecuers kiezen voor vleesboerderij Garretsen in Toldijk. Ze hebben het beste vlees van eigen varkens en lokaal opgegroeide runderen. Daarnaast kun je je pakketten zelf samenstellen.

0: Tellen. Met de lekkerste salades, sauzen, stokbroden, servise, bestek en natuurlijk een barbecue. Vleesboerderij Garretsen in Tolwijk. Geen gedoe, dat is alles. Vleesboerderijgarretsen.nl.
1: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Garvo. Voer naar mijn hart. Kijk op garvo.nl.

0: Radio Ideaal Agenda.
1: Elke eerste zaterdagmiddag van de maand staan de deuren van het Sifon Innovatiecentrum wagenwijd open voor workshops en rondleidingen langs de diverse kabinetten van het IJzermuseum onder de noemer Drutech. Tussen 1 en 5 uur is er van alles te zien, te beleven en te doen. Op zaterdag 3 oktober kan men kiezen uit één of meerdere van de vele workshops en kennismakingen. Er zijn verschillende tijdsloten beschikbaar voor kennismaking met smeden, 3D-printen, VR-bril en droomvliegen, emailleren en houtpuzzels maken. In de afbramerij, het gebouw waar het Sifon Innovatiecentrum op het Dru Industriepark is gevestigd, bevinden zich ook enkele kabinetten met thema's van het Nederlands IJzermuseum. Tickets zijn verkrijgbaar via de website van Sifon Innovatiecentrum.
0: Radio Ideaal.
2: Heb je een tip voor onze redactie? Mail dan naar redactie@radioideaal.nl.

0: verkeersinformatie.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits lost nu snel op. Op de A1 Apeldoorn richting Amsterdam. Daar rijdt het verkeer nog langzaam tussen Stroeg en Hoevelaken. 4 kilometer met 10 minuten vertraging. A15 van Nijmegen naar Gorkum. Tussen Knopendijl en de afrit Arkel 7 kilometer met een half uur oponthoud. Dat komt door bergingswerkzaamheden. A50 Arnhem richting Os tussen Knopend Valburg en Ravenstein 7 kilometer met daar 10 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Radio Ideaal Agenda.
1: Dit jaar is het 90 jaar geleden dat het Forens Mannenkoor werd opgericht. In 1936 werd de basis gelegd voor het Forens Mannenkoor. Het was toen een koor van werknemers van de toenmalige NPO Rijwielfabriek, gevormd ter gelegenheid van de opening van de nieuwe fabriekshal. Omdat het zingen de mannen wel goed beviel, besloten ze om hiermee door te gaan. Het koor telt momenteel 38 leden en staat sinds 2015 onder leiding van Christel Gwenhoff. Op 10 oktober verzorgt het Forens Mannenkoor een jubileumconcert. Dit gebeurt in de Sint-Martinuskerk in Baak, omdat de Christus Koninkerk te Vorden niet meer beschikbaar is. Aan dit concert wordt medewerking verleend door het strijkersensemble Antonio en Cleo Vlogman, die onlangs te horen was in The Voice of Holland. De aanvang op 10 oktober van het concert is 19:30. Toegangskaarten zijn vanaf 10 september te koop bij Bruna Vorden. Het is de gewoonte dat een jaar getrakteerd. Het Forens Mannenkoor nodigt daarom alle inwoners van Vorden die in 1936 geboren zijn uit om dit concert gratis bij te wonen.
0: Radio Ideaal. Organiseer jezelf een evenement of activiteit? Stuur jouw agendabericht naar redactie@radioideaal.nl.

0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Garvo. Voer naar mijn hart. Kijk op garvo.nl.
1: Dag buurvrouw.
2: Hey buurman.
1: Wat ziet je woning er weer schitterend uit zeg.
2: Dank je, mooi hè. Zeg, wanneer laat jij eigenlijk je woning door Harmse voegwerken en reinigingstechniek opknappen? Harmse verzorgt naast professionele gevelreiniging namelijk de complete renovatie en restauratie van je woning. Kijk maar op harmsevoegwerken.nl.
3: Bij Tuincentrum Bloemendaal in Drempt vind je alles voor een groene en bloeiende tuin. Maar ook alles voor in en om je huis. Planten, bloemen, accessoires en meer. Kom naar Tuincentrum Bloemendaal in Drempt en laat je inspireren en verrassen.
4: Een huis is meer dan vier muren. Het is comfort, rust en zekerheid. Daarom bouwt Oosthuis aan Doetinchem prefab woningen met de kwaliteit van echte woningbouw. Voor mantelzorg, vakantie of permanente bewoning. Gebouwd in eigen bouwhal, hoogwaardig afgewerkt en klaar voor de toekomst. Duurzaam, doordacht en zonder concessies aan kwaliteit. Uw thuis begint bij Oosthuis. Kijk op oosthuis.nl.
5: De herfst is begonnen. Tijd om je interieur op te fleuren met warme kleuren en prachtige bloemen. Kom naar Tuincentrum Bloemendaal in Drempt en ontdek de magie van het seizoen.

0: een slechte vacht, problemen met de huid of geregeld maag- en darmklachten? Wanneer je hond daar last van heeft, kan andere voeding de oplossing zijn. Total Bite Fresh is er speciaal voor overgevoelige honden van alle rassen en leeftijden. Ga voor meer advies naar de dierenspeciaalzaak van de Achterhoek, Discus Molenkamp in Zelhem. Oh ja, je maatje mag natuurlijk gezellig mee.
1: Een goed gesprek aan de stamtafel onder het genot van een potje bier. Lekker ouderwets dineren met heerlijke wijnen. Met je vrienden een bierproeverij met keus uit meer dan 100 speciaalbieren. Maar ook je bruiloftsfeest of jubileum in de sfeervolle zaal of biertuin. Dat allemaal in het normaalste café in de Achterhoek. Café de Tol, het Angewoon Weert.
2: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
3: Ties van Kesteren met het NOS-journaal. Nederlandse automobilisten denkt in de eerste helft van dit jaar vaker over de grens. Uit cijfers van de Nederlandse Bank blijkt dat het aantal pinbetalingen met 20% is gestegen. Dat leverde Belgische en Duitse tankstations net over de grens 25 miljoen euro extra op. Het ligt voor de hand dat de hogere benzineprijzen in Nederland een rol speelden, ziet ook DNB. Zo kost een liter benzine in Duitsland vaak zo'n 25 cent minder. En in België is een liter benzine ongeveer 50 cent goedkoper dan in Nederland. Bij een asielzoekerscentrum in Eindhoven heeft brand gewoed. Die brak vanochtend uit in een tent op het terrein van het AZC. Voor zover bekend is niemand gewond geraakt. Alle ongeveer 150 bewoners van het Eindhovense opvangcentrum zijn uit voorzorg geëvacueerd en buiten opgevangen. Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend. Het is voor veel mensen te onduidelijk hoe computergestuurde prijzen tot stand komen. Dat zegt de autoriteit Consument en Markt na onderzoek. De autoriteit keek vooral naar de prijzen van vliegtickets, maar zegt dat het voor veel meer producten geldt. Bij vliegtickets kunnen tot 35 verschillende prijzen worden gehanteerd. En die liggen soms 40% hoger dan het gemiddelde. De ACM zegt dat Consument en Markt na onderzoek. De autoriteit keek vooral naar de prijzen van vliegtickets, maar zegt dat het voor veel meer producten geldt. Bij vliegtickets kunnen tot 35 verschillende prijzen worden gehanteerd. En die liggen soms 40% hoger dan het gemiddelde. De ACM zegt dat de verschillen te groot zijn en dat consumenten daardoor onzeker worden.

0: Direct aan zee kan het soms flink regenen. Het wordt daar een graad of 19. In het binnenland vaker zon en 23 graden. En in Limburg kan het 25 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
1: Verkeersinformatie.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A2 van Utrecht naar Den Bosch staat file tussen Knoopendijl en de afrit Kerkdriel 7 kilometer met 10 minuten vertraging. Door een stilgevallen vrachtwagen is de rechterrijstrook dicht. A15 van Nijmegen naar Gorkum tussen Knoopendijl en de afrit Arkel 6 kilometer file. En daar is de vertraging een kwartier. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Help, is er nog een locatie waar ik naartoe kan voor mijn verjaardag? Hé, hey, wat zie ik hier? Boldiek.nl? Oh, echt? Oh, de mogelijkheden zijn echt eindeloos. Jubilea, bruiloften, verjaardagen, zakelijke vergaderingen. Bij de Boldiek wordt elke bijeenkomst speciaal. Oh, dit is zo fijn. Alles wordt tot in de puntjes verzorgd. Ik weet het. Ik ga naar de Boldiek. Ontdek jij ook de mogelijkheden op boldiek.nl?
4: Wil je dat jouw boodschap echt gehoord wordt? Adverteer op Radio Ideaal. Bereik duizenden luisteraars. De focus volledig op jouw merk. Jouw boodschap rechtstreeks in de oren van de Achterhoeker. Zet vandaag nog jouw bedrijf in de spotlights. En bezoek radioideaal.nl/adverteren.
3: Zin in een gezellige zomerborrel? Bestel onze foodtruck of kom naar onze sfeervolle locatie voor een volledig verzorgde barbecue of borrel. Helemaal tot in de puntjes geregeld. Kijk snel op boldiek.nl.
5: Bijt u nog met vertrouwen in een appel? Pijn in de mond, bloedend tandvlees of losse tanden maken onzeker. Bij Bronckhorst Tandartsen staat een team met alle specialismen voor u klaar. Van implantaten tot een comfortabel klikgebit. Er wordt gezocht naar de oplossing die past. Zet vandaag de eerste stap. Plan een afspraak via bronckhorsttandartsen.nl. Zeker van uw mond, zeker van uzelf.
4: Zet vandaag nog jouw bedrijf in de spotlights. En bezoek radioideaal.nl/adverteren.
6: Midden in Zelhem geniet je van een lunch, diner of borrel bij Eetcafé De Groes. Heerlijke huisgemaakte gerechten uit de klassieke Franse keuken. Geserveerd door de meest vriendelijke bediening. Zowel gezellig binnen als buiten op het verwarmde terras beleef je het genieten. Proef de smaak van Zelhem. Kom naar De Groes. Bij ons kan het allemaal.
7: Van een praktische hatchback tot een sportieve coupé. Bij Garage Terink vind je altijd rond de 50 occasions in allerlei merken, prijsklassen, kloppende historie en BOVAG-garantie. Ook voor service en onderhoud van je auto ben je bij Garage Terink aan het juiste adres. Kijk op garageterink.nl of kom naar de Boeningsteeg tussen Zelhem en Doetinchem. Achterhoekse gemoedelijkheid en met verstand van zaken. Garage Terink.
8: Door Heijem Weer. Werkplaatsdeal bevestigt het keer op keer. De groothandel voor industrie en bouw. Voor onder meer ijzerwaren, boren en gereedschappen. Tisteintjes uit Zelhem. Hij heeft het. Werkplaatsdeal. IJzersterk in bevestigingswerk.

Week. Ja, ik zie dat we weer een hele mooie week tegemoet gaan deze week. Want als ik kijk naar de temperaturen deze week, dan is het toch nog wel een hele fijne nazomer. Terwijl de herfst alweer zo'n week aan de gang is. Niets mis mee, zou ik zo zeggen. En waar ook niets mis mee is, is de fijne feel-good music die we weer hebben de komende twee uur hier op Radio Ideaal in de muziekservice met nu Mac Anthony en You Sang To Me. Goedemorgen, welkom.

0: Ja, weer hele mooie pareltjes die kwamen voorbij. Onder andere Mark Anthony, You Sang To Me. Een speekplutter, een nieuwe Nederlandstalige van Flair. Die heette Door Het Oog Van De Nacht. En zojuist uit de jaren 70. Die knallen van Peter Frampton en Show Me The Way. Ja, heb je ook zo'n hekel aan een gele toiletbril? Ja, als je toiletbril erg vies is, hebben we zo dadelijk voor jou een melding om 5 manieren te doen om hem weer stralend wit te krijgen.
1: De muziekservice.

Ja, we gingen terug in de tijd, alweer 1983. De formatie Toontje Lager met Net als in de film met zanger Erik Meesie. Die trouwens weer volop optreedt, deze Erik Meesie. En al zijn nummers van Toontje Lager weer ten gehore brengt. Goed, ik zei het net al. Heb je een gele toiletbril? 5 manieren om hem weer stralend wit te krijgen. Nou, hou je vast. Op nummer 5 is de tandpasta. Ja, breng de tandpasta aan op de gele delen van de wc-bril en wrijf dat in met een zachte doek. Spoel het af met water. En dan is die weer heel mooi schoon schijnbaar. Je kunt het ook doen met de zuiveringszout en citroensap. Daar kun je een pasta van maken. En dan in delen opbrengen op de toiletbril. Op de toiletbril en laat dat ongeveer dan een half uur inwerken en afspoelen met water. Ook is azijn mogelijk. Week een doek in delen van de toiletbril. Laat het ongeveer 1 uur zitten en veeg het vervolgens af met een schone doek en water. Je kunt het ook nog combineren trouwens met de baking soda en mengelen moet van maken. Of bleekmiddel. Ook op de gele delen aanbrengen van de toiletbril. Enkele minuten laten inwerken en afspoelen met water. En als laatste, die vind ik wel heel opmerkelijk, dat is overspray. Ik bedoel, ik heb nog nooit geen afbakbroodjes op een wc-bril. Nee, lijkt me ook niet zo fris. Maar goed, het staat wel. Het voordeel van overspray is namelijk dat je deze er heel makkelijk op spreidt. Spuit een dikke laag onder de wc-deksel. Laat dat dan 10 minuten intrekken. En veeg het uiteindelijk weg met een oude spons. En vergeet de onderkant niet. Nou ja, ziet je de gele urine uit de deksel wegtrekt. Nou, ik vind het op deze morgen geen fris onderwerp. Nee, ik ga door snel met muziek.

0: Nieuws uit jouw regio.
1: Ik ben Nicole Vlonden. De Schipbeekbrug en de Bolksbeekbrug op de N346 tussen Lochem en Goor worden vervangen, omdat zij het einde van hun levensduur hebben bereikt en in de toekomst niet meer aan de veiligheidseisen voldoen. De werkzaamheden duren van 28 september tot en met april 2027. In die periode is de N346 tussen Lochem en Goor afgesloten voor doorgaand verkeer. Er zijn twee omleidingsroutes waarbij weggebruikers rekening moeten houden met 15 tot 20 minuten extra reistijd. Woningen en bedrijven in de directe omgeving blijven wel bereikbaar. Bronkhorster jongeren van 6 tot 18 jaar kunnen dit najaar gratis kennis maken met veldrijden. Op 7 oktober geeft profwielrenner Joris Nieuwenhuis bij ZAMC in Zelhem een kliniek waarin deelnemers verschillende veldrijtechnieken leren. Jongeren van 11 tot 18 jaar die verder willen, kunnen aansluiten bij de Kasteel Cross Challenge. Tijdens 5 trainingen bereiden zij zich voor op hun eerste veldrijwedstrijd tijdens de 22e Kasteel Cross in Vorden op 3 januari 2027. Een geschikte fiets is gewenst, maar voor deelnemers zonder fiets zijn beperkt fietsen en helmen te leen. Aanmelden voor de kliniek kan tot 5 oktober. Inwoners, ondernemers, scholen en verenigingen in de gemeente Lochem kunnen nog tot en met 16 oktober gratis een boom aanvragen via de actie 1 boom mot kunnen. De gemeente stelt maximaal 600 bomen beschikbaar. In het buitengebied kiest, levert en plant de Agrarische Natuurvereniging het Onderholt een passende boom in overleg met de grondeigenaar. In de dorpskernen haalt de grondeigenaar de boom zelf op en plant deze. De bomen worden vanaf december geplant of opgehaald. De actie is bedoeld om Lochem groener te maken en de biodiversiteit te versterken. En dit was alweer een overzicht van het nieuws uit de Achterhoek.
0: Het weer in de regio.
2: Vandaag hebben we te maken met wolkenvelden, maar ook zonnige perioden. We zitten nog in de wat warmere luchtsoort, wat meer naar het noordwesten van Nederland. Daar is de lucht wat koeler, is meer bewolking, kan ook een bui vallen. Bij ons lijkt het de hele dag droog te blijven. En met de zon erbij kan het dan 23 tot 24 graden worden. De wind erbij is over het algemeen zwak tot matig. Vanavond en begin van de nacht kan er een enkele bui vallen, ook in het oosten, maar de meeste plaatsen houden het droog en dan koelt het af naar een graad of 16. En dinsdag wordt met een zuid- tot zuidoostenwind warme lucht aangevoerd. Het is zonnig, het is droog. Het kwik zal oplopen naar 27 tot lokaal 28 graden en verder blijft het ook droog. Woensdag wordt ook een warme en vrij zonnige dag in eerste instantie. Later is er wel wat meer bewolking, maar voor die tijd loopt de temperatuur ook nog op naar 27 graden. Maar in de avond en de nacht na de donderdag vallen enkele buien met kans op onweer. En ook donderdag hebben we daar meer te maken, vooral hier in het oosten van het land. De temperatuur erbij die zit in de nacht na de donderdag op een graad of 18. En donderdag komt met die buien de koelere lucht binnen en dan is het 's middags droog met een graad of 20. Vrijdag en het weekend blijft het ook zo goed als droog met 20 tot 21 graden. En hebben we aardig weer, want de zon die schijnt ook geregeld. En de temperaturen liggen dan rond de 20 tot 21 graden.

terug naar de eind jaren 80. Eventjes een hart onder de riem steken voor deze zanger René Vroeger, die toch weer kampt met die hele vervelende ziekte. Just Say Hello was een van zijn grote hits uit de jaren 80. Het is weer zover. Wij gaan naar onze verjaardagskalender toe. En dat allemaal op deze fijne maandag, 28 september. Als ik heel snel geteld heb, dan denk ik een stuk of zes die voorbij komen. Vandaag is jarig een Nederlandse zangeres. En ja, ook jurylid. Ja, en ze zat in deze hele fijne meidengroep. En je kent ze natuurlijk, ja. Ja, ongetwijfeld hun grootste hit. De Dolly Dots. Zangeres Angela Groothuizen vandaag jarig. Ze wordt 67 jaar. En dan hebben we nog een Amerikaanse zangeres die vandaag jarig is. Ze had een prachtig nummer. En een joekel van een hit met dit nummer.

Ja, blijft toch een geweldig nummer, hoor. De zangeres Jennifer Wesch. En zij wordt vandaag 66 jaar. Vlaamse actrice, zangeres en musicalster Vera Mann. Die viert vandaag haar 63ste verjaardag. En dan is ook nog vandaag jarig Leonie ter Braak, televisiepresentatrice. En zij wordt 46 jaar. Amerikaanse popzangeres en vooral actrice Hilary Duff, 39 jaar. En als laatste in de lijst, een Nederlandse zangeres. Ja, misschien niet zo heel bekend, maar ik zal er toch nog wel eventjes iets van laten horen, deze. Get me out of here. Toch bekend, hè? Jawel, het is Esmee Dentis. Zij wordt vandaag 38 jaar. Nou, ik zeg op deze fijne maandag iedereen weer natuurlijk van harte gefeliciteerd.

Door de Republica met de Ready to Go. Nog niet helemaal, want we zijn na 11 nog een uurtje bij je terug in deze muziekservice. Hier op maandag bij Radio Ideaal. Wij gaan er in ieder geval wel uit met nog een hele leuke Nederlandstalige. En dat was een kleine 4 jaar geleden een aardige grote hit voor deze zangeres. 1 keer live gezien, ze is goed, goede stem. Hier is Maan en Golband en de Stiekem.

0: water, licht. Allemaal eerste levensbehoeftes. Stel je voor dat dit er even niet is. Wat doe je dan? Dan ga je naar Gotink Installatie. Want Gotink Installatie is dé moderne en veelzijdige totaalinstallateur voor de hele Achterhoek. Kijk maar eens op gotinkinstallatie.nl of kom naar onze showroom in Hengelo, Gelderland. Tot snel.
1: Hemu, bouw- en montagebedrijf. Al 25 jaar een begrip in de Achterhoek. Van verbouw tot nieuwbouw staan onze allround bouwspecialisten altijd voor je klaar. Hoogwaardige kwaliteit, of het nu gaat om advies of de daadwerkelijke bouw en oplevering. Ons Hemu-team staat er steiger om aan de slag te gaan met jouw bouwproject. Hemu, een stevige fundering voor jouw volgende project. Bezoek hemu.nl en start samen.
2: De Covic, ook voor sloopwerkzaamheden. Van makkelijk tot moeilijk bereikbare plaatsen. Tevens veilig en milieukundig puinbreken op locatie. De Covic, de juiste machines, deskundig personeel en jarenlange ervaring. De Covic, altijd vertrouwd.
3: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
4: Ties van Kesteren met het NOS-journaal. Voor de Tweede Kamer zijn vanochtend zo'n 50 dolomina's samengekomen voor een protest. Ze eisen dat abortus uit het wetboek van strafrecht wordt gehaald. Progressief Nederland heeft daarvoor een initiatiefwet ingediend. Deze werd vanochtend ook overhandigd aan de protesterende dolomina's. Volgens de actiegroep NPRO is abortus geen misdaad en hoort het daarom niet in het strafrecht. Zij vinden dat het aan de vrouw is om daarover te beslissen. In de eerste helft van dit jaar tankten de Nederlandse mobilisten vaker over de grens. Uit cijfers van de Nederlandse Bank blijkt dat het aantal pinbetalingen met een vijfde is gestegen. Dat leverde Belgische en Duitse tankstations net over de grens 25 miljoen euro extra op. Ligt voor de hand dat de hogere benzineprijzen in Nederland een rol speelden, ziet ook DNB. Zo kost een liter benzine in Duitsland vaak zo'n 25 cent minder. En in België is een liter benzine ongeveer 50 cent goedkoper dan in Nederland. In het Belgische dorp Idergem is een jongen van 17 opgepakt voor moord. Gisteravond werden in een huis twee lichamen gevonden. Volgens de Vlaamse omroep VRT zou de jongen zijn moeder en zus hebben gedood met een bel. Waarom is nog niet duidelijk. De Belgische politie is een onderzoek gestart naar de moord in Idergem. Zangeres Taylor Swift is gisteravond opnieuw in de prijzen gevallen tijdens de MTV Video Music Awards in Los Angeles. Ze ontving de prijs voor beste videoclip van het jaar voor haar nummer The Fate of Ophelia. Swift is daarmee de meest bekroonde artiest in de geschiedenis van de muziekprijzen van MTV. Zangeres Taylor Swift is gisteravond opnieuw in de prijzen gevallen tijdens de MTV Video Music Awards in Los Angeles. Ze ontving de prijs voor beste videoclip van het jaar voor haar nummer The Fate of Ophelia. Swift is daarmee de meest bekroonde artiest in de geschiedenis van de muziekprijzen van MTV. De oeuvreprijs was voor Nirvana. De overgebleven bandleden eerden de overgebleven

0: bij Facility Groep Nederland. Je werkt in de regio, op tijden die jou uitkomen en voor een goed salaris. Geen gedoe, wel duidelijkheid, waardering en een team dat weet van aanpakken. Goed geregeld schoonmaakwerk. Bekijk de vacatures en solliciteer vandaag nog. Facility Groep Nederland. Werk dat om jouw leven heen past.
1: Je sluit af, je rijdt weg, maar blijft het ook veilig? Bij Securtech Nederland kennen ze de waarde van zekerheid. Voor je woning, bedrijf of terrein. Met camera's, alarmsystemen en sterke hekwerkoplossingen. Praktisch, professioneel en op maat. Ook voor veilige opslag van bijvoorbeeld fietsaccu's denkt Securtech mee met veilige, slimme oplossingen. Dichtbij vanuit Zelhem, nuchter en vertrouwd. Securtech Nederland. Maximale veiligheid voor uw woning, bedrijf en terrein. Plan vrijblijvend advies via securtechnederland.nl.
0: Werk in jouw buurt. Uren die bij jou passen. En een goed salaris? Bekijk de vacatures en solliciteer direct. Facility Groep Nederland. Werk dat om jouw leven heen past.
2: Na het bal gaan alle meisjes van het land het schoentje passen. Er is maar één schoentje. Voor één meisje.
3: Ze kunnen beter meteen naar Schoenmode Hermans in Hengelo, Gelderland of Winterswijk gaan. Want daar hebben wij voor iedereen een schoen die past. Eerlijke en duurzame schoenen voor dames en heren. In verschillende wijdte, maten en prijsklassen.
2: In dat geval, Schoenmode Hermans.
1: Een camera, alarm, hekwerk of veilige opslag voor je fietsaccu? Securtech Nederland levert advies en oplossingen op maat. Ga naar securtechnederland.nl.
4: Vanaf 2 oktober opent Meisjes van Greve haar deuren aan de Stationstraat 30 in Zelhem. Ontdek onze mooie collectie wollen vesten, leren tassen en accessoires, stoere outdoor laarzen, sfeervolle woonaccessoires en leuke cadeaus. Natuurlijke producten met aandacht en zorg voor u uitgezocht. Nieuwsgierig geworden? Kom gezellig binnen en laat u verrassen. Meisjes van Greve, Stationstraat 30 in Zelhem.
3: Bij Schoenmoeder Hermans werken ze samen met verschillende podotherapeuten in de regio. Graag tot ziens in Hengelo, Gelderland of in Winterswijk.
5: Hewu, bouw- en montagebedrijf. Al 25 jaar een begrip in de Achterhoek. Van

Rond 1991 kwam die uit, deze van The Crowded House en The Weather With You. Tot 12 uur nog de muziekservice hier op Ideaal. Dat doen we elke ochtend tussen 10 en 12. En ja, misschien zit je momenteel wel aan de thee, koffie, boterham. Smakelijk. Misschien ben je gewoon op het werk of ben je in de auto onderweg ergens naartoe. Wij zorgen elke ochtend voor de fijne muziek hier bij Ideaal. Doen we nu ook met een gezellige Nederlandstalige. Kun je nog even lekker meezingen. 1981, we gaan terug in de tijd. Benny Nijman en zijn

houten muur. De eenzaamheid die drijft hem voort. Dat is vaak wat men van hem denkt. Is niet getrouwd, heeft geen gezin. Zijn bed blijft koud de hele nacht. En ook zijn flat is vast een bende.

Hij trouwde voor zijn goed fatsoen. Hij heeft er heel wat van geleerd. Nee, echt, hij zou het nooit meer doen. Hij kon niet zus, hij mocht niet zo.

aan de goalless ijs. En we gaan even naar een nieuwsfeitje doen waar dit misschien wel bij past. Want die mensen met brandwonden, die hadden het misschien ook wel cold als ijs nodig gehad. Want we gaan naar een nieuwsfeitje toe van afgelopen week. Namelijk op een buurtfeest in het Groningse dorp De Willep. Daar waren verschillende mensen gewond geraakt. Een getuige zegt tegen RTV Noord dat iemand ethanol op een vuurkorf gooide. Daardoor ontstond een explosie met een hele grote steekvlam, wat leidde tot paniek. Volgens de getuigen zijn twee van de gewonden met ernstig letsel naar het ziekenhuis gebracht. Er kwam ook een traumahelikopter om hulp te bieden. Andere gewonden die zouden in woningen in de buurt onder de douche zijn gezet om hun brandwonden te koelen. De politie die heeft een jerrycan in beslag genomen voor onderzoek. Er waren enkele tientallen mensen op het buurtfeest.

Ja, we hadden zojuist het nieuwsfeitje. Ja, ik doe dat normaal altijd wat later in dit programma. Maar goed, het kwam even op het pad. Dus we hebben het nieuwsfeitje in ieder geval al gehad. Mo, die hadden we met Blijven Rijden. En zojuist uit de jaren 90. I Wanna Be The Only One, formatie Eternal. Met nu terug naar een hele grote nummer 1 hit in 1981. En het blijft een mooi nummer om steeds weer te horen. Anita Meijer en Why Tell Me Why. When

and Fire met zangeres Joni Kaagman. Helaas een tijdje geleden overleden. Je hoorde de Memories, een grote hit voor hen in 1972. Ja, alweer zo lang geleden. Goed, het nieuwsfeitje dat hadden we al ietsjes eerder gehad. Ik heb nog wel iets van, wat is het gezondste fruit om elke dag te eten? Ja, men zegt dan variatie, variatie. Nou, onder andere kiwi, aardbeien of sinaasappel is altijd goed voor veel vitamine C. Bramen of frambozen voor wat extra vezels. Banaan voor kalium en makkelijk beschikbare koolhydraten. En een appel of peer als simpele tussendoortje.

0: Ja, deze die kwam even op ons pad. Lang niet meer gehoord. Cigala met de Melody. En Guns N' Roses met de Paradise City.
1: De muziekservice. De drijfveer van de dag.

De formatie Melee met Build to Last. Ik hoop dat je de afgelopen twee uur er weer van genoten hebt met de muziek. Natuurlijk in de muziekservice elke ochtend tussen 10 en 12. Dinsdag morgen vroeg om 10 uur, dan melden we ons weer met een nieuwe frisse lijst van muziek. En voor nu zeg ik een hele fijne dag gewenst. Geniet nog even van onze fijne muziek hier bij Radio Ideaal. Met nu terug naar de jaren 80, ILO. Vooruit Electric Light Orchestra en de Twilight.

0: Een uitvaart is geen dag uit het leven, maar een heel leven in één dag. Daarom verdient die dag alle aandacht. Na een overlijden komt er veel op je af. Christina luistert, staat naast je en neemt je stap voor stap mee. Met rust, aandacht en één vertrouwd gezicht. Uitvaartbegeleiding Christina. Laat het afscheid passen bij het leven. Uitvaartchristina.nl.
1: Deze week kijken we terug op een geslaagd Boer zoekt stalseizoen met boer Gert en Woperijs. Gert, hoe heb jij dit avontuur beleefd?
2: Als een erg fijne tijd. Eerst zie je alleen de bouw van de stal. Ja, en dan kom je binnen. Man, man, man. Dan word je pas

0: totaaloplossing voor de agrarische sector. Woprijs.nl. Tijd maar weg.
1: Ook kinderen hebben hun herinneringen. Een tekening voor oma, iets moois op de kist voor opa. Christina geeft ook kinderen ruimte om op hun eigen manier afscheid te nemen. Uitvaartbegeleiding Christina. Uitvaartchristina.nl.
2: Een slechte vacht, problemen met de huid of geregeld maag- en darmklachten? Wanneer je hond daar last van heeft, kan andere voeding de oplossing zijn. Total Bite Fresh is er speciaal voor overgevoelige honden van alle rassen en leeftijden. Ga voor meer advies naar de dierenspeciaalzaak van de Achterhoek, Discus Molenkamp in Zelhem. Oh ja, je maatje mag natuurlijk gezellig mee.
3: Zal ik je eens een geheimtje verklappen? Sinds we samen zijn, gaat Woprijs nu ook de mestopslag verzorgen. Woprijs.nl. Duid maar weg.
4: Wilt u een topspeler van uw automaat? Kom langs bij de Hogevoort Car Care. Het adres voor allround autoverzorging. Uniek in kwaliteit, service en snelheid. U vindt ons in Zelhem, Doetinchem en op www.dehogevoort.nl.
5: Wist u dat u ook voor werkkleding en werkschoenen bij Goossens Atomica in Hengelo moet zijn? Wij zijn het adres voor onder andere broeken, truien, overalls en jassen. Maar u vindt bij ons ook veiligheidskleding in de kleuren oranje en geel. En dit is RWS gekeurd. Wij verkopen de topmerken Havep, Sturvik, Tricorp, Gevavi en Griesport. Kom langs bij Goossens Atomica in Hengelo. Het adres waar service nog bovenaan staat. En laat u verrassen door het uitgebreide assortiment.
6: Schat, de oprit is echt bult en gat.
7: Dan laat ik het wel aanleggen door Veldhuizen Groen en Gaafwerk.
6: Veldhuizen wie?
7: Groen en Gaafwerk. De specialist in aanleg van terras, opritten en parkeerplaatsen. Echte vakmannen daar. Kijk maar op groenengraafwerk.nl. Want voor een mooi terras, groot of klein, moet je bij Groen en Graafwerk zijn.
6: Ja. Bel nou maar. Het had al af kunnen zijn.
8: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
9: Ties van Kesteren met het NOS-journaal. De veiligheid en leefomstandigheden van jongeren in jeugdgevangenissen moet snel verbeteren. Die oproep doen inspecties aan de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid. Jongeren in jeugdrichtingen zijn nu de dupe van steeds verdere versobering van de zorg en behandelingen. Ook het onderwijs en hun dagprogramma staan onder druk, zeggen de inspecties. De problemen komen door te weinig personeel en een tekort aan plekken in de jeugdgevangenissen. In de Thaise hoofdstad Bangkok zijn duizenden mensen geëvacueerd vanwege het noodweer van de afgelopen dagen. In een paar dagen tijd is net zoveel regen de druk, zeggen de inspecties. De problemen komen door te weinig personeel en een tekort aan plekken in de jeugdgevangenissen. In de Thaise hoofdstad Bangkok zijn duizenden mensen geëvacueerd vanwege het noodweer van de afgelopen dagen. In een paar dagen tijd is net zoveel regen gevallen als normaal in een hele maand september zou vallen. Straten zijn overstroomd en duizenden

0: De Rotterdamse politie heeft bij de grote verkeerscontrole aan de voet van de Erasmusbrug 214 boetes uitgedeeld. Vooral maaltijdbezorgers, fatbikes en mensen op een elektrische step kregen er een vanwege gevaarlijk rijgedrag en geluidsoverlast door knetterende uitlaten. Ook zijn een aantal fatbikes en steps in beslag genomen. Naast het uitdelen van boetes werden er tijdens de controle in Rotterdam ook 5 mensen opgepakt voor drugsbezit of voor heling. En ook moest iemand nog een celstraf uitzitten. Het weer, vooral in het westen enkele buien, in de rest van het land geregeld zon. Het wordt 20 graden langs de kust tot 24 in het oosten van het land. Morgen begint bewolkt, later vaker zon en 23 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Zoek je werk dat wel om jouw leven heen past? Dan zit je goed bij Facility Groep Nederland. Je werkt in de regio, op tijden die jou uitkomen en voor een goed salaris. Geen gedoe, wel duidelijkheid, waardering en een team dat weet van aanpakken. Goed geregeld schoonmaakwerk. Bekijk de vacatures en solliciteer vandaag nog. Facility Groep Nederland. Werk dat om jouw leven heen past.
2: Midden in Zelhem bevindt zich een heerlijk stukje Italië. Pizzeria Gelateria Attraverso. Geen doorsnee pizza's, maar echte Napolitaanse. Gemaakt met het beste 24 uur deeg en verse traditionele ingrediënten. Gebakken in een echte Napolitaanse houtoven. En geen gewone ijsjes, maar premium Italian gelato van Meno di Ciotto. Proef de smaak van Italië in Zelhem. Kom naar Pizzeria Gelateria Attraverso. Bij ons kan het allemaal.
1: Werk in jouw buurt. Uren die bij jou passen. En een goed salaris? Bekijk de vacatures en solliciteer direct. Facility Groep Nederland. Werk dat om jouw leven heen past.
3: We zouden deze commercial zo kunnen beginnen.
4: Howdy folks, koop nu je tweedehands auto bij autobedrijf Berendsen.
5: Of zo.
6: Yo, onderhoud, APK en banden. Je weet toch, bij autobedrijf Berendsen moet je
3: Ja, we doen het allemaal, maar niet op die manier. Wij zijn laagdrempelig, betrouwbaar en klantgericht. Wij helpen je met je auto. Wij zijn autobedrijf Berendsen Zelhem. Maak nu online een afspraak op autobedrijfberendsen.nl.
7: Nederland telt tal van bekende schilders. Arnie Schilder, Nick Schilder, ach, ga zo nog maar even door. Toch is er één schilder die anders is dan alle andere schilders. Regelink Schildersbedrijf in Keijenborg. Een traditionele schilder waar vakmanschap nog vooraan staat. Een schilder voor onderhoud, nieuwbouw of verbouw. Geen verwaande kwasten, alleen maar topmerken. Achterhoeks vakmanschap. Niks meer, niks minder. Regelinkschildersbedrijf.nl. Gewoon goed.
8: Oosthuis zoekt vakmensen die houden van hout. Mensen die houden van afwisseling, kwaliteit en mooi werk maken. Dus zoek jij geen standaard productiewerk, maar echt vakwerk? Kijk dan op oosthuis.nl.

0: Radio Ideaal Agenda.
1: Kinderboerderij De Schouw in Zutphen staat op 3 oktober in het teken van Dierendag. Van 1 tot 4 uur zijn er voor kinderen en gezinnen verschillende activiteiten rond dieren en natuur. Bezoekers kunnen onder andere konijnen en cavia's knuffelen, op zoek gaan naar insecten met een speciale zoekkaart en knutselen in het thema kriebeldiertjes. Ook is er een speurtocht met foto's en opdrachten waarin de Sint-Walburgerskerk en insecten centraal staan. Een bijzonder onderdeel van de middag is de onthulling van een insectenhotel in de vorm van de Sint-Walburgerskerk. Het bouwwerk is gemaakt op de houtwerkplaats van Activion. Daar maken cliënten onder andere insectenhotels, vlinderhotels en vogelhuisjes. Het idee ontstond om een insectenhotel te maken dat herkenbaar is voor Zutphen. De keuze viel op de Walburgerskerk. Om 2 uur op 3 oktober wordt het insectenhotel officieel onthuld. Stefan Vliet, cliënt van Trajectum, maakte het bijzondere bouwwerk. De ezels kunnen van 2:30 tot 3:30 worden geknuffeld en geborsteld. Ook zijn er voermomenten om 3 uur en 3:45. De kinderboerderij is gratis toegankelijk. Voor sommige activiteiten wordt een vergoeding van €2,50 gevraagd.
0: Radio

0: uit jouw regio.
1: Ik ben Nicole Vlonden. In de Lambertiekerk werd zaterdag een uitvaartsbeurs georganiseerd door Uitvaartzorg Kremer. Bezoekers konden zich op een laagdrempelige en warme manier oriënteren op de mogelijkheden rond een persoonlijk afscheid. Ongeveer 30 ondernemers en standhouders presenteerden onder meer rouwvervoer, asbestbestemmingen en verschillende rituelen. Muziek, waaronder zang van Marisse den Bakker, zorgde voor een passende sfeer. De organisatie kijkt terug op een geslaagde en waardevolle dag. Bij de Hammelvee Clubcross in Hengelo is een deelnemer gevallen en met onbekend letsel naar het ziekenhuis gebracht. Een traumahelikopter werd opgeroepen, maar later ook weer afgezegd. De organisatie legde de motocross na het incident tijdelijk stil. De wedstrijden werden later weer opgepakt. Hoe het ongeluk gebeurde, is niet bekend. De Oldtimerdag werd afgelopen weekend bij Museum Smedekink in Zelhem georganiseerd. Oldtimer-tractoren maakten eerst een toertocht door Zelhem en het buitengebied richting Doetinchem. 'S Middags waren de tractoren bij het museum te bewonderen. Bezoekers konden daarnaast genieten van oude ambachten, hobbydemonstraties, vers gebakken broodjes en bolussen. De Graafschap heeft met 1-0 van FC Den Bosch gewonnen en boekte daarmee na 4 thuisnederlagen weer een overwinning op de Vijverberg. De club verliet ook de laatste plaats in het betaald voetbal. Trainer Thomas Duivenvoorde is opgelucht. Tactische aanpassingen zorgden voor meer stabiliteit. En voor het eerst dit seizoen hield de Graafschap de nul. Nieuwkomer Mark Diemers maakte als invaller direct indruk met rust, leiderschap en 3 gecreëerde kansen. De ploeg wil de overwinning gebruiken om meer vertrouwen op te bouwen en het thuisveld weer tot een lastige plek voor tegenstanders te maken. Na de wedstrijd van de Graafschap tegen FC Den Bosch ontstond ook onrust. Vanuit het uitvak werd bier naar thuissupporters gegooid en na afloop waren er opstootjes waarbij mogelijk met stoelen is gegooid. 2 stewards raakten gewond. De politie zette de ME in om mensen te laten vertrekken. Een 31-jarige man uit Doetinchem werd aangehouden op verdenking van opruiing en zit nog vast. En dit was alweer een overzicht van het nieuws uit de Achterhoek.

0: Radio Ideaal Agenda.
1: Zaterdag 17 oktober organiseert de Bibliotheek Doetinchem van 11 tot 3 uur de Dag van de Achterhoekse Schrijvers. Tijdens deze bijzondere dag, naar een idee van Agnes Westerhof, krijgen schrijvers uit de Achterhoek in Gelderland de kans om hun werk te presenteren aan een breed publiek en in contact te komen met lezers uit de regio. De bibliotheek nodigt zowel amateur als professionele schrijvers uit die eigen werk hebben gepubliceerd. Deelnemers krijgen een compact presentatietafel waar ze hun boeken kunnen tonen en verkopen. Bezoekers kunnen gedurende de dag vrij binnenlopen en kennis maken met het uiteenlopende aanbod van regionale auteurs. Met de Dag van de Achterhoekse Schrijvers wil Bibliotheek Doetinchem lokaal schrijftalent een podium bieden en de verbinding tussen schrijvers en lezers uit de regio versterken. Ben jij schrijver uit de Achterhoek of Gelderland en heb je eigen werk gepubliceerd? Meld je dan aan via de agenda op biebnieuws.nl. Er is ruimte voor maximaal 25 auteurs. De Dag van de Achterhoekse Schrijvers is zaterdag 17 oktober bij de bibliotheek in Doetinchem van 11 tot 3 uur en de kosten zijn gratis.
0: Radio Ideaal

0: Op zoek naar bedrijfskleding die echt indruk maakt? Maak kennis met Frederiks Bedrijfskleding. Of je nu in de bouw, de horeca of de zorg werkt, wij hebben de perfecte collectie voor jouw bedrijf. Persoonlijk advies, een passessie op locatie en bedrukking. Alles wordt geregeld. Frederiks Bedrijfskleding levert kwaliteit en service waarop je kunt vertrouwen. Maak vandaag nog een afspraak op frederiksbedrijfskleding.nl en kleed ook jouw bedrijf voor succes.
1: Feest vieren of een vergadering of workshop organiseren midden in de natuur aan de voet van de Lochemse Berg? Kom naar de Heksenlaak voor al uw feesten en partijen tot 450 personen. Kijk op heksenlaak.nl.
0: Wil jij in je vrije tijd net zo strak bijlopen als op je werk? Bij Frederiks Mannenmode vind je een uitgebreide en stijlvolle collectie. Ontdek de nieuwste trends in onze winkel in Hengelo Gelderland.
2: Zin in een lekkere snack op elke plek? Dan moet je bij ons zijn. WD Snacks en Frietjes in Zelhem maakt met mobiele snackwagens elke verjaardag, jubileum, bedrijfsfeest of kermis tot een ware happening. Benieuwd naar de mogelijkheden of wilt u meer van onze evenementenservice weten? Kijk dan op wdsnacks.nl.
3: Hewu, bouw- en montagebedrijf. Al 25 jaar een begrip in de Achterhoek. Van verbouw tot nieuwbouw staan onze allround bouwspecialisten altijd voor je klaar. Hoogwaardige kwaliteit, of het nu gaat om advies of de daadwerkelijke bouw en oplevering. Ons Hewu-team staat er steiger om aan de slag te gaan met jouw bouwproject. Hewu, een stevige fundering voor jouw volgende project. Bezoek hewu.nl en start samen.
4: L&B Vorden. Al meer dan een halve eeuw vakmanschap in tractoren, land- en tuinbouwmachines. Kwaliteit gegarandeerd. Als dealer van topmerken KHIH, Steyr en Puttinger. Ook voor onderhoud ben je aan het juiste adres.
5: En dat maakt het verschil in het veld.
4: Meer weten? Kijk op lnbvorden.nl voor meer info. Een goede boer, groot of klein, wet dat hij bij L&B Vorden moet zijn.
6: Bang voor de tandarts? U bent niet alleen. Bij Bronkhorst Tandartsen zorgen we dat u zich veilig voelt. We nemen de tijd, leggen alles rustig uit en werken met moderne technieken. Als u wilt, kan de behandeling zelfs onder volledige narcose. Zo krijgt u de controle terug. Zonder stress? Zet vandaag de eerste stap. Plan uw afspraak via bronkhorsttandartsen.nl. Zeker van uw mond, zeker van uzelf.
7: Vanaf 2 oktober opent Meisjes van Greve haar deuren aan de Stationstraat 30 in Zelhem. Ontdek onze mooie collectie wollen vesten, leren tassen en accessoires, stoere outdoor laarzen, sfeervolle woonaccessoires en leuke cadeaus. Natuurlijke producten met aandacht en zorg voor u uitgezocht. Nieuwsgierig geworden? Kom gezellig binnen en laat u verrassen. Meisjes van Greve, Stationstraat 30 in Zelhem.
8: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
9: Sidney Dijkers met het NOS Journaal. De Britse politie kon gisteren 5 terreurverdachten aanhouden bij een legerbasis door een telefoontje van een boerin. Britse media schrijven dat zij kort na middernacht met haar man terugkwam van een feestje en toen op een weg net buiten het dorp 3 bestelbusjes zag staan. De lokale politie reageerde vervolgens snel. Binnen 10 minuten waren er zwaar bewapende agenten bij de legerbasis Fairford. De 5 opgepakte mannen worden verdacht van het voorbereiden van een terroristische aanslag daar. De vrouw die alarm sloeg denkt ook dat er nog een aantal mannen zijn ontsnapt, want ze zag meer dan 5 mensen. In een tbs-kliniek in Groningen is een medewerker neergestoken door een patiënt. Het is niet bekend hoe het met het slachtoffer gaat. De medewerker is gewond met een ambulance naar het ziekenhuis gereden. De politie heeft de patiënt opgepakt. De directeur van de tbs-kliniek in Groningen zegt dat iedereen ontzettend geschrokken is. Voor mensen die het hebben gezien, wordt nazorg geregeld. In de kliniek worden ongeveer 260 mannen behandeld die een misdrijf hebben gepleegd door psychiatrische problemen. In het Belgische dorp Idergem heeft een jongen van 17 zijn moeder en zijn zus neergestoken. Zou die volgens de VRT hebben gedaan met een bijl. Waarom is nog niet duidelijk. De Belgische politie is een onderzoek gestart naar de moord in Idergem. En bedrijven moeten meer inzicht geven over hoe prijzen van producten en diensten tot stand komen, zegt de autoriteit Consumentenmarkt. Steeds meer bedrijven laten de prijs op hun website bepalen door algoritme. Dat gebeurt bijvoorbeeld bij vliegtickets of festivalkaartjes. De prijs is vooral afhankelijk van vraag en aanbod. En dat is voor consumenten vaak onduidelijk. Het weer, vooral in het westen enkele buien, in de rest van het land geregeld zon. Het is 20 graden langs de kust tot 24 in het oosten van het land. Morgen begint dan bewolkt, maar later is er vaker zon. En dan wordt het 23 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
10: Bij Tuincentrum Bloemendaal in Drempt vind je alles voor een groene en bloeiende tuin. Maar ook alles voor in het...
9: Want morgen begint dan bewolkt, maar later is er vaker zon. En dan wordt het 23 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
10: Bij Tuincentrum Bloemendaal in Drempt vind je alles voor een groene en bloeiende tuin. Maar ook alles voor in en om je huis. Planten, bloemen, accessoires en meer.

0: Café de Tol. Het hangt gewoon weer.
1: De herfst is begonnen. Tijd om je interieur op te fleuren met warme kleuren en prachtige bloemen. Kom naar Tuincentrum Bloemendaal in Drempt en ontdek de magie van het seizoen.
2: Echte barbecuers kies voor vleesboerderij Garrison Utoldig. Voor het beste vlees van eigen varkens en lokaal opgegroeide runderen. Daarnaast kun je uw pakket natuurlijk zelf samenstellen met de lekkerste salades, sauzen, stokbroden, serviesbestek en natuurlijk een barbecue. Vleesboerderij Garrison in Toldig. Geen gedoe, dat is alles. Vleesboerderijgarrison.nl.
3: Heeft jouw hond net dat beetje extra nodig? Kies dan voor de gezonde voeding van Total Bite. Lekker van smaak en boordevol voedingsstoffen en vitamine. 100% natuurlijk, glutenvrij en licht verteerbaar. Total Bite, een heerlijke en gezonde brok voor een gelukkig en gezond leven. Kom snel naar de leukste dierenspeciaalzaak in de Achterhoek. Discus Molenkamp in Zelhem. Oh ja, je maatje mag natuurlijk gezellig mee.

0: Radio Ideaal Agenda.
1: Kinderboerderij De Schouw in Zutphen staat op 3 oktober in het teken van Dierendag. Van 1 tot 4 uur zijn er voor kinderen en gezinnen verschillende activiteiten rond dieren en natuur. Bezoekers kunnen onder andere konijnen en cavia's knuffelen, op zoek gaan naar insecten met een speciale zoekkaart en knutselen in het thema kriebeldiertjes. Ook is er een speurtocht met foto's en opdrachten waarin de Sint-Walburgerskerk en insecten centraal staan. Een bijzonder onderdeel van de middag is de onthulling van een insectenhotel in de vorm van de Sint-Walburgerskerk. Het bouwwerk is gemaakt op de houtwerkplaats van Activion. Daar maken cliënten onder andere insectenhotels, vlinderhotels en vogelhuisjes. Het idee ontstond om een insectenhotel te maken dat herkenbaar is voor Zutphen. De keuze viel op de Walburgerskerk. Om 2 uur op 3 oktober wordt het insectenhotel officieel onthuld. Stefan Vliet, cliënt van Trajectum, maakte het bijzondere bouwwerk. De ezels kunnen van 2:30 tot 3:30 worden geknuffeld en geborsteld. Ook zijn er voermomenten om 3 uur en 3:45. De kinderboerderij is gratis toegankelijk. Voor sommige activiteiten wordt een vergoeding van €2,50 gevraagd.
0: Radio Ideaal

0: Radio Ideaal Agenda.
1: Als onderdeel van de Kinderboekenweek houdt het Dru Industriepark in samenwerking met Bibliotheek Poort van Gelre, Amphion Muziekschool en Peertof Kindertheater op zaterdag 3 oktober de expeditie Dru. Dit keer staat de middag in het teken van het thema Spot aan. Kinderen vanaf 4 jaar kunnen deelnemen en hun eigen backstage pas ophalen. Ze gaan vervolgens als een echte ster door het portiersgebouw. Ze wandelen met een spannende route die hen backstage brengt bij het theater en langs de popzaal waar al veel toffe bands en artiesten hebben opgetreden. Tijdens de route verzamelen de speurneuzen letters en kraken een geheime code. De start zaterdag 3 oktober is tussen 1 en 3 uur in het portiersgebouw. De middag wordt gezellig afgesloten in de foyer met schminken, karaoke, knutselen en een leeshoek. De toegang is gratis, ouders mogen mee op avontuur en de kinderen worden niet begeleid door Dru Industriepark of Bibliotheek Poort van Gelre.
0: Radio Ideaal.

0: Van een praktische hatchback tot een sportieve coupé. Bij Garage Tering vind je altijd rond de 50 occasions in allerlei merken, prijsklassen, kloppende historie en BOVAG-garantie. Ook voor service en onderhoud van je auto ben je bij Garage Tering aan het juiste adres. Kijk op garagetering.nl of kom naar de Boeningsteeg tussen Zelhem en Doetinchem. Achterhoekse gemoedelijkheid en met verstand van zaken. Garage Tering.
1: Op zoek naar hout voor je schutting, overkapping of tuinhuis? Dan moet je bij KP Houthandel zijn. Van Douglas tot eikenhout. Alles direct op voorraad en voor de goedkoopste prijzen van Nederland. Bezoek ons aan de Veldhoekseweg 2 in Veldhoek. Met onze gloednieuwe drive-in. Kom langs met je aanhanger. Laat het gemakkelijk thuis bezorgen. Of kom gewoon lekker inspiratie opdoen. Professional? Dan krijg je extra korting. KP Houthandel slaat alle prijzen. Nok hout.
2: De Kovic, ook voor grondwerkzaamheden. Van het uitgraven van een vijver of het aanleggen van een oprit tot het complete grondwerk voor een bedrijfshal of weg. De Kovic, de juiste machines, deskundig personeel en jarenlange ervaring. De Kovic, altijd vertrouwd.
3: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
4: Sinti Dijkers met het NOS Journaal. De positie van Sinti, Roma en reizigers in Nederland is sinds 2017 nauwelijks verbeterd, zegt de nationale ombudsman Reinier van Zutphen. Volgens Van Zutphen worden deze groepen bijvoorbeeld nog altijd gediscrimineerd bij het zoeken naar werk of bij het aanvragen van een hypotheek. Ook is er een groot tekort aan standplaatsen voor hun woonwagens. Sommigen voelen zich daardoor genoodzaakt hun achtergrond en cultuur verborgen te houden. De ombudsman roept het kabinet daarom in een brandbrief op tot actie. Het dodental als gevolg van overstromingen en aardverschuivingen in India en Nepal de afgelopen dagen is opgelopen tot boven de 100. In India zijn 81 mensen omgekomen en in Nepal 27. Ook worden nog mensen vermist. De afgelopen dagen viel extreem veel regen en zijn rivieren buiten hun oevers getreden. Meer dan 1000 huizen zijn ook verwoest. Het noodweer in Nepal volgt op de verwoestende vloedgolf van vorige maand. Daarbij kwamen zeker 1400 mensen om het leven. De grote veiligheidsoperatie bij de Britse luchtmachtbasis Fairford gisteren werd in gang gezet na een telefoontje van een boerin. Zij zag kort na middernacht mannen met bivakmutsen wegrennen. De politie heeft daarna 5 mannen opgepakt. Ze worden verdacht van het voorbereiden van een terroristische aanslag. En modemerken zetten steeds vaker oudere modellen in op de catwalk. Volgens onderzoekers boekten de 20 grootste modemerken dit jaar allemaal minstens een ouder model van boven de 30 jaar. En dat is 25% meer dan een seizoen eerder. In een modeshow van Gucci dit weekend liepen bijvoorbeeld meerdere modellen mee van boven de 50 jaar. Volgens een modellenbureau heeft de ontwikkeling te maken met de consument. Oudere vrouwen kunnen namelijk meer uitgeven aan nieuwe collecties kleren. Het weer, vooral in het westen kans op een bui, is 19 tot 25 graden. Morgen droog, wolken en zon en dan 20 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Een huis is meer dan vier muren. Het is comfort, rust en zekerheid. Daarom bouwt Oosthuis aan Doetinchem prefab woningen met de kwaliteit van echte woningbouw. Voor mantelzorg, vakantie of permanente bewoning. Gebouwd in eigen bouwhal. Hoogwaardig afgewerkt en klaar voor de toekomst. Duurzaam, doordacht en zonder concessies aan kwaliteit. Uw thuis begint bij Oosthuis. Kijk op oosthuis.nl.
6: Gas. Water. Licht. Allemaal eerste levensbehoeftes. Stel je voor dat dit er even niet is. Wat?
5: Thuis. Kijk op oosthuis.nl.
6: Gas. Water. Licht. Allemaal eerste levensbehoeftes. Stel je voor dat dit er even niet is. Wat doe je dan? Dan ga je naar Gotink Installatie. Want Gotink Installatie is...

0: Radio Ideaal Agenda.
1: Maandag 5 oktober organiseert het Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers een grote streekboekenmarkt in het Breewinck in Doetinchem. In de studiezaal staan tafels vol tweedehands streekboeken, tijdschriften, genealogische publicaties en streekromans. De boekenmarkt biedt een ruime keuze aan tweedehands publicaties over de geschiedenis van de Achterhoek en Liemers. Er zijn boeken over allerlei plaatsen, onderwerpen en perioden, maar ook publicaties over algemene geschiedenis en genealogie, tijdschriften en streekromans. Er is voor elk wat wils. Naast tweedehands boeken zijn er ook nieuwe streekboeken, kalenders, wenskaarten en andere bijzondere uitgaven verkrijgbaar. Omdat het Erfgoedcentrum eind dit jaar stopt met de boekverkoop, gelden tijdens de streekboekenmarkt flinke kortingen op de nieuwe boeken. Liefhebbers van de streekgeschiedenis en streekboeken zijn van 10 tot 1:30 welkom om rond te kijken en tussen de vele boeken te neuzen. De toegang is gratis.
0: Radio Ideaal.

0: Nieuws uit jouw regio.
1: Ik ben Nicole Vlonden. Lochem is aangesloten bij de Liberation Roots Europe. Bij het Oude Raadhuis, waar het Liberation Museum is gevestigd, werd een Factor of Memory onthuld door waarnemend burgemeester Frans Bakhuis en Felicia Ogunia van de Canadese ambassade. De route herdenkt de bevrijding van Europa tijdens de Tweede Wereldoorlog. Lochem, Bargem en Zwiep werden op 2 april 1945 bevrijd, gevolgd door Laren, Exel en Ampsen 3 dagen later. De nieuwe Factor sluit aan op wandelroutes, zodat bezoekers de geschiedenis van de bevrijding kunnen ontdekken terwijl ze door de omgeving wandelen. Bij de onthulling waren ook vertegenwoordigers van Canada, Groot-Brittannië en veteranenorganisaties aanwezig. Mark Bouwmans stopt na bijna 10 jaar als burgemeester van Doetinchem. Hij vertrekt 1 december en wordt voorzitter van de Vereniging Hogescholen in Den Haag. Bouwmans kijkt positief terug op zijn tijd in Doetinchem. Volgens hem is de stad zelfbewuster en trotser geworden. Hij zegt wel dat het burgemeesterschap de afgelopen jaren zwaarder is geworden en soms tot persoonlijke aanvallen leidt. Maar dat is naar eigen zeggen niet de reden van zijn vertrek. Koningsdag 2025, toen de koninklijke familie Doetinchem bezocht, wordt door inwoners genoemd als een van de hoogtepunten. Zijn vertrek kwam hard aan bij de gemeenteraad. Bouwmans betekent veel voor Doetinchem. Voor zijn nieuwe functie wil Bouwmans zich meer inzetten voor onderwijs, de arbeidsmarkt, een leven lang ontwikkelen en toegepast onderzoek. Hij neemt daarnaast afscheid als voorzitter van de regio Achterhoek en als vicevoorzitter van de VNG. De Winterswijkse spits Max Meerdink was de grote man bij Oranje in de Nations League wedstrijd tegen Servië. Bij zijn eerste basisplaats voor het Nederlands elftal scoorde hij 2 keer in de met 1-2 gewonnen wedstrijd. Zijn eerste doelpunt maakte hij in de 30e minuut uit een penalty. In de tweede helft scoorde hij opnieuw na een individuele actie en bezorgde hij Oranje daarmee de overwinning. Donderdag speelt Nederland tegen Griekenland. Zondag spelen ze opnieuw tegen Servië. En dit was alweer een overzicht van het nieuws uit de Achterhoek.

0: het bal gaan alle meisjes van het land het schoentje passen. Er is maar één schoentje. Voor één meisje.
1: Ze kunnen beter meteen naar Schoenmoeder Hermans in Hengelo, Gelderland of Winterswijk gaan. Want daar hebben wij voor iedereen een schoen die past. Eerlijke en duurzame schoenen. Voor dames en heren. In verschillende wijdte, maten en prijsklassen.
0: In dat geval... Schoenmoeder Hermans.
2: Hey, buurman.
3: Dag, buurvrouw.
2: Wat is het toch heerlijk behagelijk hier binnen.
3: Dank je. Lekker, hè? Wanneer laat jij eigenlijk je gevel isoleren door Harmse spouwmuurisolatie? De professionele spouwmuurisolatie van Harmse zorgt voor meer comfort en verlaagt direct het energieverbruik van je woning. Kijk maar op isoleerpartner.nl.
1: Bij Schoenmoeder Hermans werken ze samen met verschillende podotherapeuten in de regio. Graag tot ziens in Hengelo, Gelderland of in Winterswijk.
4: Vanaf 2 oktober opent Meisjes van Greve haar deuren aan de Stationsstraat 30 in Zelhem. Ontdek onze mooie collectie wollen vesten, leren tassen en accessoires, stoere outdoor laarzen, sfeervolle woonaccessoires en leuke cadeaus. Natuurlijke producten met aandacht en zorg voor u uitgezocht. Nieuwsgierig geworden? Kom gezellig binnen en laat u verrassen. Meisjes van Greve, Stationsstraat 30 in Zelhem.
5: Mijn koeien drinken meer dan ik? Dat zegt wat. Daarom heb ik Verhey uit Toldijk laten komen.
6: Voor een extra waterbron- en pompinstallatie?
5: Ja.
6: En, werkt het?
5: De koeien zijn tevreden.
6: En jij?
5: Ook. Behalve dat ik nu ook zo'n handige jongen wil zijn.
7: Verhey Toldijk. Voor bronboringen, installatiewerk, elektra- en watertechniek. Sterk in techniek, thuis in het buitengebied. Ben jij wel een handige jongen?
8: Of dame?
7: Verhey Toldijk zoekt nieuwe collega's. Bekijk de vacatures op verheytoldijk.nl.

0: stall.
1: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
2: Sidney Dijkers met het NOS Journaal. De vijf mannen die gisteren zijn opgepakt bij een Britse luchtmachtbasis komen allemaal uit Engeland. Het gaat om mannen van in de 20 uit Londen. Een inwoner zag ze gisteren met bivakmutsen in de buurt van de luchtmachtbasis toen ze 's nachts terugkwam van een feestje en schakelde de politie in. De vijf werden vervolgens opgepakt. Ze worden verdacht van het voorbereiden van een terroristische aanslag. Mogelijk heeft het te maken met de oorlog in Iran, omdat de VS de basis gebruikt om aanvallen op Iran uit te voeren. De verdachte van het dodelijke schietincident op een terras in Amsterdam vrijdag blijft langer vastzitten. Het schietincident volgde op een woordenwisseling. Mensen die het zagen gebeuren zeggen dat de ruzie ging om een loslopende hond van de verdachte. Maar het is niet duidelijk of dat klopt. Of de verdachte het slachtoffer ook kende, is niet bekend. De schutter werd kort na de schietpartij opgepakt. Hij mag alleen contact hebben met zijn advocaat. Bij Russische luchtaanvallen op Oekraïne zijn zeker 7 mensen gedood. Ook zijn meer dan 50 mensen gewond geraakt, melden de autoriteiten in het land. In de stad Dnipro, in het oosten van het land, werd onder meer een kantoorgebouw getroffen. En daar brak brand uit. In de hoofdstad Kiev werd een onderzoeksinstituut geraakt. Het is de 6e dag alweer op rij dat Rusland Oekraïne aanvalt vanuit de lucht. Daarbij worden raketten en drones met bommen ingezet. De politie heeft 2 mannen opgepakt voor de inbraak in een brandweerkazerne in Maarsbergen. De 2 zijn 22 en 24 jaar oud en komen uit Ede. Bij de inbraak in de kazerne van Maarsbergen zondagnacht werd gereedschap gestolen. Het is inmiddels teruggevonden. Het aantal inbraken bij brandweerkazernes neemt de laatste maanden snel toe. Gereedschap dat de brandweer gebruikt om bijvoorbeeld auto's open te knippen, kunnen de criminelen ook weer goed gebruiken bij bijvoorbeeld inbraken. Het weer, vooral in het oosten nog kans op een bui bij 19 tot 25 graden. Morgen droog met wolken en zon en dan wordt het 20 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Verkeersinformatie.
3: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Het is file rijden op de A1 Amsterdam-Apeldoorn. 10 minuten vertraging bij Barneveld en 10 minuten vertraging op de A2 vanuit Utrecht naar Den Bosch. Langzaam rijdend verkeer tussen knooppunt Everdingen en afrit Beest. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Discus Molenkamp is de leukste dierenspeciaalzaak van de Achterhoek. Heb je een hond, kat, knaagdier, vogel of vis? Kom dan eens langs bij Discus Molenkamp in Zelhem. Hier vind je alles wat jouw huisdier nodig heeft. Tegen scherpe prijzen en met het beste advies. Kom snel naar de leukste dierenspeciaalzaak in de Achterhoek. Discus Molenkamp in Zelhem. Oh ja, je maatje mag natuurlijk gezellig mee.
5: Midden in Zelhem kun je onbeperkt de lekkerste kleine gerechtjes proeven. Bij proeflokaal De Groes. Kies uit wel 30 kleine gerechten en schrijf ze op een bierviltje. Wisselende koude, warme en dessertgerechten voor een vaste prijs. Lekker samen of als avondvullend programma voor grote of kleinere groepen. Proef de smaak van Zelhem. Kom naar proeflokaal De Groes. Bij ons kan het allemaal.

0: Radio Ideaal Agenda.
1: Bij Dierbaar in Laren wonen geiten, kippen en hanen die gered zijn uit noodsituaties. Juist deze dieren verdienen wel wat extra aandacht. Daarom organiseert Dierbaar op woensdag 7 oktober een middag voor kinderen van 4 tot met 12 jaar die hun talent willen inzetten om samen met de dieren plezier te maken. Kinderen kunnen kiezen uit 3 activiteiten. Een boeiend verhaal voorlezen aan de kippen, dat kan uit een eigen boek of een boek uit het voorleeskrat. De hanen laten genieten van muziek, gespeeld op een eigen muziekinstrument, en de nieuwsgierige geiten vermaken met een dansje. Het gaat niet om perfect zijn, maar om plezier, creativiteit en samen genieten. Na afloop is er een lekkere verrassing. Ouders en verzorgers van de deelnemers zijn ook van harte welkom. Deze middag vol bijzondere ontmoetingen vindt plaats bij Dierbaar aan de Molendijk 10 in Laren en het duurt van 2 tot 4 uur. Aanmelden kan via www.doemeeinlochem.nl/activiteit/6723373.
0: Radio Ideaal.

0: Bij Tuincentrum Bloemendaal in Drempt vind je alles voor een groene en bloeiende tuin. Maar ook alles voor in en om je huis. Planten, bloemen, accessoires en meer. Kom naar Tuincentrum Bloemendaal in Drempt en laat je inspireren en verrassen.
1: Op zoek naar bedrijfskleding die echt indruk maakt? Maak kennis met Frederiks Bedrijfskleding. Of je nu in de bouw, de horeca of de zorg werkt, wij hebben de perfecte collectie voor jouw bedrijf. Persoonlijk advies, een passessie op locatie en bedrukking. Alles wordt geregeld. Frederiks Bedrijfskleding levert kwaliteit en service waarop je kunt vertrouwen. Maak vandaag nog een afspraak op frederiksbedrijfskleding.nl en kleed ook jouw bedrijf voor succes.
2: De herfst is begonnen. Tijd om je interieur op te fleuren met warme kleuren en prachtige bloemen. Kom naar Tuincentrum Bloemendaal in Drempt en ontdek de magie van het seizoen.
3: Help, is er nog een locatie waar ik naartoe kan voor mijn verjaardag? Hé, wat zie ik hier? Boldiek.nl? Oh, echt? Oh, de mogelijkheden zijn echt eindeloos. Jubilea, bruiloften, verjaardagen, zakelijke vergaderingen. Bij de Boldiek wordt elke bijeenkomst speciaal. Oh, dit is zo fijn. Alles wordt tot in de puntjes verzorgd. Ik weet het. Ik ga naar de Boldiek. Ontdek jij ook de mogelijkheden op boldiek.nl?
1: Wil jij in je vrije tijd net zo strak bijlopen als op je werk? Bij Frederiks Mannenmode vind je een uitgebreide en stijlvolle collectie. Ontdek de nieuwste trends in onze winkel in Hengelo Gelderland.
4: Door Heijem Weer. Werkplaatsdeal bevestigt het keer op keer. De groothandel voor industrie en bouw. Voor onder meer ijzerwaren, boren en gereedschappen. Kies Stijntjes uit Zelhem. Hij heeft het. Werkplaatsdeal. IJzersterk in bevestigingswerk.
5: Terwijl de kinderen zich urenlang uitleven in de vernieuwde speeltuin, ontspan jij met een smaakvol hapje en verfrissend drankje. Kom erbij, dat is pas genieten. Kijk snel op boldiek.nl.
6: Wist u dat ze werkelijk van alles hebben bij Eugelink in Hengelo? Kozijnen, prachtige veranda's en uitstekende zonweringen. Eigenlijk te veel om op te noemen.
7: Ja, ze hebben ons ook perfect geholpen daar bij Eugelink. Je merkt gewoon de kwaliteit. We konden nergens slagen. Maar de jongens, die hebben er verstand van.
6: Dus voor comfort om het huis gaat u naar Eugelink. Aan de Bleekstraat 12 in Hengelo Gelderland.
8: Schat, waarom is het gras aan de overkant altijd groener?
9: Vind je het heel gek? Zij hebben Veldhuizen Groen en Graafwerk ingeschakeld.
8: Veldhuizen wie?
9: Groen en Graafwerk. Vakmannen die weten hoe je een gazon aanlegt en onderhoudt.
8: Ook het inzaaien, verticuteren en beluchten?
9: Zeker. Ze onderhouden het elk jaar. Kijk maar eens op groenengraafwerk.nl.
8: Wauw, dan is ons gras binnenkort net zo groen als aan de overkant.
0: Bijt u nog met vertrouwen in een appel? Pijn in de mond, bloedend tandvlees of losse tanden maken onzeker. Bij Bronkhorst Tandartsen staat een team met alle specialismen voor u klaar. Van implantaten tot een comfortabel klikgebit. Er wordt gezocht naar de oplossing die past. Zet vandaag de eerste stap. Plan een afspraak via bronkhorsttandartsen.nl. Zeker van uw mond, zeker van uzelf.
10: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
11: Sidney Dijkers met het NOS Journaal. De hete, droge zomer heeft de Nederlandse economie 9,2 miljard euro gekost, blijkt uit onderzoek van verzekeraar Allianz. Bij warm weer werken mensen minder hard en wordt er bijvoorbeeld minder snel gebouwd. Dat kost geld. Ook de lage waterstand van de Rijn speelde mee. Veel bedrijven vervoeren hun spullen over de rivier. En dat kon deze zomer niet of het duurde veel langer. Volgens Allianz is Nederland slecht voorbereid op klimaatverandering. In Zuid-Europa is dat anders. Daar zijn de werktijden bijvoorbeeld flexibeler. De vijf mannen die gisteren zijn aangehouden bij een Britse luchtmachtbasis komen allemaal uit Engeland. Het gaat om mannen van in de 20 uit Londen. Een inwoner zag ze gisteren met bivakmutsen in de buurt van de luchtmachtbasis toen ze 's nachts terugkwam van een feestje. En schakelde vervolgens de politie in. De vijf werden vervolgens opgepakt. Ze worden verdacht van het voorbereiden van een terroristische aanslag. Mogelijk heeft het te maken met de oorlog in Iran, omdat de VS de basis gebruikt om aanvallen op Iran uit te voeren. Sinti en Roma worden nog altijd gediscrimineerd bij het zoeken naar werk of het aanvragen van een hypotheek, zegt de Nationale Ombudsman. Sommigen voelen zich daardoor ook genoodzaakt om hun achtergrond of cultuur verborgen te houden. De ombudsman roept het kabinet in een brandbrief op tot actie. Cody Gakpo komt deze interlandperiode niet meer in actie voor het Nederlands elftal. De voetballer viel gisteren geblesseerd uit in de Nations League-wedstrijd tegen Servië. Hoe erg die blessure is, is nog niet bekendgemaakt. Oranje speelt volgende maand nog 2 Nations League-wedstrijden. Bondscoach Xavi gaat geen vervanger oproepen voor Gakpo daarvoor. Eerst vielen Malen en Robbie al geblesseerd uit bij Oranje. Het weer, vooral in het westen, kans op een bui. Het is 19 tot 25 graden. Vanavond ook nog een aantal stevige buien, mogelijk ook met onweer door het hele land. Het is daarbij dan uiteindelijk niet kouder dan een graad of 15. Morgen dan droog, met wolken en zon. En 20 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
12: Zoek je werk dat wel om jouw leven heen past? Dan zit je goed bij Facility Groep Nederland. Je werkt in de regio, op tijden die jou uitkomen en voor een goed salaris. Geen gedoe, wel duidelijkheid, waardering en een team dat weet van aanpakken. Goed geregeld schoonmaakwerk. Bekijk de vacatures en solliciteer vandaag nog. Facility Groep Nederland. Werk dat om jouw leven heen past.
10: Wil je dat jouw boodschap echt gehoord wordt? Adverteer op Radio Ideaal. Bereik duizenden luisteraars. De focus volledig op jouw merk. Jouw boodschap rechtstreeks in de oren van de Achterhoeker. Zet vandaag nog jouw bedrijf in de spotlights. En bezoek radioideaal.nl/adverteren.
12: Werk in jouw buurt. Uren die bij jou passen. En een goed salaris? Bekijk de vacatures en solliciteer direct. Facility Groep Nederland. Werk dat om jouw leven heen past.
13: Oosthuis zoekt vakmensen die houden van hout. Mensen die houden van afwisseling, kwaliteit en mooi werk maken. Dus zoek jij geen standaard productiewerk, maar echt vakwerk? Kijk dan op oosthuis.nl.
10: Zet vandaag nog jouw bedrijf in de spotlights. En bezoek radioideaal.nl/adverteren.
14: Vanaf 2 oktober opent Meisjes van Greve haar deuren aan de Stationsstraat 30 in Zelhem. Ontdek onze mooie collectie wollen vesten, leren tassen en accessoires, stoere outdoor laarzen, sfeervolle woonaccessoires en leuke cadeaus. Natuurlijke producten met aandacht en zorg voor u uitgezocht. Nieuwsgierig geworden? Kom gezellig binnen en laat u verrassen. Meisjes van Greve, Stationsstraat 30 in Zelhem.
15: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door JVL Entertainment. Voor meer informatie kijkt u op jvlentertainment.nl.

0: Radio Ideaal Agenda.
1: Zondag 11 oktober is iedereen welkom op het lunchconcert van het Negenguluut om 11 uur in het Kelruus in Kilder aan de Zuiderstraat 12 met als thema Reis om de wereld. Het Negenguluut neemt u mee langs de diverse continenten van de wereld met hun liederen. Koor het Negenguluut uit Braamt bestaat al ruim 33 jaar. Het unieke van het Negenguluut is dat het een vijfkoppig combo is: gitaar, drums, klarinet, dwarsfluit en keyboard. Heel blij zijn ze met de twee gastmuzikanten die dit concert mede begeleiden. Al vele jaren is Rob Baas de trouwe enthousiaste dirigent en brengt hij met het koor een zeer divers repertoire. Nederlands, Engels, Afrikaans, Achterhoeks, pop, licht klassiek, a cappella, te verschillend om het allemaal te benoemen. Het Negenguluut hoopt u te begroeten op 11 oktober. Voor koffie, thee en een broodje wordt gezorgd. De entree is gratis, maar een vrije gift is welkom.
0: Radio Ideaal.

0: Nieuws uit jouw regio.
1: Ik ben Nicole Vlonden. In de Lambertikerk werd zaterdag een uitvaartsbeurs georganiseerd door Uitvaartszorg Kremer. Bezoekers konden zich op een laagdrempelige en warme manier oriënteren op de mogelijkheden rond een persoonlijk afscheid. Ongeveer 30 ondernemers en standhouders presenteerden onder meer rouwvervoer, asbestbestemmingen en verschillende rituelen. Muziek, waaronder zang van Marisse den Bakker, zorgde voor een passende sfeer. De organisatie kijkt terug op een geslaagde en waardevolle dag. Bij de Hammelvee Clubcross in Hengelo is een deelnemer gevallen en met onbekend letsel naar het ziekenhuis gebracht. Een traumahelikopter werd opgeroepen, maar later ook weer afgezegd. De organisatie legde de motocross na het incident tijdelijk stil. De wedstrijden werden later weer opgepakt. Hoe het ongeluk gebeurde, is niet bekend. De Oldtimerdag werd afgelopen weekend bij Museum Smedekink in Zelhem georganiseerd. Oldtimer-tractoren maakten eerst een toertocht door Zelhem en het buitengebied richting Doetinchem. 'S Middags waren de tractoren bij het museum te bewonderen. Bezoekers konden daarnaast genieten van oude ambachten, hobbydemonstraties, vers gebakken broodjes en bolussen. De Graafschap heeft met 1-0 van FC Den Bosch gewonnen en boekte daarmee na 4 thuisnederlagen weer een overwinning op de Vijverberg. De club verliet ook de laatste plaats in het betaald voetbal. Trainer Thomas Duivenvoorde is opgelucht. Tactische aanpassingen zorgden voor meer stabiliteit. En voor het eerst dit seizoen hield de Graafschap de nul. Nieuwkomer Mark Diemers maakte als invaller direct indruk met rust, leiderschap en 3 gecreëerde kansen. De ploeg wil de overwinning gebruiken om meer vertrouwen op te bouwen en het thuisveld weer tot een lastige plek voor tegenstanders te maken. Na de wedstrijd van de Graafschap tegen FC Den Bosch ontstond ook onrust. Vanuit het uitvak werd bier naar thuissupporters gegooid en na afloop waren er opstootjes, waarbij mogelijk met stoelen is gegooid. 2 stewards raakten gewond. De politie zette de ME in om mensen te laten vertrekken. Een 31-jarige man uit Doetinchem werd aangehouden op verdenking van opruiing en zit nog vast. En dit was alweer een overzicht van het nieuws uit de Achterhoek.
0: Verkeersinformatie.
2: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staan behoorlijk wat files in Gelderland met vertraging op de A2. Den Bosch-Utrecht, in beide richtingen is het daar druk. Op de A12 van Utrecht naar de Duitse grens heb je bij Zevenaar 10 minuten extra reistijd. Op de A325 van Nijmegen naar knooppunt Velperbroek heb je bij Westervoort 10 minuten oponthoud. En op de A326 staat file van Nijmegen naar Ravenstein tussen de afrit Beuningen en knooppunt Bankhoef. Daar is de vertraging bijna een kwartier. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door JVL Entertainment. Voor meer informatie kijkt u op jvlentertainment.nl.
1: Een uitvaart is geen dag uit het leven, maar een heel leven in één dag. Daarom verdient die dag alle aandacht. Na een overlijden komt er veel op je af. Christina luistert, staat naast je en neemt je stap voor stap mee. Met rust, aandacht en één vertrouwd gezicht. Uitvaartbegeleiding Christina. Laat het afscheid passen bij het leven. Uitvaartchristina.nl.
2: Dag buurvrouw.
3: Hey buurman.
2: Wat ziet je woning er weer schitterend uit zeg.
3: Dank je, mooi hè. Zeg, wanneer laat jij eigenlijk je woning door Harmse voegwerken en reinigingstechnieken opknappen? Harmse verzorgt naast professionele gevelreiniging namelijk de complete renovatie en restauratie van je woning. Kijk maar op harmsevoegwerken.nl. Ook kinderen hebben hun herinneringen. Een tekening voor oma, iets moois op de kist voor opa. Christina geeft ook kinderen ruimte om op hun eigen manier afscheid te nemen. Uitvaartbegeleiding Christina. Uitvaartchristina.nl.
4: Je sluit af, je rijdt weg, maar blijft het ook veilig? Bij CQTech Nederland kennen ze de waarde van zekerheid. Voor je woning, bedrijf of terrein. Met camera's, alarmsystemen en sterke hekwerkoplossingen. Praktisch, professioneel en op maat. Ook voor veilige opslag van bijvoorbeeld fietsaccu's denkt CQTech mee met veilige, slimme oplossingen. Dichtbij vanuit Zelhem, nuchter en vertrouwd. CQTech Nederland. Maximale veiligheid voor uw woning, bedrijf en terrein. Plan vrijblijvend advies via cqtechnederland.nl.
5: Na het bal gaan alle meisjes van het land het schoentje passen. Er is maar één schoentje. Voor één meisje.
6: Ze kunnen beter meteen naar Schoenmode Hermans in Hengelo, Gelderland of Winterswijk gaan. Want daar hebben wij voor iedereen een schoen die past. Eerlijke en duurzame schoenen voor dames en heren. In verschillende wijdte, maten en prijsklassen.
5: In dat geval, Schoenmode Hermans.
4: Een camera, alarm, hekwerk of veilige opslag voor je fietsaccu? CQTech Nederland levert advies en oplossingen op maat. Ga naar cqtechnederland.nl.
7: L&B Vorden. Al meer dan een halve eeuw vakmanschap in tractoren, land- en tuinbouwmachines. Kwaliteit gegarandeerd. Als dealer van topmerken KHIH, Steyr en Puttinger. Ook voor onderhoud ben je aan het juiste adres.
8: En dat maakt het verschil in het veld.
7: Meer weten? Kijk op lnbvorden.nl voor meer info. Een goede boer, groot of klein, wet dat hij bij L&B Vorden moet zijn.
6: Bij Schoenmode Hermans werken ze samen met verschillende podotherapeuten in de regio. Graag tot ziens in Hengelo, Gelderland of in Winterswijk.
9: De Kovic, ook voor transport. Van het vervoeren van zand en grind of sloopafval tot oud ijzer of vele soorten gebroken puin. De Kovic, de juiste machines, deskundig personeel en jarenlange ervaring. De Kovic, altijd vertrouwd.
10: Een goed gesprek aan de stamtafel onder het genot van een potje bier. Lekker ouderwets dineren met heerlijke wijnen. Met je vrienden een bierproeverij met keus uit meer dan 100 speciaalbieren. Maar ook je bruiloftsfeest of jubileum in de sfeervolle zaal of biertuin. Dat allemaal in het normaalste café in de Achterhoek. Café de Tol, het aangewoon weert.
11: Een slechte vacht, problemen met de huid of geregeld maag- en darmklachten. Wanneer je hond daar last van heeft, kan andere voeding de oplossing zijn. Total Bite Fresh is er speciaal voor overgevoelige honden van alle rassen en leeftijden. Ga voor meer advies naar de dierenspeciaalzaak van de Achterhoek, Discus Molenkamp in Zelhem. Oh ja, je maatje mag natuurlijk gezellig mee.
12: Voor een echt feest huur je de Patica. De Patica transformeert binnen 2 minuten van een simpele aanhanger naar de gezelligste barbecue. Perfect voor een buurtfeest, bedrijfsborrel of een verjaardag tot wel 100 personen. De Patica heeft koelkasten en barbecues aan boord en kan worden geleverd op locatie. Vleesboerderij Garretsen in Tolwijk. Geen gedoe, dat is alles. Vleesboerderijgarretsen.nl.
13: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
14: Michel Koenen met het NOS-journaal. De Europese Unie neemt strafmaatregelen tegen 10 mensen en 17 instellingen vanwege de deportatie van Oekraïnse kinderen. Het zijn voornamelijk Russische instellingen. Ze worden verantwoordelijk gehouden voor de systematische en gedwongen deportatie naar Rusland en door Rusland bezette gebieden in Oekraïne. Volgens de EU dwingen ze de kinderen om de Russische taal en cultuur over te nemen. De tegoeden van de mensen en de instellingen zijn bevroren en ook hebben ze een reisverbod gekregen voor EU-grondgebied. Een Rotterdammer van 19 moet 8 maanden de cel in voor het doodrijden van een zwangere vrouw. Dat gebeurde in maart toen hij net zijn rijbewijs had. Hij zei in de rechtszaal dat hij de gloednieuwe BMW X1 wilde uittesten. De man reed 115 km per uur op een plek waar je 50 mag. En bij het inhalen duwde hij een andere auto van de weg. De vrouw in de auto die botste op een boom en kwam om het leven. Ze was toen 14 weken zwanger. De Rotterdammer krijgt naast een celstraf van 8 maanden ook een rijverbod van 5 jaar. In Turkije is een populaire comedian veroordeeld tot ruim 1,5 jaar cel. Volgens de rechtbank heeft Deniz Güktaş president Erdogan beledigd. Hij noemde hem een dictator die psychische hulp nodig heeft. Ook betichtte hij hem van vriendjespolitiek. Güktaş is in beroep gegaan tegen de celstraf. De Turkse comedian mag dat in vrijheid afwachten. En voor het eerst is een prototype van de nieuwe megaraket Starship van ruimtebedrijf SpaceX in een baan om de aarde gebracht. De lancering die was vanmiddag vanaf de Amerikaanse staat Texas. De raket is ruim 120 meter hoog en moet tijdens de vlucht 26 Starlink-satellieten lanceren. Starship is de krachtigste raket die ooit is ontwikkeld. Eerdere testvluchten die mislukten. Het weer, vooral in het westen, nog kans op een bui. Het is 19 tot 25 graden. Vanavond ook nog een aantal stevige buien, mogelijk met onweer. Morgen droog, wolken en zon en 20 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
13: Verkeersinformatie.
15: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staan behoorlijk wat dagelijkse files op de wegen in Gelderland. Op de A2 is het heel druk mede door werkzaamheden. Van Utrecht naar Den Bosch tussen knooppunt Oude Rijn en Beest. De vertraging is een half uur. Van Den Bosch naar Utrecht op de A2 heb je 20 minuten oponthoud tussen Veghel en Waardenburg. De A15 is het al de hele middag heel druk van Nijmegen naar Rotterdam. Tussen de afrit Arkel en Hardingsveld-Giessendam sta je bijna een uur in de file. De weg is na een ongeluk al wel weer even vrij, maar het duurde lang voor de file oplost. Op de N233 is het druk van Veenendaal naar Kesteren. Daar sta je ook een half uur vast. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
16: Deze week kijken we terug op een geslaagd Boer zoekt stalseizoen met boer Gert en Woperijs. Gert, hoe heb jij dit avontuur beleefd?
17: Als een erg fijne tijd. Eerst zie je alleen de bouw van de stal. Ja, en dan kom je binnen. Man, man, man. Dan word je pas

0: totaaloplossing voor de agrarische sector. Wolprijs.nl. Tijd maar weg.
1: Feest vieren of een vergadering of workshop organiseren midden in de natuur aan de voet van de Lochemse Berg? Kom naar de Heksenlaak voor al uw feesten en partijen tot 450 personen. Kijk op heksenlaak.nl.
0: Zal ik je eens een geheimtje verklappen? Sinds we samen zijn gaat Wolprijs nu ook de mestopslag verzorgen. Wolprijs.nl. Dijt maar weg.
2: Een winterjas, een vest, betaalbaar en ook voor grote maten? Een zeer uitgebreide najaarscollectie? Kjellvik, Bjørnsen, Newstar, Blue Seven, Brahms Paris? Dat vind je bij Goossens Atomica. Goossens Atomica. Het bedrijf waar service nog bovenaan staat.
3: Zin in een lekkere snack op elke plek? Dan moet je bij ons zijn. BD Snacks en Frietjes in Zelhem maakt met mobiele snackwagens elke verjaardag, jubileum, bedrijfsfeest of kermis tot een ware happening. Benieuwd naar de mogelijkheden of wilt u meer van onze evenementenservice weten? Kijk dan op bdsnacks.nl.
4: Discus Molenkamp is de leukste dierenspeciaalzaak van de Achterhoek. Heb je een hond, kat, knaagdier, vogel of vis? Kom dan eens langs bij Discus Molenkamp in Zelhem. Hier vind je alles wat jouw huisdier nodig heeft. Tegen scherpe prijzen en met het beste advies. Kom snel naar de leukste dierenspeciaalzaak in de Achterhoek. Discus Molenkamp in Zelhem. Oh ja, je maatje mag natuurlijk gezellig mee.
5: Van een praktische hatchback tot een sportieve coupé. Bij Garage Tering vind je altijd rond de 50 occasions in allerlei merken, prijsklassen, kloppende historie en BOVAG-garantie. Ook voor service en onderhoud van je auto ben je bij Garage Tering aan het juiste adres. Kijk op garagetering.nl of kom naar de Boeningsteeg tussen Zelhem en Doetinchem. Achterhoekse gemoedelijkheid en met verstand van zaken. Garage Tering.
6: Wilt u een topspeler van uw auto maken? Kom langs bij de Hogevoort Car Care. Het adres voor allround autoverzorging. Uniek in kwaliteit, service en snelheid. U vindt ons in Zelhem, Doetinchem en op www.dehogevoort.nl.
3: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door JVL Entertainment. Voor meer informatie kijkt u op jvlentertainment.nl.

0: Radio Ideaal Agenda.
1: Maandag 5 oktober organiseert het Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers een grote streekboekenmarkt in het Breewinck in Doetinchem. In de studiezaal staan tafels vol tweedehands streekboeken, tijdschriften, genealogische publicaties en streekromans. De boekenmarkt biedt een ruime keuze aan tweedehands publicaties over de geschiedenis van de Achterhoek en Liemers. Er zijn boeken over allerlei plaatsen, onderwerpen en perioden, maar ook publicaties over algemene geschiedenis en genealogie, tijdschriften en streekromans. Er is voor elk wat wils. Naast tweedehands boeken zijn er ook nieuwe streekboeken, kalenders, wenskaarten en andere bijzondere uitgaven verkrijgbaar. Omdat het Erfgoedcentrum eind dit jaar stopt met de boekverkoop, gelden tijdens de streekboekenmarkt flinke kortingen op de nieuwe boeken. Liefhebbers van de streekgeschiedenis en streekboeken zijn van 10 tot 1:30 welkom om rond te kijken en tussen de vele boeken te neuzen. De toegang is gratis.
0: Radio Ideaal.
2: Écoutez-moi, écoutez-moi, moi, écoutez-moi.

0: Verkeersinformatie.
1: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staan behoorlijk wat dagelijkse files op de wegen in Gelderland. Op de A2 is het heel druk. Van Den Bosch naar Utrecht tussen Veghel en Geldermalsen, daar heb je ruim een half uur vertraging. Van Amsterdam naar Den Bosch op de A2 sta je tussen Utrecht en Beest ook een half uur in de file. Op de A12 naar Duitsland heb je veel oponthoud. Dat is tussen Arnhem en Zevenaar een kwartier. En van Arnhem naar Utrecht op de A12 sta je ook 10 minuten in de file voor knooppunt Grijshoort. En het is druk op de A50 van Arnhem naar Os tussen Heteren en Ravenstein. Daar is de vertraging nu zo'n 20 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door JVL Entertainment. Voor meer informatie kijkt u op jvlentertainment.nl.
1: Nederland telt tal van bekende schilders. Arnie Schilder, Nick Schilder, ach, ga zo nog maar even door. Toch is er één schilder die anders is dan alle andere schilders. Regelink Schildersbedrijf in Keijenborg. Een traditionele schilder waar vakmanschap nog vooraan staat. Een schilder voor onderhoud, nieuwbouw of verbouw. Geen verwaande kwasten, alleen maar topmerken. Achterhoeks vakmanschap. Niks meer, niks minder. Regelinkschildersbedrijf.nl. Gewoon goed. We zouden deze commercial zo kunnen beginnen.
2: Howdy folks, koop nu je tweedehands auto bij Autobedrijf Berendsen.
3: Of zo.
4: Yo, onderhoud, APK en banden. Je weet toch, bij Autobedrijf Berendsen moet je
1: Ja, we doen het allemaal, maar niet op die manier. Wij zijn laagdrempelig, betrouwbaar en klantgericht. Wij helpen je met je auto. Wij zijn Autobedrijf Berendsen Zelhem. Maak nu online een afspraak op autobedrijfberendsen.nl.
5: Op zoek naar hout voor je schutting, overkapping of tuinhuis? Dan moet je bij KP Houthandel zijn. Van Douglas tot eikenhout. Alles direct op voorraad en voor de goedkoopste prijzen van Nederland. Bezoek ons aan de Veldhoekseweg 2 in Veldhoek. Met onze gloednieuwe drive-in. Kom langs met je aanhanger. Laat het gemakkelijk thuis bezorgen. Of kom gewoon lekker inspiratie opdoen. Professional? Dan krijg je extra korting. KP Houthandel slaat alle prijzen. Nok hout.
6: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
7: Michel Koenen met het NOS-journaal. Er is iemand opgepakt voor betrokkenheid bij Shiny Hunters, de groep achter de hek bij Odido. Het is een Nederlandse man van 23, meldt RTL Nieuws. Hij kreeg 3 jaar geleden 4 jaar cel voor het hacken en afpersen van bedrijven. Sinds begin dit jaar was hij vrij. Shiny Hunters claimt ook achter de hek te zitten bij de FBI deze maand. Daarbij zijn de gegevens buitgemaakt van duizenden medewerkers en sollicitanten. Buitenlandminister Berendsen heeft de Israëlische ambassadeur op het matje geroepen. Aanleiding is het intrekken van de diplomatieke status van Nederlandse diplomaten in Ramallah op de bezette westelijke Jordaanoever. Ze moeten daar van Israël binnen 7 dagen weg. Berendsen liet eerder al weten dat hij dat besluit onnodig vindt. Israël kwam met de maatregel omdat Nederland een verbod heeft op import van goederen uit illegale nederzettingen in door Israël bezette gebieden. De verdachten van het voorbereiden van een terroristische aanslag bij een Britse luchtmachtbasis zijn op borgtocht vrijgelaten. De 5 mannen zijn uitgebreid verhoord en vrijgelaten onder strikte voorwaarden. Ze blijven nog wel verdachten, meldt de Britse antiterrorisme-eenheid. En de mannen die werden gisteren opgepakt bij luchtmachtbasis Fairford. Medewerkers van basisscholen die kunnen vanaf volgend schooljaar een griepprik halen. De vaccinatie die wordt dan vergoed door de werkgever, meldt het onderwijsblad van de Algemene Onderwijsbond. Volgens de Gezondheidsraad lopen mensen die in het onderwijs werken een groter risico op griep dan mensen in andere sectoren. Ze werken in relatief kleine ruimtes. De raad die adviseerde eerder daarom al om onderwijspersoneel een griepprik aan te bieden. Het weer nog, vooral in het westen is er kans op een bui. Ook vanavond nog kans op een aantal stevige buien, daar kan onweer bij zitten. Vannacht koelt het amper af, het wordt een graad of 15. Morgen droog, wolken en zon. En een warme nazomerdag, 20 tot lokaal 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Verkeersinformatie.
8: Dit is Bianca Damink van de ANWB. De files worden korter, maar op een aantal wegen staat het nog helemaal vast. Zoals op de A2 van Den Bosch naar Utrecht. Tussen Veghel en Waardenburg heb je een 30 minuten vertraging. Van Utrecht naar Den Bosch is het ook nog heel druk. Tussen knooppunt Oude Rijn en Beest sta je nog 25 minuten vast. De A15 is het al de hele middag aansluiten richting Rotterdam vanuit Nijmegen. Nu heb je nog steeds 3 kwartier vertraging daar tussen de afrit Arkel en knooppunt Ridderkerk. En op de A50 van Eindhoven naar Arnhem staat nog een flinke file tussen Os en knooppunt Bankhoef. De vertraging is 1 kwartier. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
9: Bij Tuincentrum Bloemendaal in Drempt vind je alles voor een groene en bloeiende tuin. Maar ook alles voor in en om je huis. Planten, bloemen, accessoires en meer. Kom naar Tuincentrum Bloemendaal in Drempt en laat je inspireren en verrassen.
10: Bang voor de tandarts? U bent niet alleen. Bij Bronkhorst Tandartsen zorgen we dat u zich veilig voelt.
3: We nemen de tijd, leggen alles rustig uit en werken met moderne technieken. Als u wilt, kan de behandeling zelfs onder volledige narcose. Zo krijgt u de controle terug. Zonder stress? Zet vandaag de eerste stap. Plan uw afspraak via bronkhorsttandartsen.nl. Zeker van uw mond, zeker van uzelf.
11: De herfst is begonnen. Tijd om je interieur op te fleuren met warme kleuren en prachtige bloemen. Kom naar Tuincentrum Bloemendaal in Drempt en ontdek de magie van het seizoen.
12: Gas. Water. Licht. Allemaal eerste levensbehoeftes. Stel je voor dat dit er even niet is. Wat doe je dan? Dan ga je naar Gotink Installatie. Want Gotink Installatie is dé moderne en veelzijdige totaalinstallateur voor de hele Achterhoek. Kijk maar eens op gotinkinstallatie.nl of kom naar onze showroom in Hengelo, Gelderland. Tot snel!

0: nieuws uit jouw regio.
1: Ik ben Nicole Vlonden. Lochem is aangesloten bij de Liberation Roots Europe. Bij het oude raadhuis waar het Liberation Museum is gevestigd, werd een Factor of Memory onthuld door waarnemend burgemeester Frans Bakhuis en Felicia Ogunia van de Canadese ambassade. De route herdenkt de bevrijding van Europa tijdens de Tweede Wereldoorlog. Lochem, Bargem en Zwiep werden op 2 april 1945 bevrijd, gevolgd door Laren, Exel en Ampsen 3 dagen later. De nieuwe Factor sluit aan op wandelroutes, zodat bezoekers de geschiedenis van de bevrijding kunnen ontdekken terwijl ze door de omgeving wandelen. Bij de onthulling waren ook vertegenwoordigers van Canada, Groot-Brittannië en veteranenorganisaties aanwezig. Mark Bouwmans stopt na bijna 10 jaar als burgemeester van Doetinchem. Hij vertrekt 1 december en wordt voorzitter van de Vereniging Hogescholen in Den Haag. Bouwmans kijkt positief terug op zijn tijd in Doetinchem. Volgens hem is de stad zelfbewuster en trotser geworden. Hij zegt wel dat het burgemeesterschap de afgelopen jaren zwaarder is geworden en soms tot persoonlijke aanvallen leidt. Maar dat is naar eigen zeggen niet de reden van zijn vertrek. Koningsdag 2025, toen de koninklijke familie Doetinchem bezocht, wordt door inwoners genoemd als een van de hoogtepunten. Zijn vertrek kwam hard aan bij de gemeenteraad. Bouwmans betekent veel voor Doetinchem. Voor zijn nieuwe functie wil Bouwmans zich meer inzetten voor onderwijs, de arbeidsmarkt, een leven lang ontwikkelen en toegepast onderzoek. Hij neemt daarnaast afscheid als voorzitter van de regio Achterhoek en als vicevoorzitter van de VNG. De Winterswijkse spits Max Meerdink was de grote man bij Oranje in de Nations League wedstrijd tegen Servië. Bij zijn eerste basisplaats voor het Nederlands elftal scoorde hij 2 keer in de met 1-2 gewonnen wedstrijd. Zijn eerste doelpunt maakte hij in de 30e minuut uit een penalty. In de tweede helft scoorde hij opnieuw na een individuele actie en bezorgde hij Oranje daarmee de overwinning. Donderdag speelt Nederland tegen Griekenland. Zondag spelen ze opnieuw tegen Servië. En dit was alweer een overzicht van het nieuws uit de Achterhoek.
0: Het weer in de regio.
2: Vandaag waren de verschillen groot in Nederland. In het westen van het land, daar was veel bewolking. Er is ook af en toe wat regen gevallen. Temperaturen kwamen daar niet verder dan 18 tot 20 graden. En meer naar het oosten toe. In de Achterhoek hebben we 23 graden gehad als maximumtemperatuur. Daarbij was eerst veel zon, later wel wat meer bewolking. In het rivierengebied en ten westen van Arnhem, daar is wel wat regen gevallen. Maar hoe meer naar het oosten, hoe droger het is gebleven. Vanavond trekken ook nog wat buien over Nederland van zuidwest naar noordoost. Er kan een spatje regen uitvallen, maar veel verwacht ik er niet van. En komende nacht is het niet koud onder de bewolking met een graadje of 16. Morgen dan wordt een dag, dan is de bewolking in eerste instantie aanwezig, maar gelijk aan komt de zon erdoor. De wind is om naar zuid tot zuidoostelijke richtingen en voert ook warme lucht aan. En met de zon erbij zal het in de middag 27 tot lokaal zelfs 28 graden kunnen worden. Waarschijnlijk een dagrecord voor september. Verder blijft het morgen nog droog en in de avond blijft het ook nog een tijdje warm totdat de zon ondergaat. In de nacht na de woensdag is het een graad of 17. En woensdag dan hebben we ook nog wel redelijke temperaturen. De wind is altijd nog zuid tot zuidoost, waarbij het kwik op kan lopen naar 27 graden. Wel neemt in de loop van de middag de bewolking toe en tegen de avond kan er al een enkele bui vallen vanuit het westen. En in de avond, maar ook in de nacht na de donderdag, dan worden de buien wat actiever. Kan ook wat onweer bij zitten en dan kan de plaats ook even goed doorregenen. Donderdagochtend hebben we daar ook nog mee te maken, maar donderdagmiddag is het droog en dan zijn er weer opklaringen, komt de zon erdoor. Maar we zitten dan wel aan de koelere kant, met koelere lucht wordt dan 20 tot 21 graden op de donderdag. Verwachting is dat de donderdagmiddag tussen de 8 en de 12 mm in de regenmeter zal zitten. Vrijdag en in het weekend dan is het licht wisselvallig, maar de droge perioden zullen zeker overheersen. Naast wolkenvelden schijnt ook geregeld de zon en met temperaturen van een graad of 20 dan is het ook nog aangenaam weer voor begin oktober.

met mijn ogen dicht. Kan je voelen met mijn hart op slot. Ik hoor je praten, maar je bent er niet. Nee, je bent er niet.

0: Een huis is meer dan vier muren. Het is comfort, rust en zekerheid. Daarom bouwt Oosthuis aan Doetinchem prefab woningen met de kwaliteit van echte woningbouw. Voor mantelzorg, vakantie of permanente bewoning. Gebouwd in eigen bouwhal, hoogwaardig afgewerkt en klaar voor de toekomst. Duurzaam, doordacht en zonder concessies aan kwaliteit. Uw thuis begint bij Oosthuis. Kijk op oosthuis.nl.
1: De Kovic, ook voor asbestsanering. Van asbestsanering tot bodemsanering en het aanbrengen van nieuwe dakbeplating. Van A tot Z geregeld, met maar één aanspreekpunt. De Kovic, de juiste machines. Deskundig personeel. En jarenlange ervaring. De Kovic, altijd vertrouwd.
2: Vanaf 2 oktober opent Meisjes van Greve haar deuren aan de Stationsstraat 30 in Zelhem. Ontdek onze mooie collectie wollen vesten, leren tassen en accessoires, stoere outdoor laarzen, sfeervolle woonaccessoires en leuke cadeaus. Natuurlijke producten met aandacht en zorg voor u uitgezocht. Nieuwsgierig geworden? Kom gezellig binnen en laat u verrassen. Meisjes van Greve, Stationsstraat 30 in Zelhem.
3: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
4: Michel Koenen met het NOS-journaal. De overheid moet meer doen tegen de achterstanden bij de vernieuwing van bruggen en sluizen. Daarvoor waarschuwt het Economisch Instituut voor de Bouw. Als dat niet gebeurt, dan ontstaat er voor 20 miljard euro aan economische schade, zegt het instituut.
5: Met name ook natuurlijk voor het goederenvervoer, voor het vrachtverkeer, dat moet omrijden. Ook op bij de vaarwegen krijg je allerlei beperkingen. En dat levert economische schade op voor die partijen. Dus dat zit in tijd en geld. En voor een stukje zit het bij de wegen ook bij het personenverkeer, dat er soms ook last van heeft. Dus ja, er liggen nogal wat problemen.
4: De grootste schade ligt bij drie stalen bruggen. De Merwedebrug, de Zuurhofbrug en waarschijnlijk over een paar jaar ook de Van Brienenoordbrug. Dat zijn echte verkeersaders. Er is iemand opgepakt voor betrokkenheid bij hackersgroep Shiny Hunters, de groep die inbrak bij Odido. Het is een Nederlandse man van 23. Hij kreeg 3 jaar geleden 4 jaar cel voor het hacken en afpersen van bedrijven. En sinds begin dit jaar was hij weer vrij. De hete, droge zomer die heeft de Nederlandse economie 9,2 miljard euro gekost. Dat blijkt uit onderzoek van verzekeraar Allianz. Bij warm weer werken mensen minder hard en wordt er bijvoorbeeld minder snel gebouwd. Dat kost geld. En ook de lage waterstand van de Rijn speelde mee. Veel bedrijven die moesten noodgedwongen hun spullen over de weg vervoeren, zegt de verzekeraar.
6: Die grote hoeveelheid die normaal naar het Roergebied gaat over of met een binnenschip, ja, die grote hoeveelheid die krijg je nooit over de weg. Men ziet al met een heel grote congestie op die wegen. En natuurlijk, dit effect gaat die congestie alleen nog maar vergroten. Dus, en de productiviteit gaat dan nog naar beneden, ook in de transportsector, door dit gevolg.
4: En veel bedrijven die vervoeren hun spullen over de rivier, dat kon deze zomer. Dus niet of duurde langer. Het weer, stevige buien vanavond. Vannacht een graad of 15, morgen droog, wolken en zon en vrij warm met 20 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.

In dit programma met de naam De Muzikale Ontmoeting gaan we luisteren naar mooie en bekende liederen uit de verschillende zangbundels. Rond 19:30 is er een korte agenda. Maar er is meer vanavond. Kerkwerker Wessel Brandenburg zal zich aan u voorstellen en wat vertellen over zijn werk in de Hengeloze kerkgemeenschap.

De techniek in het muzikale uur wordt technisch begeleid door Casper Zalmink. En de presentatie mag ik doen, Wim Zemmelink. Wij wensen u mede namens de Interkerkelijke Commissie een goed uur toe.

In Matteüs 7, vers 15 lezen we: pas op voor valse profeten die in schaapskleren op jullie afkomen, maar eigenlijk roofzuchtige wolven zijn. Wie zijn die valse profeten waar de Heer Jezus over spreekt? Het zijn mensen, zegt Jezus, die je aan hun vruchten zult kennen. Een goede boom draagt goede vruchten en een slechte boom slechte vruchten. Maar wie zijn dat dan? Zij die niet de wil van de hemelse Vader doen. Jezus vervolgt in dit Bijbeldeel: niet iedereen die Heer, Heer tegen mij zegt, zal het koninkrijk van de hemel binnengaan. Alleen wie handelt naar de wil van mijn hemelse Vader.

Voor bewoners, medewerkers en vrijwilligers van woonzorgcentrum De Bettenkamp in Varsseveld een lied, Ja, ik geloof dat Jezus voor mij stierf, gezongen door het Groot Veluws Koor.

Ricky Regelink uit Hardenberg wil Anton Maalderink uit Zelhem hartelijk feliciteren met zijn verjaardag van jongstleden donderdag 24 september. Het lied dat gevraagd werd van het Zelhems mannenkoor is Abba Vader, u alleen, u behoor ik toe.

Het Nederlands Christelijk Concertmannenkoor zingt met de basbariton Jaap-Jan Hunze Hoe groot zijt gij? Aangevraagd door Tom uit Brummen.

Agenda, kerk en radio. Lambertikerk. In de Zelmse Lambertikerk is er aanstaande zondag 4 oktober een tot uw dienstviering. Mevrouw Helma Lusink Momberg uit Hengelo gaat hierin voor. Aanvang 10 uur. Vorden. In de dorpskerk van Vorden gaat aanstaande zondag dominee Stijn van der Woude uit Wansveld in de dienst van 10 uur voor. Er is een viering van de maaltijd van de Heer.

Halle Mariënvelde. Nettie Hengeveld gaat zondag 4 oktober voor in de Halse Kerk. Dit is een ecumenische viering samen met de Rooms-Katholieke Kerk van Mariënvelde. Aanvang 10 uur.

Hummelo. In de dorpskerk van Hummelo is er op zondag 4 oktober een ecumenische dienst. Dominee Karin Spelt en Jaap Lof gaan voor in deze dienst die om 10 uur begint.

Steenderen. In de protestantse kerk van Steenderen zal op zondag 4 oktober om 10 uur dominee Deodaat van der Boon voorgaan.

Keijenborg. Pastoor Harold Zeeman zal aanstaande zondag voorgaan in de Johannes de Doperkerk. Aanvang 10:00.

0: Dan is nu het woord aan Wessel Brandenburg. En aansluitend hierop luisteren we naar het lied Een toekomst vol van hoop. Wessel Brandenburg.
1: Mijn naam is Wessel Brandenburg. Ik ben 38 jaar oud, ben getrouwd en heb 3 jonge kinderen. En ik ben kerkelijk werker in Hengelo. Ik wil wat vertellen over wie ik ben. Hoe ik terecht ben gekomen in Hengelo als kerkelijk werker. En wat voor werk ik in Hengelo doe in de kerk. Ik ben opgegroeid in de buurtschap Sinderen tussen Varsterveld en Dinxperlo in. In een gezin met een vader en een moeder en 2 broers en een zus. We wonen op een oude boerderij van mijn opa en opoe. Ik kan nog steeds genieten van de ruimte om me heen. Van bomen klimmen, hutten bouwen en voetballen. Vooral als mijn kinderen dit doen en ik samen met hem dat mag doen. We gingen als gezin naar de Keurhorst in Sinderen. Wat toen een samen op wegkerk was en wat nu een protestantse gemeente genoemd wordt. In de kerk was toen al goed te merken dat er een leegloop was. Ik was een van de weinige tieners die elke week in de kerk zat. Ik ging met lichte dwang ook naar de kerk. En na mijn 16e uit eigen beweging naar de kerk. Rond mijn 16e heb ik op verschillende manieren ontdekt en ervaren dat God voor mij bestaat en dat ik Jezus wou volgen. Na eerst een poging sociale studies op hbo-niveau gedaan te hebben, wat niet gelukt is, heb ik een tussenjaar op de Witteberg gedaan. Dit is een bijbelschool die ook gelijk een leefgemeenschap is. Zowel de leefgemeenschap trok mij als de theologische vakken in dit jaar. Ik heb daarom na dit tussenjaar gekozen voor een opleiding GPW, godsdienstpastoraal werker. Dit is een theologische opleiding op hbo-niveau. Na de opleiding ben ik aan het werk gegaan als kerkelijk werker. Vooral als jongerenwerker heb ik verschillende kerkelijke gemeentes gewerkt. Mijn vrouw Lisette heb ik leren kennen bij de CJV De Keurhorst in Sinderen. De jeugdvereniging van de kerk. Deze vereniging bestaat nu nog steeds. En er komen vanuit de hele regio jongeren naar de CJV om over maatschappelijke zingeving en geloofsonderwerpen te praten. Al komen ze ook voor de gezelligheid en om samen door te trekken tot de late uurtjes. Lisette en ik hebben 3 kinderen. Elisa van 6, Tobias van 4 en Joshua van 1. We wonen in Varsterveld en zijn er als gezin betrokken bij de kerk. Ik werk in de protestantse gemeente in Hengelo als jongerenwerker. Het is een aanstelling van 8 uur in de week. Naast dit werk in Hengelo ben ik ook jongerenwerker in Dinxperlo in de kerk. Daar werk ik 2 dagen in de week. De andere dagen zorg ik voor de kinderen. Mijn vrouw werkt ook een paar dagen in de week in het onderwijs en zo hebben we het samen mooi verdeeld. Vanuit Hengelo kreeg ik vorig jaar de vraag of ik als jongerenwerker iets kon betekenen voor de jonge volwassenen in en buiten de kerk van Hengelo. Het gaat dan om de leeftijd van 18 tot en met 30 jaar. In veel gemeentes, zo ook in Hengelo, is dit een doelgroep die weinig aandacht krijgt vanuit de kerk. Die zelf ook weinig aandacht geeft aan de kerk. In Hengelo is in het verleden door de predikant wel wat toenadering gezocht met wat jonge volwassenen. Na het vertrek van de predikant viel hier weer een gat. De vraag was nu of ik hier wat in kon betekenen. Natuurlijk een moeilijke vraag, omdat nog weinigen het gelukt is om in een protestantse gemeente in de regio jongvolwassenen betrokken te krijgen bij het geloof en of de kerk. Vanwege deze moeilijke vraag hebben we naar elkaar uitgesproken dat we niet te hoog verwachtingen moeten hebben. We hebben samen een plan bedacht. Zo probeer ik contact te maken met jongvolwassenen die in het verleden betrokken waren bij het jeugdwerk van de kerk. Tijdens dit contact probeer ik duidelijk te maken dat de kerk om hen geeft, dat ze terecht kunnen bij de kerk voor veel verschillende dingen, zoals geloofs- en zinvragen, maar ook voor praktische dingen. Zoals dat wanneer ze in financiële nood komen, ze bij de kerk kunnen aankloppen. Ik vraag ze of ze zelf iets willen doen in de kerk. Natuurlijk vrijblijvend, maar door dingen te doen in de kerk voel je je ook betrokken bij de kerk en het geloof. En een andere vraag die ik stel is of ze contact willen komen met leeftijdgenoten om samen een groep te vormen waar gezelligheid en diepgang samen kunnen gaan. Als laatste vraag ik of ze op de hoogte willen blijven van verschillende kerkelijke activiteiten in een appgroep. De jongvolwassenen die ik gesproken heb reageren allemaal anders op de vragen. Het zijn boeiende gesprekken met soms onverwachte diepgang. Soms spannend om te doen, maar altijd bevredigend. Ik moet nog een aantal jongvolwassenen spreken en daarom heb ik nog geen conclusies. Naast dit werk zet ik mij ook in voor de tieners binnen de kerk. Dit zijn de jongvolwassenen van de toekomst. Tieners van 12 tot en met 16 jaar. Ongeveer één keer in de maand komen de tieners bij elkaar tijdens de jeugdsoos. Tijdens deze gezellige en leuke activiteiten proberen we er te zijn voor de tieners en geven we ruimte voor diepgang. Bij het kerkenwerk komt er ook altijd nog wel andere dingen aan de orde. Maar de jongvolwassenen en tieners staan boven aan mijn lijstje om te doen. Ik zie dat de kerk het moeilijk hebben in de Achterhoek. Vooral op het gebied van jeugd en jongvolwassenen. Dat veel oudere mensen ook kijken naar hoe het vroeger was. En ik voel ook vaak de pijn bij de ouderen dat hun eigen kinderen en kleinkinderen niet meer betrokken zijn bij de kerk of bij het geloof. Als jongvolwassenen zwem je tegen de stroom in als je zegt dat je bij de kerk hoort of zegt dat je gelovig bent. Dat alles maakt het zwaar. Toch geloof ik in God en in de toekomst van de kerk, hoe groot of klein die ook is. Er is een toekomst vol van hoop. Dat heeft u aan ons beloofd.

Van de Katwijkse Mannenzangavond horen we nu lied 488 uit de bundel Opwekking. Heer, ik kom tot u, hoor naar mijn gebed.

Een mooi lied om mee af te sluiten nu. Uit de Johannes de Heer bundel nummer 523. Veilig in Jezus' armen. Veilig aan Jezus' hart.

Fijn dat we in dit uur verbonden waren rondom lied en woord. Volgende week maandag hopen we er weer te zijn. Graag, tot dan!

0: luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. Premier Jette heeft spijt van een uitspraak die hij gisteren deed op het partijcongres van D66. Over mensen die de LHBTI-gemeenschap en andere minderheden aanvallen, zei hij dat ze die niet laten winnen, maar vol op hun bek laten slaan. Hij kreeg veel kritiek op die uitspraak, ook van partijen in de Tweede Kamer. Jette zei dat hij het netter had moeten verwoorden en dat hij het niet letterlijk bedoelde. De verdachten van het voorbereiden van een terroristische aanslag bij een Britse luchtmachtbasis zijn op borgtocht vrijgelaten. De vijf werden gisteren opgepakt. De motief is nog onbekend, zegt correspondent Fleur Lansbach.
2: Er zijn nog steeds meerdere onderzoekssporen waarnaar gekeken wordt. Ook over wat de verdachten precies wisten en wat hun motieven waren. Dus wisten deze mensen wel waarmee ze bezig waren en wat ze in hun busjes aan het vervoeren waren?
1: De vijf zijn vrijgelaten onder strikte voorwaarden. Ze blijven nog wel verdachten. De overheid moet meer doen tegen de achterstanden bij de vernieuwing van bruggen en sluizen. Als dat niet gebeurt, dan ontstaat er voor 20 miljard euro aan economische schade. Daarvoor waarschuwt het Economisch Instituut voor de Bouw. De grootste schade ligt bij 3 stalen bruggen, waaronder de Merwedebrug. En na dagen van onderhandelen over de begroting van de Vlaamse regering zijn een minister en een partijmedewerker vandaag onwel geworden. Vermoedelijk door het vele werken. De deadline voor de begroting die was vanmiddag, maar wordt uitgesteld, zegt premier Diependalen.
3: Ik denk dat de gezondheid van onze medewerkers en onszelf belangrijker is. En dan denk ik ook dat we maar beter een extra dag of 2 dagen nemen om te kijken wanneer we wel naar het parlement kunnen gaan.
1: En de partijen komen er niet uit omdat er veel bezuinigd moet worden in Vlaanderen. Het weer nog, vanavond nog een aantal stevige buien, mogelijk met onweer. Vannacht een graad of 15, morgen droog, wolken en zon en vrij warm, 20 tot lokaal 28 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Dit is de Lustige Heinrich. Met Egelander, Böhmische, Mährische en Oberkreiner muziek. Presentatie Henk Vrugging.
1: Ja, luisteraar, goedenavond. We zijn er weer. Het is maandagavond. 2 uurtjes blaasmuziek hier weer bij Radio Ideaal. Tot de klok van 10 uur zijn we graag bij u. We begonnen met blaaskapel Ma Blossen onder leiding van Cornel Hetterich met een mooie Franconia Mars. Voor het tweede gaan we naar Baden-Württemberg. Heb ik het over Frank Metzger en die jonge Böhmischen met die zauberhaftes Egeland.

Ja, een mooi rustige wals. Draai perlen aus Böhmen. Voor de volgende gaan we naar Limburg. Van de CD Op de Boerderie. Nou, dan heb ik het over de Limburgse Boerenbloerskapel. Met Heimatfreude. MUZIEK

Heimatfreude, nummer geschreven door een meneer Franciszek Freschi. We gaan naar het eerste oberkleine nummer van vanavond. En die komt van het Frans Michelitz Ensemble. Mooie instrumentaal, Na Canino.

Ja, prachtige klanken zijn er altijd, hè? Met die Steyrische harmonica. Het Frans Michelin ensemble was dat. Blaaskapelle Ernest Grün, in zijn onder leiding van Klaus Roessler. En hij was ook de componist van de volgende polka, Böhmische Nacht.

Ja, Blaaskapel Ernest Grün. We gaan eventjes naar Zwitserland uit de plaats Elg. Ik heb het over die Eulach-muzikanten, noemen we met een hele mooie van Miloslav Prohaska, Milosny.

Milosny was de titel van deze prachtige wals, gespeeld door die Oilacht muzikanten. Luisteraar, heeft u iets voor de agenda, oftewel de blaaskapellen, heeft u iets voor de agenda en wilt u dat wij dat vermelden in dit programma, stuur ons dan eventjes een mail. En stuur het dan naar info@radioideaal.nl. Ter attentie van Lustige Heinrich. Of per telefoon, en daar is tevens onze WhatsApp 0314-377-970. Radio Ideaal. Ja, Elma Wolf, onze die neue Egeländer. Freudig mit dir.

Elmar Wolf und die Neuen Egeländer. De Böhmerwaldkapel onder leiding van Martin Diederen. Ja, van hun prachtige cd Auf uns und die Blaasmuziek. Vanavond weer een heel mooi nummer uitgezocht van een meneer Bastiaan Wendt. En deze Bastiaan Wendt die staat met meerdere composities op deze hele mooie cd. Ik heb dat voor vanavond uitgezocht. Ein Herzensmuzikant. MUZIEK

0: Ein Herzensmuzikant, prachtig nummer weer gespeeld door die Böhmerwald Kapelle onder leiding van Martin Diederen. En ook, zoals ik al straks al zei, een hele mooie cd over ons en die blaasmuziek. Beslist een aanrader voor de liefhebbers van de blaasmuziek. Muziekkapelle Kleine Odenwald aan de Muur onder leiding van Dennis Nussbeutel met Meine Leidenschaft.
1: Hallo liebe Hörer, mein Name ist Dennis Nussbeutel. Und ich bin Dirigent der Musikkapelle Kleiner Odenwald Allemühl. Wir hören den lustigen Heinrich.

Meine Leidenschaft. Een mooie compositie weer van Alexander Pflüger. Blaaskapel Le Grutti. Mooi rustige wals. En als ik vertaal, dan betekent dat ik ontmoette een vriend. Posnel Jim Vrajerku.

Ja, een mooie wals van Blaaskapel, Le Grouty. Het eerste nummer van Ernst Mors vanavond is er eentje van Jaroslav Marek, de Bloemengruusje.

Wenn uns die Nachtigall singt, al dus die Kretscheks op Oekraïne. Na die Weinberg-muzikanten, dat is de volgende met een nummer van Zdeněk Hruský, Dusty.

Ja, dat waren de Weinberg-muzikanten met het nummer Dusty. En met Blaaskapel Klingenblech gaan we even naar het nieuws van 9 uur. En dan zijn we daarna weer bij u. Tot straks.

0: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. Een man van 24 uit Amsterdam is opgepakt voor betrokkenheid bij Shiny Hunters, de groep achter de hek bij Odido. Het zou gaan om een man die eerder 4 jaar cel kreeg voor het hacken en afpersen van bedrijven. En sinds begin dit jaar was hij vrij. Shiny Hunter claimt ook achter de hek te zitten bij de FBI deze maand. Daarbij zouden gegevens zijn buitgemaakt van duizenden medewerkers en sollicitanten. Bij een bombardement op een markt in Myanmar zijn tientallen mensen omgekomen. De aanval die was in de staat Rakhine in het noordwesten van het land. De bevolking is daar al jaren in een opstand verwikkeld tegen het militaire regime. Volgens hulpverleners werd de aanval uitgevoerd door het regeringsleger, maar dat is niet onafhankelijk te verifiëren. Bij de aanval in Myanmar zouden zeker 33 mensen zijn omgekomen, 36 anderen raakten gewond. Premier Jette heeft spijt van een uitspraak op het partijcongres van D66 over mensen die de LHBTI-gemeenschap en andere minderheden aanvallen, zei hij dat ze die niet laten winnen, maar vol op hun bek gaan slaan. Jette zei dat hij het netter had moeten verwoorden.
2: Het zijn niet teksten die u mij heel vaak hoort gebruiken, dus was een slip of the tongue. Dat zal ik ook de volgende keer proberen te vermijden. Maar zoals u ook weet, kom ik ook graag met veel overtuiging op voor de Nederlandse normen en waarden. Dat we mensen allemaal hun waarde laten en iedereen de vrijheid gunnen om zichzelf te kunnen zijn.
1: En de Belangenvereniging voor Jagers in Vlaanderen wil dat het wordt toegestaan om met pijl en boog op everzwijnen te schieten. Om overlast van everzwijnen tegen te gaan worden de komende maanden al drukjachten gehouden waarbij de dieren worden neergeschoten. Maar de everzwijnen die trekken ook woonwijken in en volgens Vlaamse jagers is het veiliger om daar een pijl en boog te gebruiken. Het weer nog. Vanavond nog een aantal stevige buien, mogelijk met onweer. Vannacht een graad of 15. Morgen vrij warm met 20 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.

Ja, het is 9 uur geweest, luisteraars. En dat betekent dan het tweede uur Lustige Heinrich hier bij Radio Ideaal. En ook de tweede uur begonnen we met een mooie mars. Mit Stolz dabei, gespeeld door Blaaskapel Zeska onder leiding van Gottfried Reitzegger. En hij was ook de componist van deze mooie mars. Lukas Brückmeier und seine böhmischen Kameraden. Liebling, du weißt, ich bin treu.

Lucas Brückmeier und seine böhmischen Kameraden. Blaaskapel Moravanka, onder leiding van Jan Slabak, Katrinka.

Ja, Jägerlatein in Oberkrein. Matthias Kronert, onze blaaskapel Egeldender Gold gaan we doen met een nummer van Matthias Kronert hemzelf, de Alp Polka.

0: Matthias Kronert und seine Blaskapelle Egeländer Gold. De volgende blaaskapelle, ja, die hebben weer een aparte naam. We hebben er nog niet zoveel van gehoord hier trouwens. De Holledouwer Hopfahrreiser. Met een hele mooie wals, maar ook een hele mooie titel. De Altweibersommer.
1: Dit is der Lustige Heinrich. Presentatie Henk Vrugink.

die mooie titel, de Alt-Weiber-Sommer van die Holledover op Varijsa. De IJsseltaler muzikanten gaan we doen. Maar alvorens we dat gaan doen, ik kreeg net een berichtje binnen. Want er staat hier op zondag 4 oktober namelijk. Verzorgen de IJsseltaler muzikanten vanaf 11:30 het vroegshoppen op het snorkelfeest in Gelselaar. Dus aanstaande zondag is dat 4 oktober. De IJsseltaler in Gelselaar. En toevallig heb ik ook een nummer van hun klaarstaan. De IJsseltaler Swung.

De Iseltaler muzikanten met Iseltaler Swoeng. Dus aanstaande zondag 4 oktober in Gelselaar om 11:30. Vlade Koempan und seine muzikanten in het bos, oftewel Villesnim Stino.

Fladokumpan und seine Musikanten. Afgelopen vrijdag was het, daar kregen we weer twee cd's toegestuurd van Wolfito Vetter und deine Blaasmuziek. Op elke cd staan 21 nummers, dus in totaal 42 en bijna allemaal nieuwe nummers. Zo het ook het volgende, en die komt van de cd Ein kleines Stück vom Paradies. Een mooi nummer van Klaus Rambacher, Egeländer Trachtenfest.

Egeländer Trachtenfest van de cd Een klein stuk van paradijs. Zoals ik daar weer een nieuwe cd van Wolfito Vetter en Deine Blaasmuziek. Blaaskapel Stribinanka, de Rabowski-Walsek.

Noor de Kleine Liebelei. We blijven weer in Nederland. Blaaskapel Judaska onder leiding van Dennis Lijsten-Kari.

Blaaskapel Judaska. Blaaskapel Garisma, aan onder leiding van Gregor Stier, hebben we nog een hele mooie wals van Zwei Weiße Rosen.

Ja, dat was een hele mooie Böhmische potpourri van Blaaskapel Gloria. Ja, en daarmee zit het er alweer op, luisteraars. 2 uur lang hebben wij hier vanavond gestaan, hier in de studio bij Radio Ideaal, om u te verblijden met prachtige blaasmuziek. En wie zijn wij? Dick Negelting en ondergetekende Henk Vrugging. Ik hoop dat u genoten hebt en dat u volgende week dan weer luistert naar ons. Wij wensen u nog een fijne voortzetting van deze avond. Fijne week nog en graag tot volgende week maandag. Bis bald, auf Wiedersehen. Dag.

0: Tjus.
1: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
2: Michel Koenen met het NOS-journaal. De Duitse minister van Buitenlandse Zaken heeft tijdens een bezoek aan Den Haag benadrukt dat zijn land achter het internationaal strafhof staat. Hij zei er alles aan te doen om het te beschermen tegen strengere Amerikaanse sancties. Samen met zijn Nederlandse collega Berendsen ging hij vanmiddag langs bij het hof om de steun te benadrukken. President Trump die noemde het hof bij de VN een losgeslagen anti-Amerikaans tribunaal. Dan naar een dodelijk ongeluk in Rotterdam. Want de man die in maart een zwangere vrouw doodreed, die moet 8 maanden de cel in. Hij reed 115 kilometer op een weg waar je 50 mag. De rechtbank die kon opzet niet bewijzen, zegt deze verslaggever van Rijnmond.
3: Wat de rechtbank Ali A. wel verwijt is roekeloos rijgedrag. En ook dat hij onherstelbaar leed heeft veroorzaakt bij de nabestaanden.
2: De Rotterdammer van 19 die zei in de rechtszaal dat hij zijn nieuwe BMW wilde testen. Hij kreeg naast de celstraf ook een rijverbod van 5 jaar. De verdachten van het voorbereiden van een terroristische aanslag bij een Britse luchtmachtbasis zijn op borgtocht vrijgelaten. De 5 mannen zijn uitgebreid verhoord en vrijgelaten onder strikte voorwaarden. Ze blijven nog wel verdachten, meldt de Britse antiterrorisme-eenheid. En de overheid moet meer doen tegen de achterstanden bij de vernieuwing van bruggen en sluizen. Dat zegt het Economisch Instituut voor de Bouw. Als dat niet gebeurt, ontstaat er voor 20 miljard euro aan schade, zegt het instituut.
4: Met name ook natuurlijk voor het goederenvervoer, voor het vrachtverkeer. Dat moet omrijden. Ook bij de vaarwegen krijg je allerlei beperkingen. En dat levert economische schade op voor die partijen. Dus dat zit in tijd en geld.
2: Veel van de schade die had voorkomen kunnen worden als bruggen en sluizen beter waren onderhouden of eerder waren vervangen. Het weer nog, een aantal stevige buien nog. Vannacht een graad of 15. Morgen droog, wolken en zon. Vrij warm, 20 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. De leider van de radicaal-rechtse partij Rassemblement National ligt onder vuur vanwege antisemitische chatberichten. Jordan Bardella zou die opmerkingen hebben gemaakt toen hij 17 of 18 was. Dat meldt een Frans onderzoeksplatform. Bardella zou als jonge activist onder meer hebben geschreven dat alle banken in handen van Joden zijn. De RN-leider ontkent de beschuldigingen. Premier Jette heeft spijt van een uitspraak op het partijcongres van D66. Over mensen die de LHBTI-gemeenschap en andere minderheden aanvallen, zei hij dat ze die niet laten winnen, maar vol op hun bek gaan slaan. Hij kreeg daar veel kritiek op, ook van partijen in de Kamer. Jette zei dat hij het netter had moeten verwoorden en dat hij het niet letterlijk bedoelde. De Duitse minister Wadevoel van Buitenlandse Zaken heeft tijdens een bezoek aan Den Haag benadrukt dat zijn land achter het internationaal strafhof staat. Hij zei dat hij er alles aan zal doen om het te beschermen tegen strengere Amerikaanse sancties. Samen met zijn Nederlandse collega Berendsen ging hij vanmiddag langs bij het hof om de steun te benadrukken. In Myanmar zijn tientallen doden gevallen bij een bombardement op een markt. Volgens een lokale hulpverlener zijn er zeker 33 doden en 36 gewonden. De markt zou zijn aangevallen door het regeringsleger van Myanmar, maar dat is niet of onafhankelijk te verifiëren. De aanval was in de staat Rakhine, waar de bevolking al jaren vecht tegen het leger van het militaire bewind. In de Nations League heeft Frankrijk België verslagen in Brussel met 1-0. Het ging lang gelijk op. Beide ploegen waren erg aan elkaar gewaagd. In de 88ste minuut schoot Olise de winnende goal voor Frankrijk binnen. En dus moet België een verlies incasseren. De ploeg van bondscoach Mark van Bommel begon vorige week nog goed aan de Nations League door Italië met 2-0 te verslaan. Het weer. Vannacht trekken nog wat buien naar het noorden. Het koelt niet verder af dan een graad of 15. Morgen droog en geregeld zon. Het wordt voor eind september uitzonderlijk warm met 25 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.

als er iemand bij me wegging. Even slikken en weer doorgaan. Even voelen en gewoon weer opstaan. Het deed me weinig. Maar om jou ben ik verdrietig. Zonder jou ontzettend nietig. Je stem die in mijn hoofd blijft zitten. Mij geen moment met rust laat. En dat er mensen zijn die lachen. En dat er mensen zijn die dansen. En dat er mensen zijn die innig zoenen. Dat kan ik nu niet meer begrijpen. Ik voel alleen de pijn van God, waar is ze?

voorbij gaan. Met geen enkele hoop voor morgen. Geen hoop op wat dan ook. Maar jij, zul je soms nog aan me denken? Ben ik soms toch nog een beetje bij je? Ach, tel gewoon de lange dagen. Tel gewoon de lege lange dagen. Maar ik wil niet.

0: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De tweede man van de FBI stapt op. En daarmee verliest de Amerikaanse justitie in korte tijd opnieuw een belangrijke leidinggevende. Andrew Bailey was pas een jaar in dienst van de FBI. Zelf zegt hij meer tijd te willen hebben voor zijn gezin. Maar Amerikaanse media denken dat het niet boterde met FBI-directeur Kash Patel. Bailey zou kritiek hebben gehad op voorstellen van Patel die in strijd waren met de grondwet. Volgens de krant The New York Times spraken de twee elkaar soms maanden niet. De gemeente Amsterdam zegt dat een proef om asielzoekers aan het werk te helpen succesvol is. Van de ruim 1000 asielzoekers die eraan meededen, heeft bijna een derde een betaalde baan gevonden. Nog eens een derde heeft stappen gezet naar een baan, zoals een sollicitatiegesprek. De meeste asielzoekers vonden een baan in de horeca of in de transportsector. In het rapport van de gemeente staat dat werkgevers enthousiast zijn. Het kabinet heeft plannen om binnen 4 jaar 75.000 statushouders aan het werk te helpen. Studenten van de Universiteit van Amsterdam mogen geen laptops, telefoons en tablets gebruiken tijdens colleges. Die maatregel wordt genomen om de concentratie van studenten te verbeteren. Het verbod geldt voor studenten van de opleiding Interdisciplinaire Sociale Wetenschap. Volgens de universiteit is het overgrote deel van de studenten tijdens colleges andere dingen aan het doen dan luisteren. Ze moeten vanaf nu hun aantekeningen op papier maken. De reacties van de studenten lopen uiteen. In de Nations League heeft Frankrijk België verslagen met 1-0. Het ging in Brussel lang gelijk op. In de 88ste minuut schoot Olysee de winnende goal voor Frankrijk binnen. En dus moet België een verlies incasseren. De ploeg van bondscoach Mark van Bommel begon vorige week nog goed aan de Nations League door met 2-0 te winnen van Italië. Het weer. Aan de kust buien. In de rest van het land blijft het droog. Het koelt af naar een graad of 16. Overdag droog met regelmatig zon. Het wordt 25 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De tweede man van de FBI stapt op. Daarmee verliest de Amerikaanse justitie in korte tijd opnieuw een belangrijke leidinggevende. Andrew Bailey was pas een jaar in dienst van de FBI. Zelf zegt hij meer tijd te willen hebben voor zijn gezin, maar Amerikaanse media denken dat het niet boterde met FBI-directeur Kash Patel. Bailey zou kritiek hebben gehad op voorstellen van Patel die in strijd waren met de grondwet. Volgens de krant The New York Times spraken de twee elkaar soms maanden niet. De Spaanse vrouw van 87 die uit haar huis was gezet mag er toch blijven wonen. Dat is de uitkomst van een gesprek met de verhuurder van het pand in Madrid. De vrouw moest na meer dan 70 jaar haar huis uit omdat ze na een forse verhoging de huur niet meer kon betalen. Ze werd het symbool van de wooncrisis in Spanje. Tienduizenden mensen gingen de afgelopen dagen de straat op omdat ze willen dat huurders beter beschermd worden. Als de vrouw akkoord gaat met het aanbod mag ze voor de lagere huurprijs nog zeker 8 jaar in het appartement blijven. De gemeente Amsterdam zegt dat een proef om asielzoekers aan het werk te helpen succesvol is. Van de ruim 1000 asielzoekers die eraan meededen, heeft bijna een derde een betaalde baan gevonden. Nog eens een derde heeft stappen gezet naar een baan, zoals een sollicitatiegesprek. De meeste asielzoekers vonden een baan in de horeca of in de transportsector. In de Nations League heeft Frankrijk België verslagen met 1-0. Het ging in Brussel lang gelijk op. In de 88ste minuut schoot Olise de winnende goal voor Frankrijk binnen. Dus moet België een verlies incasseren. De ploeg van bondscoach Mark van Bommel begon vorige week nog goed aan de Nations League door met 2-0 Italië te verslaan. Het weer. Aan de kust buien. In de rest van het land blijft het vannacht droog. Het koelt af naar een graad of 16. Overdag is het ook droog en de zon schijnt regelmatig. Het wordt 25 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. In de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn aan het begin van de nacht explosies gehoord. Het is nog onduidelijk wat er is geraakt en of er slachtoffers zijn. Gisteren was Kiev ook al het doelwit van Russische aanvallen. Daarbij kwamen toen zeker 2 mensen om. En ook in Dnipro vielen doden en raakten tientallen mensen gewond bij een aanval op een kantoorgebouw. De tweede man van de FBI stapt op en daarmee verliest de Amerikaanse justitie in korte tijd opnieuw een belangrijke leidinggevende. Andrew Bailey was pas een jaar in dienst van de FBI. Zelf zegt hij meer tijd te willen hebben voor zijn gezin, maar Amerikaanse media denken dat het niet boterde met FBI-directeur Kash Patel. Bailey zou kritiek hebben gehad op voorstellen van Patel die in strijd waren met de grondwet. Volgens de krant The New York Times spraken de twee elkaar soms maanden niet. De Spaanse vrouw van 87 die uit haar huis was gezet, mag er toch blijven wonen. Dat is de uitkomst van een gesprek met de verhuurder van het pand in Madrid. De vrouw moest na meer dan 70 jaar haar huis uit, omdat ze na een forse verhoging de huur niet meer kon betalen. Ze werd het symbool van de wooncrisis in Spanje. Tienduizenden mensen gingen de afgelopen dagen de straat op, omdat ze willen dat huurders beter beschermd worden. Als de vrouw akkoord gaat met het aanbod, mag ze voor een lagere huurprijs nog zeker 8 jaar in het appartement blijven. Studenten van de Universiteit van Amsterdam mogen geen laptops, telefoons en tablets gebruiken tijdens colleges. Die maatregel wordt genomen om de concentratie van studenten te verbeteren. Het verbod geldt alleen voor studenten van de opleiding Interdisciplinaire Sociale Wetenschap. Volgens de universiteit is het overgrote deel van de studenten tijdens colleges andere dingen aan het doen dan luisteren. En ze moeten vanaf nu hun aantekeningen op papier maken. Het weer, aan de kust buien, in de rest van het land blijft het droog. Het koelt af naar een graad of 16. Overdag is het droog met regelmatig zon. Het wordt dan 25 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.